0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Radio Oost.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
10: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
9: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
16: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: De Military Boekelo. Vandaag en morgen op Radio Oost. Radio Oost. De Bas en Bert

0: Gary Brooker en No More Fear of Flying. Een heel goeiemorgen.
1: De zaterdagochtendshow. Jan-Willem Cobus.
0: Hele goeiemorgen, de Bas in Bed ochtendshow. Even in een ander jasje. En dat jasje trekken zij straks weer aan. Want vanaf 10 uur Bas in Bed live in de studio van de Millers in Boekelo. Want daar zijn we gisteren al begonnen, ook met Radio Oost. En tot en met morgen 6 uur zijn we live vanaf die Millers in Boekelo. Dus mocht je er nog naartoe gaan, zwaai even en loop eventjes voorbij. Verder op de radio hoor je daar wat meer over. Maar verder is het natuurlijk de goede ochtend. Van de radio tot en met 10 uur eerst. En dan de Bas en Bert ochtendshow van 10 tot 2. En José de Bruin hoor je vanaf 2 uur op Radio Oost op deze dag. Verder hebben we straks Grunioopie natuurlijk even over de tuintips. Want het is echt wel weer om even iets aan die tuin te gaan doen. Vandaag gaan we van hem van alles over horen. En je hoort Bad Kieft al vanaf de Military Boekelo. Zometeen ook Tanja met het nieuws uit Overijssel. Kortom, de same old same. Wel gezellig. Hoop dat je erbij bent.

0: Cat's Eye en Animal hoorde je op Radio Oost.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Ja, voor wie wat later is ingeschakeld, de Bas en Bert Ochtendshow vandaag. Nou, een uurtje of twee later, ze mogen even uitslapen. Maar we hebben ook een lange dag voor de boeg. Straks vanaf 10 tot 2 hoor je Bas en Bert live vanaf de Military Boekelo. We kunnen alvast eventjes ook voor de tv-kijkers meeschakelen. Want de studio staat al klaar voor gebruik zometeen. En vanaf 10 uur schuiven zij daar aan. Tot die tijd mag ik de honneurs waarnemen. Dat doen we zometeen ook even met onze verslaggever Bart Kieft. Want die struint al rond daar op de landerijen rond de Boekelo Military. Hi Bart, goedemorgen. Peter?
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen Jan-Willem. Ja, vol verwachting klopt ons hart. 60.000 mensen worden er verwacht vandaag hier in dit prachtige coulissenlandschap bij Boekelo. Het Thesink Bos, ja, daar begon het ooit allemaal. In volle glorie ligt het hier voor mij. Maar ook het Stroodorp, prachtig. Aangekleed inmiddels door al die standhouders. Straks komt het publiek binnen. 9:30 begint de cross-country natuurlijk. Het grote spektakel, mag je dat noemen. Dag dames, goedemorgen. Wat gaat u doen vandaag?
3: Ik moet werken.
2: Ja, en wat doet u voor werk?
3: Ik moet in de horeca werken, voor Boendes Catering.
2: Oké, en wat gaat u vooral verkopen vandaag?
3: Nou, ik sta achter een bar en dan sta ik al 25 jaar dit jaar. Dus we gaan het zien.
2: U bent de koningin van de bokbiertjes?
3: Absoluut.
2: Wat is het geheim van een goed bokbiertje om dat te tappen?
3: Het
2: is nog vroeg, ik weet het.
3: Ja, dat mag ik niet vertellen.
2: Oh, dat mag u niet vertellen. Nou, u gaat hier naar binnen. Wat is dit voor ruimte?
3: Dit is het café, dat is van Boendes Catering. En daar moeten wij ons nu melden.
2: Okay, u gaat zich melden.
3: Ja.
2: En dan krijgt u een mooi pakje aan? Of ja, u bent al schitterend gekleed natuurlijk.
3: Ik heb een sloof mee en dan worden we meegenomen naar de stand op de cross.
2: Oké, okay, nou ja. Gaat u nog iets zien van de cross country?
3: Denk ik niet, want het wordt heel druk.
2: Is toch wat?
3: Ja, nee, maar gezellig.
2: De hele dag hier en dan geen paard zien.
3: Ja, maar dat vind ik niet erg.
2: Wel een verslag geven.
3: Precies, de mensen zijn leuk.
2: Oké, dankjewel. Fijne dag, veel plezier. Er wordt hier druk gewerkt buiten ook aan die grote bar die direct tegen de dressuurbak aan ligt. Dat is nu nog rustig. Ik ga even kijken bij deze man. Mannen, goedemorgen. Alles onder controle. Toet controlators. Ja, hartstikke mooi. Het is nu nog rustig, maar vanmiddag één grote dampende disco.
4: Ja, absoluut.
2: Oké, waar bent u nu mee bezig?
4: Schoonmaken.
2: En had dat niet gisteren moeten gebeuren?
4: Ja, maar 's nachts wordt het natuurlijk weer vies, want zand.
2: Oké, kijk aan. Nou ja, grote zandstorm vannacht hier geweest, denk ik dan. Maar heus niet. Eventjes kijken, even verderop. May Real Estate Dubai. Oh, dat is een hele chique. Dames, goedemorgen.
5: Hi.
2: Wie bent u?
5: Hi, goedemorgen. Ik ben May Brett.
2: Wat gaat u doen vandaag?
5: Ik hoop vastgoed verkopen in Dubai.
2: Oké, vastgoed verkopen in Dubai, midden in het Twentse land. Het prachtige coulissenlandschap, ik heb het al geschetst. De nevel hangt nog op de velden, Jan-Willem. Dat is zo mooi om te zien. De nevel die kruipt tussen die dikke oude eikenbomen door en het zonnetje dat kruipt langzaam omhoog hier in Twente. En ik schets het al vol verwachting, klopt het hart van alle medewerkers, de vrijwilligers hier. Straks komt het publiek en vanaf 9:30 de cross country.
0: Zeker, dat gaan we allemaal volgen. Ook live via tv te volgen, die cross country. En natuurlijk kun je ook radio's de hele dag blijven volgen.
1: De Zaterdagochtendshow.

Jan Smit en leef nu het kan. Dat is wel een heel duidelijke boodschap en terecht. We gaan eens even kijken hoe het zit met de ochtendkranten van vandaag. Want die heb ik ook even voor je doorgebladerd. Zo zie ik bijvoorbeeld op de voorpagina van het Algemeen Dagblad dat die krant wel heel veel aandacht besteedt aan het tv-scherm. Want gisteren was het precies, of gisteren geloof ik alweer, precies 75 jaar dat het geleden is dat de allereerste tv-uitzending gemaakt werd. En het Algemeen Dagblad heeft bedacht om die 75 jaar eens door te lopen met André van Duin. Dat is nou precies iemand die, nou misschien dat hij 75 jaar geleden er nog niet bij was om ook televisie te maken. Maar heeft daar toch zeker een jaar of 50 ook van gevuld met allerlei shows. Wat heeft hij nog meer gedaan? Natuurlijk het bakken, hè? Heel Holland Bakt was hij hier natuurlijk ook bij en is hij bij. En nu met zijn dierenshow. Nou, dat is ook in dit weekend van Dierendag nog is extra toepasselijk. Want ook op de voorpagina van het AD dat nog even naar de kapper voor Dierendag. En dan gaat het om de honden. Er zijn mensen die dus eventjes voor Dierendag nog hun hond laten trimmen en vertroetelen voor zover. Ik heb wel eens een hond gehad die dat minder prettig vond om vertroeteld te worden door de groem, of hoe heet dat ook alweer. Kijken we nog even naar de andere kranten. De Volkskrant, die zoomt in op vriendschap. Wat is vriendschap in 2026? Daar openen ze mee. En het hele Volkskrant magazine gaat daarover. Want in de tijden van social media kennen we elkaar nog wel echt? Spreken we elkaar nog wel? Of gaan we daar juist naar terug? En laten we die social media langzaam maar zeker wat meer links liggen. Dat wordt uitgebreid uitgediept in de Volkskrant van morgen. In Trouw gaat het over het lezen, want het is de kinderboekenweek. Ik wil de jongeren aan de lezen krijgen, maar verdronk uiteindelijk in vergaderingen en Excel-sheets. Dat zegt een schrijver die dacht, ik ga eens even zorgen dat de jongeren weer aan het lezen komen. Maar om dat voor elkaar te krijgen in het onderwijs en met het ministerie, was hij vooral aan het vergaderen. En nog steeds leest er niemand. Althans, dat is even een heel korte samenvatting van het verhaal in Trouw. Maar goed, het is wel heel belangrijk dat je vooral plezier krijgt in het lezen. En dus is een van de kopjes: soms heb je maar één boek nodig om het leesplezier terug te vinden dat je als kind kende. Ik kan me ook nog herinneren, vroeger dan las ik nog wel eens. Dat was ook best leuk om die verhalen, om daar diep in te duiken. Maar ja, druk, druk, druk zeggen we dan allemaal meer. En dan komt er eigenlijk niks van lezen terecht. Ik heb de laatste keer een weekje vrij gehad. En toen ben ik er toch eens eventjes ingedoken. Dat is toch best lekker om even weer een boek te hebben. Maar goed, dan ben ik wel zo van, je moet dan ook meteen het helemaal uit hebben. Ik kan niet tegen halve boeken. De Telegraaf heeft weer chocoladeletters. En die chocoladeletters die gaan over explosiezones parkeergeld. Wat is er? Er wordt steeds meer parkeergeld geheven. En ook nog eens een keer een heel stuk duurder. We betalen in 4 jaar tijd 50% meer, blijkt uit data van een onderzoeksbureau, aan parkeergeld. Dus het is 1,5 keer zo duur als 4 jaar geleden. Dan moet ik zeggen dat ik dat gisteren ook nog ontdekte. Ik parkeerde ergens bij een ziekenhuis. Ik was volgens mij 1,5 uur binnen geweest. €3. Kijk, in het centrum snap ik dat nog, maar goed, afijn. Het geld moet ergens van daar komen, denken we dan maar. En tenslotte, Tubantia die heeft zich geworpen op een heel typisch streekgerecht. Namelijk de worstenbroodjes op de voorpagina. In een krant in Overijssel gaat het over Brabants pronkstuk. Het proeven van worstenbroodjes. Nou, dat was even een greep uit de kranten vanmorgen. Zometeen gaan we schakelen met Boekelo, want daar zit Tanja al klaar voor het lezen van het nieuws van 9:30 en iets meer.

0: Queen en 39 hoorde je op Radio Oost. Nou, Queen en 39, dat zijn woorden die passen bij Tanja. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Wat een compliment.
0: Ja, nee, laten we weer beginnen op de vroege morgen. Want het is er tijd voor... Want het is tijd voor het regionale nieuws. Tanja Reinders.
1: Jawel, ook gewoon vanaf de Military Boekelo. Bij Schierwolde is gisteravond een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk. Op de AF Strooyinkweg moest de bestuurder uitwijken voor een fietser en botste vervolgens tegen een boom. De brandweer heeft hem uit de auto gehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee kinderen die in de auto zaten bleven ongedeerd. Een 64-jarige man moet zijn appartement in de binnenstad van Zwolle uiterlijk eind volgende week verlaten vanwege ernstige stankoverlast. Dat heeft de rechter bepaald. De woningcorporatie SWZ liet de woning in 2024 al volledig schoonmaken, maar de stank kwam terug. De bovenbuurman en een naastgelegen bewoner zijn inmiddels vanwege de overlast al vertrokken. SWZ wil de woning opnieuw grondig laten reinigen, waarbij mogelijk vloeren en muren moeten worden verwijderd. De bewoner was niet bij de rechtszaak aanwezig. En een nachtje Deventer wordt volgend jaar een stuk duurder. De toeristenbelasting gaat daar volgend jaar flink omhoog. Het tarief stijgt daar met 26% van €1,95 naar €2,45 per nacht dan, hè? Daarmee heeft Deventer de sterkste verhoging van de 5 grote steden in Overijssel. Zwolle blijft het duurst. Daar betalen toeristen volgend jaar €4 per nacht. En in Almelo blijft het tarief met €1,95 het laagst. En dan nog even wat sportnieuws, want Heracles heeft gisteravond een zwaar bevochten punt gepakt bij Helmond Sport. Het werd 2-2 nadat de Almeloers al vroeg met 10 man kwamen te staan door een rode kaart voor David Vicente. Heracles kwam 2 keer op voorsprong, maar zag Helmond beide keren terugkomen. Daardoor blijft Heracles koploper, maar moet de ploeg de eerste periodetitel nog even in de ijskast zetten. Nou, meer over deze wedstrijd en ander nieuws vind je op onze website oost.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Nou, heel goed. Dankjewel, Tanja. Ik zit even te kijken naar je, want jij bent nu al aanwezig in de studio bij de Military van Boekelo, waar straks om 10 uur Bas en Bert ook aanschuiven voor hun programma tot 2 uur. Heb je toevallig nog een emmertje en een zeem bij je?
1: Een emmertje en een zeem, want is het raam erg vies? Ik kan tussendoor misschien nog wat proberen te lappen. Maar ja, nee, ik ben een beetje eens, maar ik denk dat het alleen maar erger wordt vandaag. Want dat zand, dat stuift en dat doet dus...
0: Het ziet er redelijk grijs uit achter je. Ja,
1: ja, sorry. Maar hopelijk gaat de zon iets minder in de ramen schijnen en dan zien jullie dat niet meer.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel.
1: Graag gedaan,
0: even
1: tot
0: kijken.
1: Straks.
0: Yo, ah, ja, want we gaan dan over naar... Het weer, Gert Voerman, want ja, het gaat niet schoon regenen vandaag in ieder geval.
2: Nee, maar ik hoorde haar wel zeggen, de zon die moet erin gaan schijnen. En dat gaat wel lukken hoor, want het is op veel plaatsen al flink opgeklaard. Als je kijkt in de, bijvoorbeeld in de omgeving van Boekelo, van maandag om te zeggen, is het nu 6 tot 7 graden daar, dus wel een frisse start. Maar het is windstil, hier en daar ook mist, laat ik dat niet vergeten. Bijvoorbeeld KNM station Twente zat om 10:08 nog op 200 meter, maar op veel plaatsen is het dus helder. Wat hoge bewolking, daar hebben we het wel gehad. En we gaan ons opmaken voor een mooie dag. Droog, ik denk dat dat belangrijk is. Flink wat zon, ook hoge bewolking. Het is wel zo dat die hoge bewolking soms een beetje toeneemt. Ja, dan kan die zon een beetje flat zijn. Misschien een enkele stapelwolk en weinig of geen wind. En temperaturen 20 tot 21 graden. Dus een hele aardige, sterker nog, mooie zaterdag. Want normaal gesproken zitten we zo begin oktober rond de 16 graden. Dus een warme dag.
0: Ja, dat klinkt wel heel erg goed voor de tijd van het jaar, om zo maar te zeggen. Want ja, het is inmiddels alweer oktober. Hè. Gaat het ook nog zo door, begin van de week morgen?
2: Ja hoor, als je kijkt bijvoorbeeld vanavond en vannacht, dan komt er wel een zwak koufront dichterbij. Die komt min of meer boven onze provincie tot stilstand. Het is een zwak systeem, dus er komt in de loop van de nacht wat meer bewolking. Vooral in het noordwesten van de provincie, daar koelt het af tot 10 graden. In de Twente wat meer opklaringen, en daar wordt het 7 graden. Misschien in het noordwesten een buitje, maar dat hebben we het wel gehad. En morgen overdag moeten we eerst die wolken opruimen. Er ontstaat trouwens ook hier en daar wat mist vannacht, dus dat moet ook nog verdwijnen morgenochtend. Maar die wolken die lossen geleidelijk aan op. In Twente denk ik dat we veel plaatsen met zon beginnen. En in de middag zijn het dan weer zonnige perioden. De meeste zon is weggelegd voor het oosten van de provincie. Droog, temperatuur 20 tot 21 graden. In de omgeving Steenwijk, omdat er wat meer bewolking is, misschien een graad of 19 en weinig wind. En maandag en dinsdag min of meer hetzelfde. Zuidwestenwinden. Weinig over het algemeen, een zwakke tot matige zuidwestenwind. Regelmatig zon, in de nacht en de ochtend mist 20 tot 21 graden. Dus een hele reeks twintigers. Terwijl we oktobermaanden hebben dat er nauwelijks boven de 20 komen. En woensdag en donderdag wordt het duidelijk anders. Er komt er meer wind, de kans op regen neemt toe. En donderdag en zeker vrijdag zitten we bij de 16 tot 17 graden. Maar dat is normaal voor de tijd van het jaar.
0: Ja, nou, dat is dan weer... gaan we langzaam maar zeker daar naartoe, naar normaal. Ja. Je hebt ook altijd een plaatje, Gert, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja. Het is goed dat je zegt. Ik heb Peter... Moet ik het goed zeggen? Peter Tosh en Mick Jagger... Walk and Don't Look Back.
0: Don't Look Back had jij in gedachten.
2: Don't Look Back, ja.
0: Oh ja, dan moet ik eventjes kijken of ik die zo snel kan regelen voor je. Nou, dat moet vast en zeker wel
2: gaat zeker
0: wel
2: lukken. Een mooi nummer trouwens. Ja, zelf.
0: Ja, ben je trouwens al eens geweest bij die Military Bungalow?
2: Nou, dat niet, nee.
0: Nee? Nee, gaan we volgend jaar regelen. Dat je dan gewoon eventjes...
2: Lijkt me leuk om een keer aan te schuiven.
0: Ja, 's morgens om 8 uur daar je meldt.
2: Ja, helemaal goed. Gaan we doen.
0: Helemaal goed. Jongen. Ja, joh. De bar.

0: Annabel, het wordt niets zonder jou. Je luistert naar Radio Oost. En we zijn live de hele dag op de Military in Boekelo. En daar gaan we weer eens eventjes kijken. Want Bart Kieft die loopt daar al in de buurt van het Stroodorp, denk ik. Of ben je op het parcours, Bart?
1: Nee, ik ben bij de entree, de hoofdingang. En hier druppelt het heel langzaam binnen. Dit zijn de vroege vogels. De early birds, zoals ze dat tegenwoordig ook wel noemen. In goed Nederlands. Meneer, mevrouw, u bent er heel vroeg bij.
2: Ja, dat klopt.
1: Waarom?
2: We willen graag de cross lopen als het nog niet op zijn topdrukte is.
1: Aha, u ziet er prachtig uit. Kunt u omschrijven wat u aan heeft?
2: Mijn staalschoenen, een lange bodywarmer, mijn hoedje uiteraard.
1: Ja, en alles in military groen?
2: Zeker, ja.
1: Meneer, u? Wat heeft u? Heeft u ook stevige stappers?
3: Ja, mooie laarzen. Ja, mooie laarzen, lekkere schoenen. Zonnebril bij. Ja. Ja, nee. Ja,
1: ingesmeerd, want het zonnetje klimt langzaam omhoog.
3: Ja, mijn lippen.
1: Gaat aan kracht winnen.
3: Mijn lippen.
1: Uw lippen. Gebalsemd.
3: Ja, gebalsemd, ja.
1: Ja, kijk, goed, ja. U bent een man die zichzelf goed verzorgt.
3: Ja, zeker.
1: Okay, verzorgt u de honden ook goed,
3: ja,
1: want u
3: zeker.
1: Heeft er twee bij u.
3: Ja. Hoe vindt u ze eruit zien?
1: Ja, de geknipt, geschoren, ja. Getrimd.
3: Ja, voor de military. Oh. Nee, geitje.
1: Wat zijn het voor honden?
3: Dit is een kruising Labrador, toypoedel, dwergpoedel. En dit is een Zwitserse Senne.
1: Oké, dat is een pure.
3: Dat is een echte.
1: Een klasbakkie.
3: Ja, zeker.
1: Oké, nou, ik wens jullie heel veel plezier. Het is die kant op. Volg het pad rechtsaf. Komt u eerst langs al die prachtige stands in het Stroodorp. Dikke portemonnee bij u?
2: Zeker.
3: Ja.
1: Bent u van de creditcard?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Mevrouw betaalt zelf.
3: Ja, nee. Ik ben helemaal niet van de credit. Ik ben van het cash.
1: Oké. Nou, welkom op de 55ste editie van de Military. 103 paarden doen er mee. Ruiters en Amazones uit 15 landen. U kunt zich gaan verkneukelen. Genieten.
3: Gaan we doen. Dankjewel.
1: En voorzichtig met jou. Deze mag trouwens wel een keer naar de kapper, ja.
3: Ja, volgende week. Hoi.
1: Tot ziens. Doeg. Dit zijn dus de mensen. Je hoort het. Langzaam komen ze binnen.
0: Helemaal goed. Langzaam maar zeker stroomt het vol in Boekelo. Misschien ben jij wel onderweg daar naartoe. En anders kun je meegenieten via TVO straks. De Cross Country wordt live uitgezonden. En tot die tijd en daaromheen Radio Oost op TV ook.

0: Don Langley en Choosing Texas hoorde je op Radio Oost. Het zet de tijd op 9 minuten voor 9.
1: De tuin in met Groene Jopie.
0: Ja, want het is natuurlijk het moment van de dag om eens eventjes te gaan kijken in de tuin met Groene Jopie. Goedemorgen, Groene Jopie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zo, hoe is het?
2: Ja, prima.
0: Ja.
2: Het wordt weer een mooie dag, een mooi weer. Ik ga zo naar Boegelo, dus ja. Ja, ik pak zo de auto en ik race al even in.
0: Nou, helemaal goed.
2: Dat wordt heel leuk.
0: Wordt een hele reis, maar dan uiteindelijk ga je er ook zeker lukken.
2: Ja. Ik zie wel uit de kom.
0: Ja, nee, ik luister natuurlijk elke zaterdag eventjes hoe het zit. En dan zo tegen 9 uur ben ik echt benieuwd van wat is de tuintip van Jopie.
2: Ja, ja.
0: Ik heb een heel klein tuintje van, nou zeg maar, 8 meter of zo. Dat is het wel zo'n beetje.
2: Nou ja, goed maar toch.
0: Ja, zeker.
2: Je kan overlissen maken. Je kan al alles,
0: Zeker. Dus dan verlang ik altijd van, nou, wat zou ik op dit moment moeten doen? Maar jij hebt even een andere tip, ook meer richting de Boekelo Military.
2: Precies, het is Military, probeert toch een beetje actueel te zijn. En op dit moment zie je gewoon in heel veel weilanden, zie je van die grote gele bloemen nog staan. En ook die afgestorven zijn. En dat zijn dus Jacobs kruiskruid. En mensen die dat in het weiland hebben staan, steken er alsjeblieft uit. Want het moet niet in het hooi terechtkomen of in het voer terechtkomen. Het is heel erg giftig voor paarden.
0: Oeh.
2: Dus ze kunnen echt koliek van krijgen en zo.
0: Dat is
2: dat je weiland. Nee, dat is echt niet best. Dus,
0: Jacobs kruid. Wat voor
2: ding? Ja, Jacobs kruiskruid.
0: Oké. Okay. En dat is een geel bloemetje.
2: Een geel bloemetje, ja, is van een meter hoog ongeveer. Kijk maar eens op internet. Oh. Ik heb zo Google hoe dat ding er precies uitziet.
0: Yeah.
2: En ook nu heb je dus, als het niet bloeit, heb je ook van die bladen. Net als een paardenbloem, zeg maar, even een tros met bladen in de grond zitten.
0: Oh.
2: En dat moet je uitsteken. Dat is echt troep, rotzooi. Het is echt iets van de laatste jaren wat ontzettend goed in ook tegen droogte kan. Alle gras gaat dood en die dingen die blijven staan, ellendig.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik herken wat je nou omschrijft. Ik vrees dat ik ook zo'n ding in de tuin heb. Maar ik gelukkig een tuintje, zeg ik al, van 8x8. Er staat geen paard in, dus dat scheelt dan niet.
2: Nee, maar je ziet daar ook in gewoon een particuliere tuin ziet ook heel veel staan op dit moment. En het zijn wel leuk bloeiende dingen, maar het is ontzettend giftig.
0: Oké.
2: Voor mensen, die mensen gaan er niet aan in de knabbel natuurlijk, voor mensen natuurlijk niet, maar voor koeien, schapen, paarden is het. Ik heb het zelf twee eeuw. Nou, rotzooi. Troep is het.
0: Voort ermee. Nou is dit is het moment om alvast de tuin ook een beetje winterklaar te maken, of niet?
2: Ja, het is nog vroeg hoor. Het is nog een beetje na zomer, dus er zijn heel veel dingen die nog een beetje bloeien. We hebben in principe hebben we een klein beetje een tweede voorjaar, omdat het dus van zomer heel droog geweest is. Ik zie dan heel veel planten die dus nu nog weer beginnen te groeien en te bloeien. Dus een beetje tweede voorjaar. Je ziet ook heel veel bloemetjes al hebben opkomen. Krookjes en blauwe druifjes. Allemaal weer te groeien. Dus tweede voorjaar.
0: Moet je er wat aan doen of komt dat volgend voorjaar gewoon
2: weer op? Nee, wees daar voorzichtig mee. Ja. Ga niet de tuin onzin in de spitten en weet ik wat. Dat deden ze vroeger altijd, maar dat is... Dus het is echt niet het gewoon een beetje uitharken, een klein beetje blad een beetje weghalen en het een beetje weer licht krijgt, dat het groeien kan.
0: Okay.
2: En laat ook een beetje blad liggen her en der voor de egeltjes.
0: Ik noteer,
2: de egeltjes een beetje wegkruimen. Noteer je alles?
0: Ja, ik noteer even voor mevrouw van de tuin hoeft niet omgespit. Dus dat,
2: nee, echt niet. Dat deden ze vroeger altijd, maar dat hoeft echt niet. Dus met omspitten ook, je gaat al de leuke onkruiden ga je ook onze boven spitten. Hè? Er zijn heel veel leuke onkruiden die je kunt laten staan.
0: Ja, ik heb volgens mij een tuin vol leuke onkruid. Maar ik dacht, ik dacht aan het begin van het jaar van, ik koop eens zo'n doos met van die zomerbloeien.
2: Ja, van die wildbloemen. Ja, zo, ja.
0: Nou, er is van alles naar boven gekomen, maar ik heb geen bloemetje gezien.
2: Nee? Jopie. Oh nee, je moet op een gegeven moment wel de plantjes scannen en de onkruiden ertussenuit vissen.
0: Ja, daar gaat het
2: mensen mis. Denken van, ik ga van die wildbloemen zaaien en denk mensen, nou komt het vanzelf terecht, maar nee, zo werkt het echt niet.
0: Oh.
2: Je moet toch selecteren. Er zijn gewoon verkeerde onkruiden tussen. Pluiskruid zie je heel veel. En die moet je eruit plukken. Want in de natuur is gewoon zo, de een wil altijd de ander overheersen. Dat is overal zo trouwens. Maar mensen is het zo. De een wil altijd de ander overheersen.
0: Ja, maar ik begrijp dus goed, als je zo'n doos hebt gekocht, zit er ook gewoon onkruid tussen.
2: Nee, het onkruid komt ook op. Nee, in die doos niet. Maar het is niet zo dat als je dat zaait, er alleen die bloemjes op komen. Dat onkruid komt ook op. Wat er in de grond zit, zeg maar.
0: Oké.
2: En onkruid heeft altijd een voorsprong op de rest.
0: Ja, dat is waar. En het vergaat ook niet.
2: Het gaat al die harder. Het groeit al sneller. En, ja.
0: Joop, je gaat ook nog even richting Boekelo, begrijp ik, hè?
2: Ik ga zo richting Boekelo. Nou, ik heb van jou al een tactische tips gekregen hoe ik er kom. Moet en zo met de bus en alles. Dus ik kan niet, nee, ja. Ik kan niet met de auto tot aan de poort rijden, begrijp ik. Dus, nee. Nou ja, dat ben ik wel gewend, eigenlijk. Ja.
0: Normaal word je natuurlijk het open armen ontvangen door Bas en Bert, maar...
2: Nu dus niet. Nee, oké, dan moet ik zo hierheen gaan.
0: Heel goed. Hè? Ja, nee. Goeie reis en we zullen horen je later vast en zeker ook nog wel weer terug bij
2: Jij hebt een fijne uitzending vandaag,
0: hè? Hoi, tot ziens. Hoi.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Hello, Down Under, Man at Work.
1: De zaterdagochtendshow. Jan-Willem Cobus.
0: Ja, ik mag voor eventjes de honneurs waarnemen van het illustre duo Bas en Bert. Zij maken zich op langzaam maar zeker en begeven zich richting de studio op locatie van de Military Boekelo. Want daar zijn we vandaag en ook morgen nog de hele dag met Radio Oosten. De studio waar je aan voorbij kunt lopen en ook naar kunt kijken. Je kunt ons helemaal volgen, ook via tv natuurlijk tot 9:30, 10:00. Dan begint de cross country en kun je live de wedstrijd volgen in Boekelo. Spectacular om te zien. Maar wil je nou ook Radio Oost blijven volgen en de Bas en Bert ochtendshow meekijken en luisteren? Dat kan ook als je even naar oost.nl gaat /militaryboekelo en dan kun je klikken op live radio. En dan kun je de studio daar ook mee volgen en de Bas en Bert ochtendshow blijven volgen. Nou, kijken, luisteren naar de Military Boekelo. Van alle kanten kan het vandaag en ook morgen nog via Radio Oost. Zometeen gaan we even weer schakelen met onze verslaggever ter plaatse. Tanja Reinders zit daar al in de studio met het regionale nieuws. En zometeen schuiven ook Bas en Bert aan voor de Bas en Bert ochtendshow vanaf de Military in Boekelo.

0: De Cracklin' Rosie hoor je van Neil Diamond op Radio Oost. En het is even tijd voor... Huppakee, deze is het waar ik het over heb. Ja, ga alles met door elkaar gooien. Goedemorgen, het is gezelligheid troef, maar ik wil eigenlijk dit even laten horen.
1: De Military Boekeloof.
0: Ik was even de paardjes kwijt en wie zicht heeft op de paardjes en alles wat daaromheen gebeurt, dat is Bart Kieft. Goedemorgen, Bart.
2: Ja, goedemorgen. Ik word hier verwend, mevrouw. Ik ben bij de entree van het grote, enorme 55 hectare tellende military complex. U overhandigt maar heel snel eventjes tussen neus en lippen door iets heel bijzonders.
3: Ja, dat klopt. Wij geven elk jaar een gelukshangertje weg.
2: Ja, ik heb er al in het verleden ook eentje van u gekregen.
3: Dat klopt. En dit jaar hebben we ze weer. En we delen de 500 uit. En we beginnen met de ruiters, grooms, dierenartsen, vrijwilligers. En ik zag jou lopen. Ik denk, jij verdient er ook in.
2: Ik heb het nodig, denk ik.
3: Ja, nee, je hebt dat niet nodig. Je hebt dat niet nodig.
2: Nou, een beetje geluk vandaag.
3: Ja, dat horen we allemaal. En op het eind van de dag dat iedereen weer veilig op stal staat. Ja. Dat is het mooiste.
2: Ja, wat mooi. Wat een mooi gebaar. Waarom doet u dit?
3: Omdat mijn zus en ik zijn voor 4 jaar teruggevraagd door Sandstra... om hier eigenlijk als eventhost rond te lopen. En toen hebben we gezegd, geef iedereen een cadeautje die we leuk vinden.
2: Ja.
3: En dan ben jij er een van.
2: Ja, ik begin van te stralen. Ik word zo blij
3: geluk.
2: Van u.
3: Je hebt helemaal geluk.
2: Ja, wat ziet hij er mooi uit. U heeft een camouflagebroek aan.
3: Ja, daar zien ze mij niet in het bos.
2: Ja. U wilt niet gezien worden.
3: Nee.
2: U heeft een mooi vest aan.
3: Kijk, en, ja, ook nog.
2: Ja, maar u hoeft niet de juiste schoenen om straks het weideveld in te lopen.
3: Nee,
2: het coulissenlandschap.
3: Maar dat maakt me niet uit. Ik maak ze zo weer schoon.
2: Ja, je zet ze bij de kachel.
3: Nee, ik zet ze buiten neer. Oh. Anders heb ik allemaal modder in huis, dus dat gaan we niet doen.
2: Okay. Dank u wel. Ik neem mijn geluks, lieve heersbeestje mee. Dames, goedemorgen. De dogshop, hallo.
4: Hallo, goedemorgen.
2: Ik heb zojuist dat lieve heersbeestje weer gekregen, dat gelukspoppetje. Ja. Is dat ook al uitgedeeld aan jullie?
4: Kijk eens. Ik heb hem hier.
2: Oké. Okay. En dat is een garantie voor een goede verkoop vandaag.
4: Dat hoop ik wel, ja. Iets te mooi weer, maar...
2: Ja, want we gaan richting de 20, hè? 20 graden weer, 21 graden.
4: Klopt, inderdaad. En voor ons is regen het mooiste, voor de laarzen.
2: Voor ons is regen het mooiste. Ja. Ja, het geeft ook misschien nog weer een beetje extra cachet aan die military... als de weersomstandigheden een beetje bar zijn.
4: Ja, het had vannacht lekker moeten regenen, maar helaas. Ja. Maar we gaan ervoor. Ja,
2: nou op de velden betekent ook dat het gras nu nat is. Dus in die zin zijn die omstandigheden er wel.
4: Ik hoop dat mensen ook zo denken. Ja.
2: Alle petjes vandaag 29,99.
4: Klopt, alle hoedjes 29,99.
2: Doe eens gek.
4: Ja, we doen gek. Leuke jasjes. Okay. Dus we hebben volop keus.
2: Ja, wat voor petjes zijn het vooral dit jaar?
4: Het is een beetje de Peaky Blinders stijl.
2: Mm-hmm. Ik vind het een beetje Franse petjes.
4: Ook, zitten ook al Franse petjes tussen inderdaad. En andere mooie petjes voor de heren, maar ook voor de jonge jeugd.
2: Ja, Peaky Blinders, dat zijn wel schavuiten, hè?
4: Ja, zeker. Ja. Zeker. Laat ze maar komen.
2: Beetje sneaky. Die mannen, u wil ze aankleden, wil ze ondeugend maken.
4: Ja, als ze ondeugend zijn wel, ja.
2: Oké, goed. U hoopt op een goede omzet. Hier staan de laarzen trouwens nog. Wat doen die qua prijs?
4: Qua prijs zijn ze vanaf 379. Helemaal van leer en wind- en waterdicht. Er zit Gore-Tex in, dus je hebt altijd warme voeten.
2: Ja, kijk eens naar mijn laarzen.
4: Ja, wat toe...
2: 1995.
4: Ja, nee. Het
2: ze doen het hartstikke goed.
4: Ja, weet ik. Maar soms moet je veranderen. Je moet met de tijd mee.
2: Oké. Okay. De omzet vandaag, doe ze een schatting.
4: We zullen zien.
2: Diplomatiek antwoord. Ja, u gaat wel lekker in de duizenden euro's natuurlijk.
4: We gaan, daar gaan we wel voor, natuurlijk. Ja. Dus als we maar lol hebben en dat we mensen blij kunnen maken.
2: Ja,
4: daar
2: mooi. Gaan we voor. En na afloop alles weer uitgeven aan de barrier?
4: Ja, daar zit...
2: U bent ook ondeugend.
4: Ja, soms wel, ja.
2: Fijne dag en zorg dat u veel petten en laarzen en van alles nog wat verkoopt. U heeft het lieve heersbeestje op zak, dus het komt helemaal goed.
4: Moet goed komen. Heel erg bedankt.
2: Fijne dag.
4: Jullie ook.
2: Doeg.
4: Doei.
2: Hoi.
0: Ja, dankjewel, Bart Kieft. Ja, heeft in ieder geval zijn geluksdingetje te pakken over geluk gesproken.

0: happy geluiden vanaf de Military Boekeloo. En daar kun je natuurlijk ook nog zelf gaan kijken. Want het is een prachtig evenement. Het weer kan niet beter dan vandaag het geval is. En dat is echt helemaal super. Die Military van Boekeloo dus onder fantastische omstandigheden. En dan zijn we de hele dag en ook morgen nog met Radio Oost bij je aanwezig. En als je luistert naar de radio en denkt van ik wil toch ook wel wat horen, zien en volgen van die paardensport zonder er zelf naartoe te moeten. Vanaf dit moment kun je ook op TV Oost meekijken met die cross country. Op dit moment de voorbereidingen daarvan in volle gang. En ik denk dat over een minuut of vijf de eerste paarden van de stad gaan. Dat kun je live volgen op televisie. Wil je zometeen ook de Bas en Bert ochtendshow volgen vanaf 10 uur, vanaf die military tot een uur of twee. Daarna volgt José. Dan kun je dat ook meekijken. En dat kan via oost.nl/militaryboekeloo. En dan klik je dan op live de radiostudio volgen. En dan kun je op die manier ook nog meekijken met het radioprogramma. Maar luisteren is natuurlijk altijd het lekkerste naar de radio.
1: De Military Boekeloo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je vandaag vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. De programma's van Radio Oost komen dit weekend ook vanaf onze studio in Boekeloo. Boksjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekeloo. Dit weekend bij RTV Oost.
2: Jan-Willem Kobus. De zaterdagochtendshow op Radio Oost.

0: Golden Earring, When the Lady Smiles. Dat maakt het 9:30 op deze zaterdagmorgen. De hoogste tijd voor het nieuws in Overijssel. Dat krijg je van Tanja Reinders. Goedemorgen, Tanja.
1: Goedemorgen, Jan-Willem. Bij een kopstaartbotsing op de A1 tussen Rijssen en Holten zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet bekend. De auto die achterop reed, vloog na de botsing in brand. De oorzaak van het ongeluk is ook nog niet bekend. Een 59-jarige vrouw zorgt voor zoveel overlast in een seniorencomplex in Diepenheim dat woningstichting De Marke haar uit haar woning wil zetten. Volgens buren schreeuwt ze, gooit ze met meubels en bloempotten en viel ze zelfs een agent aan. De vrouw staat onder behandeling van demens. Haar advocaat vraagt om meer tijd en wijst erop dat ze anders op straat komt te staan. De rechter doet op 16 oktober uitspraak. En een nachtje Deventer wordt volgend jaar een stuk duurder. De toeristenbelasting gaat daar volgend jaar flink omhoog. Het tarief stijgt daar met 26%, van €1,95 naar €2,45 per nacht. Daarmee heeft Deventer de sterkste verhoging van de 5 grote steden in Overijssel. Zwolle blijft de duurst, daar betalen toeristen volgend jaar €4 per nacht. In Almelo blijft het tarief met €1,95 het laagst. En Heracles heeft gisteravond een zwaar bevochten punt gepakt bij Helmond Sport. Het werd 2-2 nadat de Almeloers al vroeg met 10 man kwamen te staan door een rode kaart voor David Vicente. Heracles kwam 2 keer op voorsprong, maar zag Helmond beide keren weer terugkomen. En daardoor blijft Heracles koploper, maar moet de ploeg de eerste periodetitel nog even in de ijskast zetten. En tot zover dit regionale nieuws, nu voor 9:30. Meer nieuws lees je in de app of op onze website oost.nl.
0: Oké, Tanja, je blijft daar nog eventjes gezellig in Boekelo. Straks gaan we nog verder horen bij Bas en Bert na 10 uur. Ondertussen kijk ik nog eventjes hoe het staat met het weer in de provincie. Want even kijken, horen hoe het ervoor staat. Even zien. Het is vandaag vooral veel zonneschijn. De eerste ochtendhelft kan er nog hierna wat mistvelden voorkomen. Vanmorgen ook mooie dauw over de velden, moet ik zeggen. En er komt er dan wat hoge bewolking voorbij drijven. En er kunnen wat stapelwolkjes ontstaan. Maar verder is het een prima dagje met 20 tot 21 graden. In de avond koelt het vrij snel weer af. In de nacht is er nog wat bewolking over. Komt er ook een zwak front over. Maar zondag verloopt ook weer vrij zonnig. Vroeg in de ochtend mistbanken. Droog, kalm, warm weer. En het gaat ook dan weer zo'n 21 graden worden. En maandag en dinsdag dan komt er een briesje en komt er wat meer bewolking. Maar toch blijft ook dan het nog best zonnig voor de tijd van het jaar.
2: De Military Boekelo. Vandaag en morgen op Radio Oost.

0: Boss Hoss en natuurlijk Ilse de Lange en de Common Linnets en Jolien op Radio Oost. Het is 7 minuten over 9:30.
1: De Military Boekelo.
0: En we gaan weer even schakelen met de Military Boekelo. Want er is natuurlijk ook een paardenevenement waarbij nu de cross-country is begonnen. Ik zie op TV Oost de eerste combinaties al voorbij komen. En Esther Rikke die bevindt zich daar in het veld. Goedemorgen, Esther.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik sta bij hindernis 1, daar waar het begint, daar waar het gebeurt. Nummer 2 staat klaar. Dat is een Nederlandse dame, die is een beetje nog heen en weer aan het stappen. En dan gaat ze in de box, denk ik, van waaruit ze start. En dan komt ze hier voorbij. Het is heerlijk hier. De zon schijnt, iedereen is relaxed. Er zijn nog niet zo heel veel mensen, maar dit zijn de liefhebbers. En naast mij staat de allergrootste liefhebber, volgens mij, van deze sport. Van dit sportevenement, dat is Dirk Stuyp. Jij bent commentator bij de finish. Wat heb jij vandaag een goede plek?
3: Ja, ik ben de meest verwende man van de military, denk ik. Ik sta bij de finish inderdaad. De ruiters komen over de finish. Die zitten midden in hun adrenaline, in hun sport. En die mag ik dan interviewen. Ja, dat is fantastisch. Want dan heb je zo de pure emotie van het moment. Ja, dat is schitterend. En ik heb fantastisch zicht op alles. Dus ja, ik sta echt in het hart van de actie. Heerlijk.
2: Dat is ook wel een mooie plek. Want je hebt dan ook nummer 1 en nummer 26. Hindernis 1, 26. Dat zie je allemaal.
3: Dat zie ik allemaal. En op de schermen kan ik ook nog meer kijken. En hier het applaus. Het start voor de Nederlandse Janneke Boonzaaier. Nu richting Hindernis 1. En dat loopt heerlijk. En ze is vertrokken. Dus de eerste Nederlandse combinatie ook onderweg nu. Janneke Boonzaaier met Lamborghini. En mooi nieuw paard voor haar op dit niveau. En de eerste keer op 4 sterren lang. Dus we zijn echt van start.
2: 93 deelnemers. Om de 4 minuten starten ze. Tot hoe lang duurt het?
3: De laatste combinatie start om 4:04. Dus echt de hele dag hebben we sport.
2: Hele dag sport. 26 hindernissen, 40 sprongen. Als je hier aan meedoet als combinatie, als ruiter, als paard, moet je wel wat kunnen.
3: Je moet heel wat kunnen. En je moet een heel traject doorlopen hebben voordat je überhaupt aan de start mag verschijnen. Dus je hebt al niveau.

0: Topsport, moet ik zeggen.
1: Ja, en als je paard Lamborghini heet, dan moet hij ook wel snel zijn, lijkt me.
0: Ja, nee, maar nu zeg jij het ook verkeerd, want dat zegt Dirk tegen mij. Het is Lamborghini, hè?
1: Ja,
0: Lamborghini.
1: Ja, voordat ik zo'n auto heb, ga ik het ook goed uitspreken. Duurt nog even, denk ik.
0: Ik denk dat paard inderdaad heel snel is.
1: Ja.
2: De Mimicry Boekelo. Vandaag en morgen op Radio Oost.

0: Samuel Welte en Echte Liefde is te koop, hoor je op Radio Oost. We zijn er tot 10 uur met de voorbereidende show voor Bas en Bert.
1: De Military Boekelo.
0: Want die zijn er zometeen vanaf 10 uur tot en met 2 uur live vanaf de Military Boekelo, de studio die we daar hebben staan. En daarna komt José de Bruin tot 6 uur vrouw compleet te maken. En wie daar ook de hele dag rondloopt en ons op de hoogte houdt is Bart Kieft. Goedemorgen, Bart.
2: Ja, goedemorgen. Aan de rand van het Stroodorp. Op de plek eigenlijk waar de mensen, het volk, de bezoekers allemaal in de richting van het open veld lopen. In de richting van de hindernissen. Hier is de smalle doorgang in de richting van de bak. Daar wordt gesprongen, wordt gefloten nu. Dat betekent dat er een ruiter of Amazone aankomt. Dames, hoe is het gevoel vanochtend?
3: Ja, hartstikke goed hoor.
2: Ja, daar komt-ie. Kijk aan, er wordt geklapt zelfs door deze meneer. Meneer, goedemorgen. U klapte zojuist?
4: Ja, Pauline Knorr, het Duitse.
2: Oh ja, ze komt van Duitsland, ze zit uit Duitsland.
4: Ja, eerste maal.
2: Okay. Wat hadden ze van deze military?
4: Ja, super hier. Ja, we zijn seit 43 jaar hier. Oh. Meine Frau en ik, ja.
2: Oké, okay. En waar hebben ze geslapen, heute Nacht?
4: We komen uit Duitsland, direct andere Seite van. Oh ja.
2: Direct aangevaren?
4: Ja, direct aangevaren.
2: Okay. Veel spaas, heutzutage.
4: Ja, dankjewel.
2: Specifieke fans dus, 43 jaar, komen die mensen hier al. Dames, de hoedjes die staan heel mooi vanochtend.
3: Nou, dank u wel, dank u wel.
2: Ja, koffietje in de hand, zit zelfs een hartje nog in het schuim.
3: Ja.
2: Dat is fijn.
3: Ja, zeker. Een en al liefde vandaag, hè?
2: Ja. Wat is jullie plan?
3: Ja, we gaan lekker de cross lopen. Vooral kijken naar de paarden, daar zijn we hier voor.
2: Oké, ja, dat komt iedereen eigenlijk voor.
3: Dat is niet waar. Nee.
2: Vertel, brand los. Ik weet meer, maar vertel eens.
3: Nou, er zijn genoeg dames en heren die lekker voor een drankje komen hier aan het eind van de dag, denk ik.
2: Okay. Zien en gezien worden?
3: Ja, zeker. Ja. Wij niet. Wij komen echt voor de paarden. Ja. Ja.
2: Maar jullie hebben ook een mooie outfit aan. Dus het is niet helemaal basic wat de klok slaat bij jullie.
3: Nee, je moet wel er leuk uitzien op zo'n dag, toch?
2: Ja, vind ik wel.
3: Ja.
2: Wat is het mooie van die paarden op deze manier door het Twentse landschap zien lopen?
3: Oh jeetje, wat een vraag.
2: Ja, goede vraag, hè?
3: Het tempo, de gigantische grootte van de hindernissen. Wij hebben zelf kleine ponies, dus wij kunnen hier alleen maar met open mond naar kijken. Ja, gewoon het spectaculaire.
2: Ja, ja. Jullie zijn de ponyrijders, begrijp ik dus.
3: Ja, nou, afwisselend, maar toch wel vooral ponies.
2: En dromen jullie dan van een carrière ooit nog hier tijdens die cross-country?
3: Nou. Nee. Nou. Wij ambiëren niet zoiets groots. Nee, wij genieten van onze eigen buitenritjes. Maar het is wel heel leuk om te zien.
2: Ja. En als jullie die hindernissen zien en denken aan jullie ponies?
3: Ja, we hebben wel eens gegrapt, want ze staan hier in de buurt. We zijn er wel eens langs gereden terwijl de hindernissen nog stonden. Nou, die hindernissen zijn 3 keer zo groot als onze body. Daar moesten we wel om lachen. Dat is niet een optie.
2: Niet doen.
3: Nee, dat gaan we niet doen.
2: Oké, gewoon lekker koffie drinken. Ja. Jullie gaan een rondje maken, neem ik aan.
3: Klopt, ja.
2: Je hebt goede schoenen aan. Ja, nou, tenminste, ik zie 2 paar laarzen en ik zie een paar gympies.
3: Nou, gympies.
2: Give it a name. Oh, mooie casuals.
3: Nou, stevige wandelschoenen zou ik het eerder omschrijven.
2: Oké, neem me niet kwalijk. Veel plezier vandaag. Zorg dat je niet te veel blaren op de voeten krijgt. En eerst nog het bakje koffie, hè, met het hartje.
3: Zeker.
2: Voor welk paard is dat vandaag? Welke Amazone?
3: Voor Janneke.
2: Janneke Hout.
3: Ja, die zou Janneke Boonzaaien.
2: Oh ja, Boonzaaien, ja. Kijk eens aan.
0: Precies met hout, ja.
2: Veel plezier, dames. Zwaai, bye. En maak er een mooie dag van. En het gaat zeker lukken. Terwijl ik dat zeg, zie ik het zonnetje door de bomen heen prikken. En de grote massa begeeft zich inmiddels vanuit het Stroodorp in de richting van het open veld, in de richting van de hindernissen.
0: Ja, gezellig gesprekje, Bart. Maar zo gauw het over mode gaat, wordt het toch al ongemakkelijk, merkte ik.
2: Ja, een beetje pijnlijk.
0: Ja, de tijd dat jij een pony had, is ook al een tijdje geleden, geloof ik. Hey, dankjewel, hè.
2: Tijdens dat ik zo gekleed was, is ook lang geleden.

0: Het bangerhart van Rob de Nijs op radio. De Military Boekelo gaat zometeen helemaal nog meer los op de radio. Want Bas en Bert zijn er nu echt helemaal klaar voor. Goedemorgen, heren.
1: Ja, goedemorgen.
2: Nou, helemaal klaar voor. Ik heb meer dan 3000 meter moeten lopen. Voordat ik hier de studio...
1: Bert, het is mooi, man.
2: En Bas Nijhuis komt gewoon via de hoofdingang binnen.
1: Ik ben gewoon doorgereden. Ik zeg, ik kom radio maken. Oh, Bas, dan moeten we niet door laten gaan. Ja. Ik sta gewoon voor de hoofdingang. Ik weet niet of mensen er langs heen kunnen.
2: Ik moet zeggen, de vrijwilligers, want ik sta pole position. Ik zeg, ik moet om 1:01 met piepende bandjes moet ik weg.
1: Want
2: ik heb een feestje. Dan zegt die meneer, dan heb ik hier een leuk plekje. Dus
1: Mijn
2: auto staat alweer klaar voor vertrek.
0: Heel goed, ik hoor het alweer. Ja, het is de military, dus je hebt werkpaarden en luxe paarden. Wie van jullie is welke ook alweer?
2: Bas is altijd het luxe paard.
1: Ja, en ben het werkpaard. Ja, nee, dat klopt.
0: Nee, helemaal goed. Ja, door. We moeten door.
1: Oh, moeten we al nu alweer?
0: Ja, zeker. Zo meteen.
1: Van de korte instantjes.
0: Van 10 tot 2. Bas en Bert. Veel plezier, hè. Hoi.
2: Yo.
0: Yo.
2: Mooi, die warm up, hè. Dat gaan we wekelijks doen.
1: Ja.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
13: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
12: Dit jaar opent Opper Exodelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
17: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Radio Oost, de Bas en Bert Ochtendshow. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
21: Nou ja, gaat lekker hè nu. Hey, gaat lekker man.
22: Love is a burning thing, and it makes

0: fire. The ring of fire.
1: Johnny Cash, goedemorgen. Ring of Fire op radio's.
2: De Bas en Bert ochtendshow.
3: Ja, hey. Goedemorgen Bert.
1: Hey Bas.
3: Het was uitslapen vanmorgen, hè?
1: Nou, uitslapen.
3: Ja, maar ik moet wel zeggen, 10 uur beginnen is wel relaxed op zaterdag, hoor. Ik nou, vind het heerlijk.
1: Hebben we in het verleden ook gedaan, hè?
3: Ja, dat hebben we ook gedaan.
1: Toen
3: ja,
1: zaten we van 10 tot 1. 10 tot 1, ja.
3: En nu van 8 tot 12. Maar we mochten even van Jan-Willem 2 uurtjes uitslapen. Het is wel aardig van Jan-Willem dat hij even die eerste
1: maar
3: twee
1: vertel, uur... Maar vertel, jij komt door de hoofdingang.
3: Ja. We zitten op de military in Boekelo, Bert en ik. En we zitten nu in zo'n glazen aquarium waar iedereen ons kan zien zitten. Die langsloopt, toch? Samen, ja. Iedereen zwaait ook en wij zwaaien gewoon terug. Maar ik was hier op tijd en ik denk, nou, ik rijd gewoon naar de hoofdingang. Dus we hebben wel een parkeerkaart voor ergens anders gekregen. Ik rijd gewoon naar de hoofdingang. En ze zeggen, hey Bas, leuk dat je er bent, zeggen al die mensen. Ik zeg, waar moet je naartoe?
1: En niemand vraagt jou naar een kaartje
3: nee,
1: ook.
3: Ik zeg, ik moet naar de hoofdingang. Nou, dan moet je daarheen. Nou, dan ben ik gewoon doorgereden. En ik heb de auto hier. Nou, als mensen aankomen lopen, ze kunnen gewoon mijn auto zien staan.
1: Ik ben eens een keer achterlangs gekomen.
3: Wat zeg je me nou?
1: Ja, ik ben echt achterlangs gekomen.
3: Oh, Bert is al ondeugend op de zaterdag.
1: Ja,
3: Bert is achterlangs gekomen vandaag.
1: Via Beckham Boekelo binnengereden.
3: Oh, ja. Toen,
1: maar ik kwam ook hele behulpvaardige mensen tegen. Want ja. Ik kan natuurlijk de tickets en dat allemaal ook weer niet op orde. Je weet hoe dat gaat. Je moet eerst alles downloaden, dan moet je het printen. Nou, dat heb ik allemaal niet bij me natuurlijk.
3: Jij bent echt... En dan kom je in zo'n studio binnen en dan zijn... Dit is zo'n soort noodstudio.
1: Ik voel me als een kat in een vreemd pakhuis.
3: Ja, jij moet altijd wel... Jij bent wel gedijd bij, bij vaste stramine, hè?
1: Ja, een vaste stramine. Nee, ik moet gewoon... het is net of je met de buurman en buurvrouw aan het koken bent... in plaats van op je eigen kookstel. Ja. Dat is het eigenlijk.
3: Ja, je ziet andere knopjes. Ja, ja.
1: Het is een ander vliegtuig.
3: Ja. Maar het is een leuk vliegtuig. Het is gezellig hier en we zitten hier lekker. Ja, het zonnetje schijnt hier lekker naar binnen toe. Ik vind het echt heerlijk. Ja.
1: Maar Bas, heb je een beetje een leuke week gehad? Want afgelopen maandag hebben we elkaar voor het laatst gesproken. Want maandagavond hadden we natuurlijk de theatershow.
3: Was
1: we
3: leuk.
1: Staan vanavond natuurlijk met de Oosterbühne Theatershow nog in de Rechhof.
3: Ik hoor. Ja.
1: Er zijn nog wat kaarten.
3: Ja.
1: Niet
3: nee, maar maandag
1: veel,
3: maar hebben we het leuk gehad.
1: En maandag stonden we in Tedemsvaart.
3: Ja, was heel erg leuk. Dus was echt leuk. En ja, was super gezellig. En ik moet zeggen dat ik van de week heel veel ben aangesproken natuurlijk... omdat ik zonder benzine stond.
1: Ja, met Andy van der Meijden.
3: Ja. Ik had geen benzine meer op de A1. Ik had het gasknopje per ongeluk niet ingedrukt. Dus ik stond zonder benzine. En ik was gisteren in het land. Ik was gisteren eerst in Hengelo bij BST en later nog in Balkbrug. En ik kreeg in plaats van een bedankje een bosje bloemen... kreeg ik van iedereen een sherrycan waar ik benzine erin mee kon nemen. Dat is toch ook ongelooflijk. Nee, maar het is... ik heb nu... De tank is vol. Ja.
1: Ja, de tank is vol.
3: De tank is vol, ja. En maar... jij, hebben jullie gisteren wat gedaan trouwens?
1: Nou, ik heb gisteren niet zo heel veel gedaan.
3: Rustig aan.
1: Nou, ja. Ik heb een paar vrije dagen gehad. Want,
3: natuurlijk,
1: ik heb
3: ja.
1: Het ouderlijk huis helemaal leeggeruimd. En dat is nu
3: is dat gelukt?
1: Ja, dat is nu helemaal uit mijn hoofd.
3: Ja, ja. Is ook wel lekker, hè?
1: Dat is wel lekker, maar ik ben best wel wat leuke dingen nog tegengekomen. Dat mijn moeder nog zoveel rotzooi van mij vroeger bewaard
3: maar kun je
1: heeft.
3: Het al wel weggooien, of niet? Of zeg je van
1: nee, ik heb
3: het
1: allemaal meegenomen. Ik denk, goh, als een soort eerbetoon aan mijn moeder, gaat het bij mij ook op zolder.
3: Ja, heel goed. Dat moet
1: van zolder op zolder.
3: Ja, maar dan kun je het niet weggooien, toch?
1: Nee, maar ik ben leuke schriftjes tegengekomen. En,
3: van jou vroeger van school?
1: Nee, radio maken.
3: Oh, echt?
1: Ja, serieus.
3: Schreef je toen alles uit?
1: Ja, ik schreef toen echt alles uit.
3: En dat is echt leuk.
1: Ja,
3: is
1: nou,
3: echt,
1: tot zover de podcast. Ja. We zijn er weer.
3: Ja.
1: De Bas en Bert ochtendshow. Leuk dat je er bent. Trouwens, je kan meepraten via de radio. 06-4567-1331. Het is zaterdagochtend. Bas heeft er zin in.
3: Oh, ik heb er toch een bosje zin in, zal ik je vertellen. Ja,

0: Muziek uit de jaren 80 op radio's van de Pet Shop Boys and the West and Girls. Blijft natuurlijk een van jouw lievelingsliedjes, toch Bas?
1: Zeker weten.
0: Hey, wist je dat het vandaag de dag van de Duitse hereniging is?
1: De Duitse hereniging?
0: Ja, in 1990 werden Oost- en West-Duitsland na 45 jaar weer één land. Best een serieuze dag dus eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Normaal kom je altijd met feitjes en denk van nou, het is daar nou wel waar. Maar dit is wel een belangrijke, toch?
0: Het is ook de dag van de techneuten.
1: De dag van het. Ik zal even buiten kijken of een paar techneuten zie. Ik zie nog geen techneuten lopen.
0: Nee, dus nee. Applaus voor iedereen die wel weet waarom de printer het niet doet. Ja. Toch?
1: Ja. Ben jij een techneut? Ik kan echt helemaal niks met computers en met printers. Jij wel?
0: Nee, joh.
1: Maar ik ben er zo slecht in.
0: Ik ben echt...
1: Nee, ik kan het echt helemaal
0: twee,
1: niet.
0: Twee linkerhanden.
1: Nee, ik heb dat ook, ja.
0: En heb je een vriend of vriendin, dan moet je die vandaag blijkbaar extra aandacht geven.
1: Want, wat is het voor dag dan?
0: Het is Vriendjesdag vandaag.
1: Vriendjesdag. Nou, het is Vriendjesdag.
0: Het is een soort Basje en Adriaan.
1: Basje en Adriaan hebben we vandaag, ja. Vriendjesdag. Ja. Ja. Nou, wat hartstikke leuk.
0: Wil je nog meer weten, Bas, wat het is?
1: Ja, ik vind het wel mooi, die weetjes van jou altijd op zaterdag. Ja.
0: Ja, nee, maar heb je geen vrienden of vriendjes, dan kun je altijd nog Nothing Hill opzetten, hè, met Hugh Grant.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Wat wel leuk is trouwens, ik zit even hier naar buiten te kijken, want wij zitten hier natuurlijk in zo'n aquarium op de military. Maar wat we wel leuk hebben gedaan, maak een foto met je hond hebben we hier vooraan. Wat is dat, Bert? Dat
0: ja, als je een foto maakt met je hond, dan krijg je een mooie cap ook voor je hond.
1: Echt?
0: Je hebt al een cap op, maar je krijgt dan de enige echte RTVO's cap.
1: Zullen we daar samen even gaan zitten zo, Bert, op dat plateautje? Dat is misschien leuk tussen die plantjes.
0: Ja, het lijkt me leuk dat jij even een foto van jezelf maakt.
1: Ja, gaan we,
0: een
1: samen, soort even van doen, gaan we samen even doen. Ja.
0: Het is ook
1: Wat is er nog meer?
0: Dag van de bladeren. Ja, het is herfst, hè?
1: Dag van de bladeren. Ja. Wat moet ik nou met die info? De dag van de bladeren. Wat is dat dan?
0: Ja, nee.
1: Maar wat houdt het in?
0: Gewoon,
1: dat er veel blaadjes vallen.
0: En het is vandaag ook de dag van het zuinige plezier.
1: Nou, dat hebben we zeker, want we hebben hier nog geen broodje. We hebben hier nog geen gehad, hè? De zuinige plezier klopt wel.
0: Ja, nee, dus vandaag hoeft leuk helemaal niks te kosten. Dus gratis door het winkelcentrum lopen. Kleren passen hier op de military die je niet koopt. Of een auto, even proefrijden met een auto die je toch niet neemt. Ver boven je budget liggen natuurlijk.
1: Nou, ik kwam net wel binnen hier door de hoofdingang. Maar je krijgt direct de hoedjes worden je al toegeworpen, hè? Dat is wel... ik ga toch even vandaag kijken of ik nog zo'n hoedje van jou kan scoren, Bert. Want jij bent wel iemand die... dat zou dus heel mooi staan.
0: Ja, ik heb een paar jaar geleden ook eentje van je gekregen.
1: Ja, maar die heb je op zich...
0: Heb je die ooit betaald eigenlijk? Of is...
1: Die heb ik nog nooit betaald. Kijk, heb je hier een mooi hoedje, Bert. Dat zou je echt fantastisch aan. Nee, echt niet?
0: Nee.
1: Oh, Tanja,
0: weet je wie jarig is vandaag? Want we hebben natuurlijk de verjaardagskalender ook van Cor en Marjolein. Maar ik vraag me af of Chubby Checker erop staat. Want die viert vandaag zijn verjaardag. Oh. Hij wordt vandaag 85.
1: Nou, dan moeten we even bellen. Pakt hij hem of pakt hij hem niet, gaan we dat doen.
0: Zometeen over bellen gesproken. Zometeen gaan we even bellen met niemand minder dan Fred Kerkhoff. Hè?
1: Oh, het politieke geweten.
0: Ja, het politieke geweten van Radio Oost. En zijn partij doet het fantastisch goed in de peilingen.
1: Nou, ik moet zeggen, die VVD is helemaal weggezakt. Hè? Die zijn allemaal op 12 zetels na dat hele gebeuren in het kabinet. En dat vind ik ook wel een beetje... Ja, tuurlijk. Het is heel raar. Mensen stemmen allemaal rechts en we krijgen straks een links gebeuren. En met pro dat alleen maar stijgt, toch? 29 zetels zag ik al in de peilingen.
0: Bas, Toon Nijland vraagt zich iets af. Zeg Bas, jij als ervaringsdeskundige, is het nog verstandig om op mijn leeftijd 63 nog een wedstrijd te fluiten van internationale allure? Vanmiddag om 4 uur bij Rood-Zwart. Ik zou het gewoon doen.
1: Ik zou het ook doen, want dit blijft een hobby. Het maakt niet uit welke leeftijd het is,
0: nee,
1: toch?
0: Want ik zag afgelopen week nog een filmpje in Duitsland. Daar hadden ze een scheidsrechter van 92 jaar oud.
1: 92 jaar? Nou, dan kunnen we nog even, Ben.

0: We zijn er tot 2 uur.
1: Tot 2 uur. Ben. Met Fred.
2: Ja, en elke zaterdag of we nou op de military zitten of in de studio, bellen we natuurlijk even met het politieke geweten. Fred Kerkhoff.
0: Ja, de man die loopt de polonaise, want zijn politieke partij gaat als een speer in de peilingen.
2: Ja, 21 stijgt dus ongekend. Ik denk ook wel, het profiteert van de VVD, maar we kunnen het hem even vragen. Fred, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Bert. Vriendjesdag vandaag.
0: Ja.
3: We zijn jullie vriendelijk vandaag.
2: Nou, we zijn best vriendelijk vandaag. Het komt ook door het mooie weer natuurlijk, hè. Dat is waar,
3: ja, maar je overdrijft ook wel een klein beetje, hè. Met je van, het is vandaag een extra lange pas. En Bert, je bent pas om 10 uur begonnen.
0: Ja, nee, maar je moet het toch een beetje marketingtechnisch verkopen, hè.
2: We schrijven wel gewoon vanaf 8 uur al uur, hoor.
0: Want onze stagiair Jan Willem tussen 6 en
2: hoe vond je onze stagiair doen?
0: En 10. Kan Jan Willem blijven? Wat vind je ervan?
2: Ja, wat vond je?
3: Ja, die mag wel blijven. Hij
0: is
3: sowieso een aardige man. En bovendien is vriendjesdag vandaag. Dus hij mag sowieso blijven.
2: Hey, maar Fred, even voordat we de week door gaan nemen. Ik zit even de zetelpeiling te kijken. Maar J21, je partij, die gaat als een speer, hè?
3: Ja, als je Maurice de Hond mag geloven, zijn we op
2: 20 zetels.
3: De tweede partij van Nederland.
2: Ja, maar
3: dat is ongekend. Maar eerlijk is eerlijk, dat roep ik altijd. Die peilingen die veranderen per dag, die per week, per uur bij wijze van spreken. En er hoeft maar dit of dat te gebeuren en het gaat fout. Maar dit is wel begrijpelijk wat er nu gebeurt, hè. De VVD, die gisteren nog heb ik Dylan op tv gezien. Die zei van, nou, wat er ook gebeurt, links of rechts of nooit met pro. Maar voorlopig alle plannen die er op dit moment door het kabinet naar voren worden gedrukt, zijn allemaal plannen die de VVD nou niet zo leuk vinden. En de VVD-kiezers ook niet. Dus ja, automatisch gaan die mensen toch zoeken naar een partij die mogelijk wel meer dingen van hun bekijkt. En dat zijn wij.
2: Maar Fred, ik zit er wel te kijken. Kijk, dan zou je toch zeggen dat rechts een beetje, nou, dan gaat het naar jullie toe. Dan gaat het weer terug naar de PVV, zie ik wel. Forum wat groter. Maar ik zit aan te kijken. Maar toch, pro groeit wel weer 9 zetels dan in die peilingen.
3: Ja, dat klopt. En dat komt met name omdat zij een aantal dingen voor elkaar krijgen. En dat er een aantal D66-kiezers gewoon overstappen naar pro.
2: Ja,
3: het is een feestje. Hè. Wat je ziet is, PVV die heeft een aantal zetels minder gekregen in deze peiling. Die zijn eigenlijk bijna allemaal naar het Forum gegaan. En wij profiteren van de teleurgang van de VVD, laat ik het zo maar noemen. Maar dat kan morgen weer anders zijn. Als morgen de VVD voor elkaar krijgt dat een aantal hele goede kabinetsplannen die meer de rechterkant op gaan doorgaan, dan zijn wij er weer een aantal kwijt. Het gaat allemaal bergop, bergaf. Maar voorlopig positief. Wij staan als tweede partij op de lijst op dit moment.
0: Maar dat betekent straks, want we gaan in maart stemmen, dat jaar 21 ook groot in onze provincie komt.
3: Ja, niet alleen groot in onze provincie, maar wat veel belangrijker is, de staten die kiezen ook de Eerste Kamer. En als dit landelijk zo is, bij alle provincies, dan zal je zien dat in de Eerste Kamer jaar 21 een heel groot stuk groter wordt. Met als gevolg dat we heel veel invloed kunnen uitoefenen op wat welk kabinet ook gaat doen. Dus dat is verschrikkelijk belangrijk dat dat gebeurt. En ik denk dat ook het huidige kabinet in de gaten houdt wat er gaat gebeuren op dat moment. Welke kansen op willen. Want je kan wel een meerderheid hebben in met voorkeurstemmen en met links en rechts een beetje dimdammen met een partij als minderheidskabinet in de Tweede Kamer. Maar op het moment dat de wetten door de Eerste Kamer moeten, is het ook wel belangrijk dat je daar een meerderheid hebt. Nou, als zij dat zijn, in ieder geval de rechterkant is, dan
2: Ik blijf het wel vreemd vinden, Fred, dat je toch Nederland toch overwegend rechts heeft gestemd en dat we straks met links er vandoor gaan. Ik blijf het vreemd vinden.
3: Ja, nee, ik ook. Maar goed, dat is een keuze die gemaakt is en die eigenlijk al kon zien aankomen bij de voorbereidingen van dit kabinet. Waarbij op een gegeven moment jaar 21 werd uitgesloten door een CDA, met name door D66, laat ik die eerst noemen. En dat de VVD zegt, ja, maar ik wil dan niet met pro. Nou, dan krijg je dit soort wanstaltige situaties.
0: Oké, wat is er verder jou nog opgevallen, Fred?
3: Nou, er zijn best wel veel dingen gebeurd van de week. Paulien Cornelis overleden.
0: Ja, heftig. 50 jaar, man.
3: Ja, en ze was natuurlijk ziek, maar het was zo'n verschrikkelijk positief mens. En als je er ook in de slimste mens zag, ja, dat deed ze gewoon hartstikke goed.
2: Ja.
3: Ga er maar achteraan staan. Als je een oude, zwart geklede man achterna moet, die daar altijd...
0: Van Rossum. Maarten van Rossum, ja.
3: Dat moet je er toch maar gaan doen. En dat deed ze hartstikke goed. Maar ze was ook vreselijk goed cabaretier, woordkunstenares. Ja, het is zonde, het is een verlies.
2: Ik moet wel zeggen trouwens, even die Van Rossum. Ik zit nou die podcast van hem elke keer te luisteren. Maar het is echt wel geweldig hoe hij daar op zijn achterbank van zijn auto gewoon elke dag even wat doordeed. Ik vind het echt heel mooi.
3: Hij is gewoon heel grappig.
2: Ja, hij is echt heel grappig.
3: Vinden, maar hij is echt heel grappig. En hij is natuurlijk ook, net zoals sommige andere mensen op tv, Amerika-kenner. En dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Hij is natuurlijk professor. En, ja, maar ja, goed, als je, zoals je het nou ziet lopen. Ik vond het vroeger ook leuk, de Van Rossumpjes. Als je die zag, maar nu kwamen ook met die trein. Ja, je kan er van alles van vinden.
2: Altijd en met die zwarte kleding en die roos die van zijn haar altijd op die kleding ligt.
3: Ja. Ik heb hem wel eens horen zeggen dat hij, als hij die kleding koopt, die 5 dezelfde dingen koopt. Dan heeft hij altijd zelfs aan. Maar ja, geweldig. Nou, wat hebben we nog meer gehad? Mogelijk een aanslag vereideld op de Engelse basis. Hè? Dat was aan de andere kant, Fly Dubai. Waar de co-piloot, die toch al gesignaleerd stond en een poos geleden al helemaal niet mocht vliegen vanwege zijn rare ideeën, toch in één keer in zo'n vliegtuig opduikt en met een bijl tekeer gaat op de gezagvoerder, die dan gelukkig wordt overmeesterd door wat andere mensen. En met de mazzel dat er nog 2 piloten van diezelfde firma en burger meereizen, kunnen ze dat vliegtuig veilig aan de grond zetten. Maar natuurlijk ook niet het eerste of beste. Nou, dat doodschap van mevrouw Pike. 2 keer een injectie en gewoon niet dood.
2: Ja, dat is toch ook wat, zeg. Toch, hè? Ja,
3: maar ook het idee dat ze het daarna naar een ziekenhuis doen om er weer eerst beter te maken, zodat ze daarna weer opnieuw de doodstraf kunnen geven. Dat is ook achterlijk.
0: Ja, ik dacht altijd, als je de doodstraf overleefde, dat je dan mocht blijven leven. Maar goed.
3: Ja. Dat had ik ook wel gedacht.
0: Ja.
3: Nou, als we dan
2: ik zou echt doen of ik schijndood was. Jij niet, Bert? Nee, maar stel ik kreeg zo'n injectie, ging gewoon doen dat ik schijndood was. En dan brengen ze me weg en dan loop ik gewoon weg.
0: Nee, ik zei geen injectie, want ik ben bang voor naalden. Doe maar een vuurpeloton. Ja, daar ben je er meteen vanaf, toch?
3: Dat werd van de week ook gezegd dat de meest humane, daar zat een forensisch patholoog, zat er op tv, die zei van, nou, dit is, mensen denken dat dit humaan is, maar het is helemaal niet humaan. De meest humane is gewoon een nekschot en ben je er in één keer vanaf.
0: Ja.
3: Nou ja, goed. Wat is er nog meer gebeurd? In de provincie, als we daar blijven, hebben we een nieuwe gedeputeerde.
0: Ja, die woont buiten onze provincie, maar dat mag, dat wordt gedoogd.
3: Nou nee, dat wordt niet gedoogd. Daar is voor over gestemd.
0: Oh.
3: En daar vonden op 8 mensen na, vonden dat wel prima.
0: Ja.
3: Maar wat veel erger is, er is gestemd over of zij wel of niet moet komen.
0: Ja.
3: Met name een aantal oppositiepartijen, waaronder ook JA21, vonden van niet. Van voor die laatste paar maanden op de oppassen op de winkel. En dan zo meteen 2 jaar wachtgeld pakken. Dat vonden wij onzinnig. Dus wij hebben tegengestemd.
0: Ja, de portefeuille ook kunnen verdelen volgens jullie.
3: Ja, precies. Ja. Maar er gaat er zo meteen nog een weg. Dadema gaat ook weg. Er komt ook weer een nieuwe voor van GroenLinks. Die gaat nog korter acteren en ook 2 jaar wachtgeld pakken. Echt, de krankzinnigheid ten top. Dus wij hebben tegengestemd. En
0: dus we hebben een tv-programma dat heet In Alle Staten. Maar jaar 21 is echt even In Alle Staten.
3: Soms zijn wij wel in Alle Staten. Maar niet alleen wij. Want we hebben 15 stemmen tegen gehad. En 31 voor om haar te benoemen.
0: Ja.
3: Moet je voorstellen dat 1/3 van de staten die vonden het niet nodig. Hoe zou die vrouw in het leven staan? Dat moet je je voorstellen. Je wordt daar voorgedragen. Je denkt, nou, ik word daar met alle egards binnengehaald als gedeputeerde. En 1/3 van de staten, die hoeft je niet.
0: Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk. Ik vraag me af of ik was voorgedragen, of ik daar daadwerkelijk die functie had geaccepteerd op deze kant. Maar goed, dat is raar. Eindigen met wat goed nieuws altijd.
2: Ja, even goed nieuws, Fred.
0: Ja, kom maar. Even de week goed afsluiten, hè.
3: Nou, de brandstof in Duitsland, 17 cent goedkoper. Leg er dichtbij.
2: Ja, we moeten allemaal weer gaan tanken in Duitsland.
0: Hij woont in Losseren.
2: Nee, maar het is. Ja. Nee, we kunnen nu, maar ik denk dat je echt van verder weg nog wel naar Duitsland kunt rijden. Je moet echt gewoon Duitsland de grens weer over, hoor.
0: Ja.
3: Ik betaalde begin vorige week, dus 1 oktober was dat, begin deze week moet ik zeggen. 1 oktober, ochtend betaalde ik €2,09 voor een liter. €1,95. Hartstikke goedkoop. Nou, wat hebben we nog meer? Ook heel belangrijk, ook goed nieuws. Gisteren bestond de televisie 75 jaar.
0: Ja. Wat is jouw meest memorabele tv-moment, Fred?
3: Ja, dat hangt er vanaf. Er zijn er meerdere. Iedereen die noemt natuurlijk het binnenvliegen van de Twin Towers of John F. Kennedy. De maanlanding. Ik weet nog precies waar ik was op het moment dat de eerste maanlanding in 1969. Een hele hoop kijkers die zijn stukken jonger, die weten het niet meer.
2: Ja, maar jij hebt al die 75 jaar meegemaakt, toch, Fred?
3: Ja, bijna wel.
2: Ja.
3: Bijna wel.
0: Nee, maar Willem Ruijs vond ik mooi. De moord op Fortuyn vond ik wel heel erg ingrijpend. De moord op Theo van Gogh vond ik wel heel erg ingrijpend.
3: Ja, maar ook de leuke dingen, want we hadden het over leuk nieuws. Swiebertje,
0: Mies Bouwman.
3: Piepo de Clown.
0: Bassie en Adriaan.
2: Ja.
0: Sesamstraat.
3: Ja, noem ze maar op. Dus er waren ook hele leuke dingen. Het waren prachtige kinderprogramma's. Ik kan me nog herinneren dat in het begin van de televisie, en dat is niet 75 jaar geleden, Bas. Dat is gelukkig dat wij de televisie pas wat later kregen. Maar dat alle kinderen bij ons in de straat op woensdagmiddag bij ons in de kamer zaten en een glaasje ranja voor de tv te kijken. En dan keken we naar programma's. Ja, dat was echt geweldig. En zo verschrikkelijk leuk.
0: Ja, dat deden wij ook vroeger.
3: Dexter bijvoorbeeld.
2: Het is mooi trouwens, Fred, even tussendoor, want die mensen die lopen hier dus allemaal langs ons aquarium, zeg maar. En die horen jouw stem en die denken ook echt dat jij hier bent. Ze zitten hier met honderden mensen, hangen hier voor die raam om te kijken waar jij zit in dit hokje. Maar we bellen jou, hè?
3: Ja, precies. Ja, dat is wel de bedoeling dat jullie me bellen.
2: Ja, want je komt hier voor ons, hoor.
0: Tot volgende week, hè. Kom een keer langs koffie drinken, hè, als je tijd hebt. Gezellig.
3: Tijd heb je niet, tijd maak je. Ik ga een keer tijd maken.
0: Oké, leuk. Tot volgende week.
3: Jongens, fijne uitzending.
0: En succes met de peiling, hè.
3: Ja, hoi.
0: Niet te vroeg pieken.
2: Onze nieuwe premier. Nee.

0: is goed live. Nou, Mick Hucknall. Ja, en Simply Red. Volgend jaar komt hij weer naar Nederland trouwens voor het concert. Het afgelopen jaar bestonden ze 40 jaar. 40 jaar geleden dat Holding Back the Years in de Nederlandse top 40 stond.
1: 40 jaar geleden, hoor. Ja. Ongelooflijk.
0: Maar wat was altijd vroeger jouw favoriete tv-programma, Bas?
1: De Schreeuw van de Leeuw.
0: De Schreeuw van de Leeuw met Paul de Leeuw.
1: Paul de Leeuw. Maar vroeger kon er nog. Dan ging hij op een berg zitten en dan moesten blinde mensen omhoog klimmen om naar hem toe te komen. Allemaal dat soort gekke dingen, wat eigenlijk nu niet meer kan. Dat vond ik echt geweldig.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk ook de Van Duin Show.
0: Ja,
1: en al die
0: Van
1: Animal Crackers en al die dingen.
0: Jouw icoon
1: ja,
0: toch van de Nederlandse
1: Van Duin,
0: TV.
1: Zeker.
0: Nou, maar misschien dan even de vraag kunnen stellen aan de luisteraar thuis. Goh, wat was jouw in 75 jaar tv, wat was jouw meest favoriete tv-programma aller tijden? Laat het ons even weten via de radio's app. 0645671331.
1: Ja.
0: En Tanja, wat was jouw favoriete tv-programma?
2: Wat was ik weer? Renje Rot.
0: Renje Rot.
2: Met al die cavia's die door die banen gingen.
1: Oh, die cavia's, ja.
0: Martin Brosius, hè?
1: Martin Brosius, ja.
2: Dat is leuk om naar te kijken. Ja.
0: Mocht je altijd kiezen als je naar één ging, naar twee of naar drie?
2: Ja. Altijd weer spannend.
1: Je wordt herkend.

0: brand. En de oorzaak van het ongeluk is ook nog niet duidelijk. En een domper voor schaatsliefhebbers in Deventer, want ijsbaan De Schech blijft voorlopig dicht. Het koelsysteem blijkt zo ernstig beschadigd dat het niet meer te repareren is. En daardoor gaat de geplande opening van 10 oktober niet door. De Schech onderzoekt samen met partners technische oplossingen. Begin volgende week moet duidelijk worden wat er wel mogelijk is en wanneer er wel geschaatst kan worden. En ook dat is nog niet bekend.
1: En een vetmarktverbod. Heb jij nu een schaatsbericht?
0: Ja, een schaatsbericht.
2: We branden hier uit deze koepel hier.
0: Een beetje afkoelen hier, want het wordt best warm hier achter die ramen.
2: Nou, dus, over warm gesproken even tussendoor. Ik had vanmorgen, misschien kan ik het even melden.
1: Achter de ramen, ik moet meteen denken aan Helene van Rooijen. Heb je haar gezien?
2: Helene van Rooijen.
1: Die zat ook achter het raam.
2: Die stond op de wallen, boek te promoten, toch? Maar we zitten hier in zo'n aquarium, wat best warm is. Maar ik moet even zo kijken waar de EHBO-post is. Want ik heb vanmorgen mijn lies ingestreken met een beetje tijgenbalsem.
1: Ja, Bas wel.
2: Het begint te branden, jongen. Het is niet normaal.
1: Heb je bal ingestreken?
2: Het begint aan alle kanten te branden. Dit is niet goed.
0: Is de EHBO in de buurt?
2: Moet even de EHBO zo te plekken hebben.
1: Maar ik hoop dan dat je toch nog iets positief nieuws hebt.
0: Is het positief? Ligt er een beetje aan. De een is er blij mee, de ander niet. Er is een fatbikeverbod in Zwolle. Althans, dat komt steeds dichterbij. Want de gemeente wil nu echt wel serieus gaan kijken naar de ervaringen in Amsterdam en Enschede, waar zo'n verbod al geldt. Ondernemers in de binnenstad die klagen al langer over gevaarlijke situaties en bijna ongelukken met fatbikes. Verschillende partijen in de Zwolse gemeenteraad zijn blij met de nieuwe houding van de gemeente. Dus ja, is dat positief?
2: Ja.
0: En jullie hadden het zojuist over de dag van de techneuk. Neut.
2: Wat zeg je nou? De dag van de techneuk? Wat zeg je nou?
0: Ik kom er niet tegen, balsem van jou.
2: Dit is de dag van de techneuk. Tanja, je bent helemaal een Tanja.
0: Wat is het, Tanja? Rode wangen. Oké, de dag van de techneut. En vriendjesdag hadden het
1: over. Ja, je bent bijna de pineut, hè?
0: Het is ook Mean Girl Day.
2: Mean Girl Day.
0: Ja. Dus ik weet niet hoe jullie ervoor staan vandaag. Maar het is ook nog eens Nationale Kringloop. Kringloopdag. Veel kringloopwinkels zijn er extra activiteiten, aanbiedingen, rondleidingen. Kringloop is bovendien goed voor het milieu. Dus spullen krijgen een tweede leven, waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn en er minder wordt weggegooid. Ja, en wat voor de ene overbodig is, kan voor een ander juist een hele mooie vondst zijn. Nou, ligt er bij jullie nog iets op zolder?
2: Nou, er ligt genoeg op zolder. Maar ik loop wel eens door zo'n kringloopwinkel, hoor. Dan ga je bij Rattenplan of zo in Enschede, loop je daar doorheen. Maar er staan echt hele mooie dingen, echt voor heel weinig, hè? Ik weet niet of ik echt van die glazen zou kopen allemaal en zo. Ja, weet ik niet, maar. Ja, je zit me aan te kijken, Bert.
1: Ja, nee, ik kringloop. Ik heb ooit, een van de eerste was ik, die meegeholpen heeft aan een kringloop. Dat heette een rolgark in Rijssen.
2: Oh, echt?
1: Was ik een van de eerste, was ik daar. Heb ik nog gewerkt vroeger toen ik 13, 14 was. Maar het was hartstikke leuk om te doen.
2: Ja, ik vind
1: spulletjes uitpakken, inpakken, wegbrengen.
2: Ja, leuk hoor.
1: En laatst moest ik natuurlijk het huis van mijn ouders opruimen. Oh, ja. En ik heb wel even gebeld met de kringloop.
2: En?
0: Wilden ze het hebben?
1: Ja.
0: Dat is soms de vraag, hè?
1: Hoefde ik het in ieder geval zelf niet te tillen allemaal?
2: Ja.
1: Hallo.
2: Zo. Oh, ik zie iemand van de EHBO lopen. Mag ik even weg, Bert?
0: Dank
1: jij mag weg.

0: beste idee, ja. De meeste mensen dachten van nou, die zitten net 3 weken, 4 weken. Maar we zitten hier al bijna 3,5 jaar, Bas.
1: Met zoveel plezier, hè.
0: Ja.
1: Dat is ongekend.
0: Heeft die Bas daar wel tijd voor, hoor je dan altijd?
1: Ja.
0: En is hij er wel vaak?
1: Ja, ja,
0: elke zaterdag is Bas er.
1: Ja.
0: Oh ja, we moeten het nog hebben waar je vorige week was.
1: Ja.
0: Want volgens mij
1: geheim
0: hebben wij...
1: opdracht.
0: Ja, geheim opdracht.

0: Henny Kuipers die schrijft: Bert, ben je in Boekelo? Hoe kan ik je bereiken? Ja, ik ben in Boekelo, ja. Nou, via de app kun je mij bereiken. Dus stuur even een appie. We gaan even het veld in. We gaan even naar onze collega Bart Kieft. Bart, waar ben je op dit moment?
1: Ja, bij de entree van het military terrein, direct achter het stroodorp. Hier komen ze binnen met honderden, wat zeg ik, misschien wel met duizenden tegelijk. Even kijken waar de mensen vandaan komen. Mannen, waar komen jullie vandaan?
2: Ik kom gewoon uit Enschede.
1: Waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan?
3: Haaksbergen.
1: Haaksbergen, waar komt u vandaan? Hallo, waar kom je vandaan?
4: Een kilometer verderop, uit Boekelo.
1: Oh, thuiswedstrijd.
4: Ja, absoluut.
1: Zonder hondje, zonder laarzen, zonder...
4: Hondje vindt er niks hoed aan. Zij heeft een hoed.
1: Oh, hoedje. De dochter. Ja. Wie ben jij?
5: Julia.
1: Hey Julia, wat vind je van de military?
5: Leuk.
1: En waarom?
5: Ja, gewoon.
6: Heel gezellig?
5: Ja.
1: Heel gezellig, hartstikke leuk. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Dag meneer, waar komt u vandaan?
7: Amsterdam.
1: Hebben ze daar ook paarden?
7: Daarom komen we hierheen.
1: Bent u eerder geweest?
7: Nee. Nee, dat is de eerste keer.
1: Ja, wat verwacht u ervan?
7: Ik verwacht paarden te zien.
1: Ja, moet je wel goed zoeken hoor, want je moet eerst door de mensen heen, ja, langs alle horecagelegenheden.
7: Mensen zijn er in ieder geval genoeg.
1: Oké, dikke portemonnee bij u?
7: Is dat nodig?
1: Nee.
7: Nou, dat komt goed.
1: Dag mevrouw, waar komt u vandaan?
8: Amsterdam.
1: Ook al Amsterdam?
8: Ja.
1: Oké, en vanochtend, of heeft u in een hotel gezeten?
8: We zijn een hotelletje geweest.
1: En welk hotelletje was dat?
8: De Wilmersberg.
1: Ah, u gaat op chic?
8: Nee hoor.
1: Nee hoor, zegt mevrouw. Waar komt u vandaan meneer?
9: Almelo, meneer.
1: Oké, u ziet eruit alsof u zo meteen mee gaat doen.
9: Ik ga eerst even naar de burgemeester luisteren. Naar mijn collega.
1: U bent de burgemeester?
9: Ja, van Almelo. Niet van Enschede. Wacht even.
1: Nou zie ik het. Nu begint het te dagen. U ziet er prachtig uit.
9: Ja, nou en jullie zijn er ook weer. Dus ik ben blij dat iedereen er weer is vandaag.
1: Ja, wat heeft u met paarden?
9: Nou, ik rijd slechts recreatief. Mijn vrouw zit helemaal in de dressuur. Dus die is er gek van.
1: Oké. Het is een beetje jammer hè, dat hij niet van paarden houdt.
10: Ja, nou ja, hij vindt het wel leuk hoor. Hij laat mij vooral vrij mijn ding doen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Die kant op is richting de zon. Is ook richting de hindernissen. Het is een wandeling van 6 kilometer. Gaat dat lukken?
9: Nou, of de volledige 6 halen weet ik niet. Maar de start wordt altijd gemaakt. En het is heerlijk weer. Dus dat moet lukken.
1: Okay. Goed insmeren.
10: Ja, zeker.
1: Oké, okay, dank u wel. Fijne dag. Burgemeester van Almelo die even passeert. Dag. Waar komt u vandaan? Wethouder Deventer.
11: Wethouder Deventer, zeker.
1: Ongelooflijk.
11: Voor de eerste keer hier.
1: Ja, maar, met zijn eigen paard.
11: Ja. Die heeft thuis laten staan.
1: Oh, die heeft thuis laten staan.
12: En mooi met oud collega.
1: Kijk eens aan, dit is de minister.
12: Jawel,
1: Jimmy van Essen.
12: Ik ben mooi met Marcel Elverink op stap. En de vrouw heb ik mee.
1: Ja.
12: Dus even een beetje paarden kijken en bokbier proeven hier.
1: Wat heeft de minister met paarden?
12: Nou, deze minister komt hier vanaf zijn middelbare school. Ik kom hier vanaf de middelbare school. Ik heb in Enschede op de middelbare school gezeten. En eigenlijk elk jaar hier naartoe. En dat blijft een traditie. Dat blijf je doen, zelfs als je in Den Haag zit.
1: Okay. Genieten van de zon, genieten van de mens, genieten van de paarden. Genieten van de bier. Ja. Of drinkt een minister geen bier?
12: Ja, ik vind bokbier heel erg lekker, moet ik eerlijk
1: zeggen. Niet te veel, hè?
12: Nee, ik doe er rustig aan. Ik blijf een beetje rustig.
1: En de wethouder is de Bob?
11: Ik heb
1: Bob.
11: Ik heb piketdienst vandaag. Dus
12: Hij houdt me in de gaten.
1: Oké, dank u wel mannen. Heel veel plezier.
0: Die wethouder heeft net de Batumse kermis achter de kiezen.
1: Ja, die heeft net de Batumse kermis achter. Die heeft een beetje een rood hoofd. Een beetje zware week gehad. Maar toch wel op karakter komt hij dan hier weer bij die military. Samen met de minister. En we spraken de burgemeester van Almelo. Ja. En zo kom je heel wat mensen tegen. Amsterdammers, noem het maar op.
0: Het zijn oud-collega's toch van elkaar. De wethouder van Deventer met de minister.
1: Zeker. Jimmy van Essen was, voordat hij minister werd, was hij niet zo heel lang, maar hij was wethouder in Deventer. Klopt.
0: Ja, en daar kennen ze elkaar heel goed van. En ze kunnen heel goed met elkaar samenwerken, heb ik ooit van de desbetreffende wethouder gehoord. Ergens in een kroeg in Batum.
1: Oké, okay, hè. Ja, goed bier drinken kunnen ze ook, waarschijnlijk. Ja,
0: dankjewel Bart, tot zo meteen.
13: Yo. Ochtendshow. Radio.
14: Hey Bas en Bert, ik kom met mijn nest uit. Drijf een goede muziek, man. René van der Grijp, joh. Even goede nummers. Misschien zonder...

0: dus deze. Elvis Presley, Return to Sender, hoorde je op radio. Zometeen na 11 deel 2 alweer van de Bas en Bert ochtendshow. Eigenlijk is het deel 4, want Jan-Willem heeft vanochtend de warming-up gedaan. We gaan even bellen met Edcilia Romley zometeen, want zij viert ook dit jaar haar jubileum. Ze heeft een nieuwe single, die gaan we natuurlijk ook draaien in de Bas en Bert ochtendshow. We zijn er tot 2 uur vanaf de Military in Boegelo. En zometeen ook iets met 20 euro. Ik geef je 20 euro, daar wil ik wat voor terug. Zometeen dus de Bas en Bert.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
19: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
20: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
10: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Everybody needs somebody to love, the Blues Brothers.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, Bert, we zitten hier nog steeds, hè?
0: Ja, zeker vanaf de Military Boekelo. Favoriete tv-programma's van mensen, want de tv bestond dus gisteren 75 jaar. Steve Beenen en zoon, Harry Bijkerk, dankjewel voor het doorgeven.
2: Oh, ja.
0: In de kinderjaren, Ricky en Slingertje, Toon, dankjewel. Ivano, Henk van Ameron, komt
2: Ivano, ja, dat was ook leuk. Ivano.
0: En Western Lifestyle, Western van 1996 tot 2001. Bob de Jong presenteerde dat. Nou, dankjewel voor het doorgeven. Wat was jouw favoriete tv-programma? Laat het me even weten via de Radio Oost app. Zou onze Bas ergens zijn? Of onze Bart?
2: Onze Bart, ja. Ik denk dat hij ergens op het trein loopt.
3: Zo ligt het bij elkaar.
0: Oh, zo ligt dichter bij elkaar.
2: Ja, dat klopt. Luister even mee. De wedstrijd gaat natuurlijk ook gewoon door.
3: Aard Zweden, Katrien Nording en Sixten Aftolstad. En ook dat ging...
2: Ja, dit klinkt allemaal heel degelijk. Dit is puur de wedstrijd. Goedemiddag, dame, heer. Goedemorgen is het. U zit helemaal alleen op dit terras.
4: Het is heel leuk hier. Straks is hier de feestje.
2: Ja, waar komt u vandaan?
4: Nieuw-Zeeland.
2: Nieuw-Zeeland? En u praat Nederlands?
4: Ja, ik praat een beetje Nederlands.
2: Hoe kan dat?
4: Met mensen praten. Maar ik woon hier in Enschede.
2: Oh, u woont in Enschede?
4: Ik werk hier voor Skerm.
2: Oké, kijk eens aan. U bent druk aan het werk, dus uitrusten op een terrasje. Wat krijgt u mee van de wedstrijd?
4: Het is leuk. We zijn hier met team Sweden. En ik kijk ook naar team New Zealand.
2: Okay. U zit nog lekker aan een appelsapje?
4: Nu een appelsapje en straks een bier.
2: Ja, echt bokbier, hè?
4: Ja.
2: Enschede is bokbier?
4: Groos bokbier.
2: Ah, kijk eens aan. Ik ben goed geïntegreerd.
4: Ja, ik heb mijn inburgering gedaan.
2: Dank u wel. Ik blijf haken hier. Maak er iets moois van. Alleen op dit terras genieten. Meneer, mevrouw, u heeft een privé-tribune hier.
5: Werkelijk?
2: Ja, rechts. Er zit nog niemand.
5: Nee. Oké.
2: Ik ben een beetje verbaasd. Hoe kan dat? Iedereen is in het veld op dit moment.
5: Ja, ik heb geen idee. Maar dit is voor ons de eerste keer. Dus we zijn even aan het zoeken van wat is interessant. Dus zo doen dat ik hier even kijk.
2: Ja, de Ruiters en Amazones die komen nu in de bak. Die maken een ronde en gaan dan weer terug het veld in. Als u hier op de tribune gaat zitten, zit u eerste klas.
5: Ja, het lijkt me. Gaan we even proberen.
2: En helemaal alleen.
5: Ja, en dan met een mooie pet op, hè?
2: Ja, oh ja, van Oost. Geweldig. Geweldig. Waar komt u vandaan?
5: Enschede.
2: En wat is uw indruk de eerste keer van de Military?
6: Voor mij is het de tweede keer. Hoor.
2: Oh, tweede keer. Ja, nou, dan vraag ik het meneer.
5: Ja, heel massaal. En we hebben nu natuurlijk ook prachtig weer mee. Dus het kan niet mooier. Prachtig.
2: Ja, u bent er niet op gekleed trouwens. Geen laarzen aan, geen leren laarzen. Geen mooie leren pet.
5: We hebben geen paard.
2: Nee, u heeft geen paard.
5: Nee. Ja, goed.
6: En we blijven onszelf. We blijven onszelf.
2: Oké, okay, dat is heel belangrijk.
5: En mooi, we hebben het gisteren van bovenaf kunnen bekijken. Vanuit de TVO's ballon.
2: Oké, okay. Oh, geweldig. Nou,
5: dat is helemaal mooi.
2: U bent heel gelukkig.
5: Weet je wat daar heel mooi was?
2: Nee.
5: Dat was voor mij de tweede keer. De eerste keer was in de Sierra-Kent. Hier heb ik luipaarden zien lopen. En hier zie ik actieve paarden. Nou, wat wil je nog meer?
2: U heeft een rijk leven.
5: Dank je.
2: Dank u wel, meneer, mevrouw, Bert. Ja, je hoort het. Van allerlei gading lopen ze hier, de mensen. Nieuw-Zeeland, Enschede. En ga zo maar door.
0: Heb jij al in de Oostluchtballon gezeten, Bas?
2: Nee, wat dat betreft ben ik niet zo'n held. Maar ik denk dat ik er toch een keer aan moet gaan wagen.
0: Nou, leuk dat je onze verslaggever vandaag bent, toch Bas?
7: Ja, supergezellig. En mooi om overal een beetje toch op het terrein te horen hoe het er naartoe gaat.
0: Ja, want wij, Bas en ik, zeiden tegen elkaar van... Goh, we willen alleen naar de Military Boekelo dat Bart Kieft onze verslaggever is. Ja. Nou, dat is gelukt.
2: Oh, kijk eens aan, mannen. Nou, misschien nog eventjes deze mannen vragen. Mannen, jullie staan ook lekker in het zonnetje. Niet luisteren naar de Bas en Bert Show.
8: Sorry, naar de was?
2: Ja, nee. Nu niet. Misschien straks.
0: Oké. Okay.

0: ik zie dat dus voorbij komen hier. Die paarden die hierin springen. Lijkt me echt leuk. Ja. Mag dat?
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Zometeen gaan we ook even bellen met Edcilia Rombly. Want zij zit vandaag 30 jaar in het vak. Ze heeft een nieuwe single. Edcilia.
0: Leuk.
2: Ben je die wel eens tegengekomen ergens? Ja, nee.

0: Nieuwe single van Edcilia Romri op Radio Oost.
1: Klinkt goed, hè?
0: Ja, ik vind het hartstikke goede nieuwe
1: ook
0: single.
1: Ook wel een beetje echt waar haar geluid weer. Ik vind het echt... Ze heeft al heel wat goede platen gemaakt, maar dit is een heerlijke nieuwe weer.
0: En ze zit 30 jaar in het vak en we hebben haar aan de telefoon.
1: Oh, dat is helemaal mooi. Goedemorgen.
2: Good morning.
1: Kijk, dit is even... Dit is nou als je iemand aan de telefoon hebt en denkt, dit komt even goed binnen, hè? Ja.
0: Edcilia, goedemorgen.
2: Hele mooie woorden, dus dan ben ik altijd helemaal gelukkig.
0: Nou, maar ja. Het is ook een goede nieuwe single. En volgens mij kom jij regelmatig ook in Overijssel, Edcilia.
2: Kom ik regelmatig naar Overijssel? Oké, help me out. Waar ben ik dan?
0: Nee, maar volgens mij...
2: tours.
0: Nee, maar volgens mij ben je wel eens te zien ergens in de gemeente Wierden, toch?
2: Ja!
0: Ja. Nee, ik moet het natuurlijk even weer regionaliseren natuurlijk. Dat je ook af en toe inwoner bent van onze mooie provincie.
2: Ja, zeker. Ja. Ik kom overal, hè.
0: Maar hoe is het 30 jaar in het vak? Dat ga je volgende maand vieren in de AFAS. Hoe ziet die avond eruit, Edcilia?
2: Nou, in ieder geval, iedereen kan heerlijk zitten. We hebben een seated concert. Ik had zoiets van, ik merk dat ik zelf ook een dagje ouder word. Nee, heel lang sta ik niet fijn. Dus, seated, een te gekke vrouwenband. Ik heb allemaal vrouwen op het podium. Superleuke gasten. Ik heb replay al dat ik al heb verteld. Ah, ik heb al van klapte treintje Birgit langskomen. En mijn eerste meidengroepje waar ik in zat, Dignity. Toen ik 15 was, zat ik er ook mee in.
0: Talk to me, hè? Talk to me.
2: Ja, precies.
0: Hey, die ken ik nog. Zat jij daarin? Dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, zeker. In het begin. En dat nummer Talk to me hebben we nog uitgebracht. Toen zat ik er nog bij. Maar er wordt een heerlijke avond. Ik neem iedereen mee in mijn 30-jarige ervaring. Het was natuurlijk een keuze van, wat ga ik zingen? Ik moet zeggen, nu ik allemaal dingen heb beluisterd, denk ik, jeetje, wat heb ik toch veel gedaan. Maar het wordt een trip down memory lane met leuke verhalen. Ja, iedereen die naar mijn theatershow is geweest, die weet dat ik er altijd een beetje gezelligheid breng in gezellige verhalen. Dus dat sowieso. We nemen het theater eigenlijk een beetje naar de AFAS. En we gaan gewoon heerlijke muziek maken. Een paar verrassingjes die niemand verwacht. Dus ik zou zeggen, één groot feest. Het wordt echt een happy party. Vooral blijdschap. Iedereen even weghalen uit die sleur of uit de narigheid. In die zaal daar wordt het gewoon één groot mooi feest.
0: Wat een energiestraal jij op de zaterdagochtend, Edcilia.
2: Ja, erg, hè? Het komt ook omdat ik heel blij ben dat ik mensen spreek. Want ik heb nu twee, drie weken geleden een blinde darmontsteking gehad en die is eruit gehad. En ik moet zeggen, ik heb heel erg opgesloten gezeten twee weken lang. Daarna ben ik voorzichtig weer wat gaan doen. Nou, ik merk dat ik nog niet helemaal de oude ben, dus ik moet echt weer wat rustig gaan doen weer. Dus ik ben allemaal helemaal excited als ik het over mijn show mag hebben en als ik mensen spreek. Dus jullie hebben nu even getroffen dat jullie de eerste zijn die jullie weer vanochtend heel blij mag aanspreken. Ja, ik haat thuis zitten en ik haat rustig aan doen. Dus dan word ik weer helemaal hyper als ik met mensen spreek.
0: Ga door. 30 jaar artiest, voelt dat ook als 30 jaar of is het voorbij gevlogen?
2: Het is echt voorbij gevlogen. En het erge is dat... soms heb je een soort van, ik wil weer terug. Weet je wel, sommige dingen, allereerste keertjes waren natuurlijk de leukste keertjes. En het gaat heel snel. Ik merk dat nu ook heel veel filmpjes en dingetjes weer. Dan denk ik, jeetje, het ziel, waar gaat de tijd? En ik ben pas 48, dus ik mag niet klagen eigenlijk. Na 30 jaar nog steeds dingen doen die ik leuk
1: vind. Het gaat ook echt snel. Want als je nog hemel en aarde, denk je, nou, hoe lang is dat geleden? Maar ik zit te kijken, dat is al 1998, hè?
2: Ja.
1: Het is ongelooflijk weer. Het is echt, dan denk je toch, zo lang geleden al. Ja,
0: ik hoopte echt, dat. Dat ging ook heel erg goed op het Eurovision Festival.
1: Ja, dat ging echt fantastisch.
0: Ik had nachtdienst in de gevangenis. Toen heb ik het Eurovision Songfestival gekeken met hemel en aarde.
1: Met de gevangenen dan?
0: Met de gevangenen.
2: Ja. Wauw.
0: Die zat wel achter een gesloten deur.
2: Toen was het heel bijzonder. Toen was het echt ook heel bijzonder.
1: En nog mooi in de eigen taal. Ik vond het toch wel wat mooier. Vond je niet? Echt dat iedereen toch zijn eigen ding kon doen. Ja.
0: Ik ben een paar keer ook... bij de Ladies of Soul geweest. Dat vond ik ook. Dat vind ik ook echt fantastisch. Want jij doet echt...
2: dat is ook weer ons hoogtepuntje.
0: Ja, je hebt Songfestival gedaan, Ladies of Soul, tv, theater. Wat vind je uiteindelijk het allerleukst om te doen?
2: Ik merk wel als ik lang niet op het podium heb gestaan dat ik chagrijnig word. Dus ik merk dat dat toch wel mijn core ding is. Maar ik hou gewoon van entertainment. Daarom doe ik het ook allemaal. Ik mag in een film, ik zit nu nog in een serie Summer Breaks. Bijna afgelopen, is al afgelopen trouwens. Dus, maar ik hou van kinderen, ik hou van entertainment. Ik hou van mensen een lach op hun gezicht maken. En het is een passie. Muziek is ook voor mij een soort van uiting van mijn liefde voor alles. En, dus ik vind alles te gek. En nu in april staan we weer in de Ziggo Dome met de Ladies of Soul. Dus ik verheug me daar ook weer op met de girls, mijn sisters. En ik heb me omringd met fijne, lieve mensen. Dus als ik daar ook nog muziek mee kan maken, ja, dat is gewoon alleen maar te gek. Dus ik vind het moeilijk om te kiezen, maar ik moet zeggen, entertainment gewoon overal. Ik hoef niet altijd te zingen. Ik vind het ook heerlijk om te kletsen, je merkt het al. Ja.
1: Maar moet je er veel voor doen, Cilia, voor jouw stem te bouwen? Want heel veel, je ziet ook artiesten krijgen steeds meer last van dat ze hun stem kunnen behouden. Maar dat lijkt helemaal geen probleem, of wel? Maar jou, je hebt helemaal geen last van, lijkt het wel.
2: Ja, nou, je moet mij nog eerder in de ochtend horen. Dat klinkt helemaal als Harry. Nee, maar ik drink niet, ik rook niet. Dat heb ik nooit gedaan, dus ik heb dat er wel mee, dat ik die dingen niet doe. En ja, conditie is ook heel belangrijk. Daarom ik sport altijd, ik train altijd. Maar ja, ik moet ook wel dingen doen, hoor, om mijn stem goed te houden. Ik ga nooit naar een feestje voordat ik de volgende dag bijvoorbeeld een heel belangrijk optreden heb. Want ja, dan ga je hard praten, ga je schreeuwen, gezelligheid. Ik lach heel hard, dus dat is ook heel gevaarlijk. Nee, dus ik moet wel af en toe echt opletten, hoor. Anders dan ben ik zelf ook de klos.
0: Ja, 14 november is de avond, 30 jaar in de AVAS live. Wordt het vooral terugkijken of juist ook vooruit?
2: Dat is een goede vraag. Het wordt wel veel terugkijken, zeker. Maar ook wel weer een beetje vooruit. Maar ja, jij was bij mij. Dat nummer ga ik daarmee openen. En, dus ja, ik ga terugkijken, maar dat is weer het laatste. Dat is toch terugkijken. We gaan toch stiekem terugkijken. Ja, toch maar terugkijken.
0: Heb je zenuwen voor zo'n grote show? Of?
2: Eerlijk, nu een beetje wel. Omdat ik echt een soort van achterloop. Omdat deze blinde darm ertussen kwam. En daar had ik echt niet op gerekend. Ja. Dus ik kan heel week. Ik had nu zwaar in de repetities gemoeten. En dat valt me dus wel zwaar. Dat ik denk van potverdik. Ik kan gewoon nog even niks. Zoals ik het zou willen. Zingen is wel lastig. En,
0: maar gaat het wel goed nu met je? Controle komt niet in gevaar?
2: Nee, dat ga ik zeker niet. Die gaat zeker niet gevaar. Daarom moet ik nu juist rustiger aan. Omdat ik 14 november echt fit moet zijn. En daarom moet ik gewoon nu echt even rustig aan. Maar ik moet zeggen, nerveus ben ik niet. Want het wordt gewoon superleuk. Het wordt gezellig spanning, heb ik. Gezellige spanning.
1: Ik snap wel, dat zou even binnenhouden. Want als jij nou praat en ze gaan naar buiten, ze gaat dit er wel los. Houdt ze geen stem meer over straks in die AVAS.
0: Cilia, soul of disco, je moet kiezen.
2: Oh. Oeh, soul.
0: Ja, Songfestival of Ladies of Soul?
2: Ladies of Soul, of course. Ja,
0: Amsterdam of Twente?
2: Ja, toch Amsterdam.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Dat is heel goed.
0: En groot podium of klein theater?
2: Oeh, dit is een moeilijke. Geef dan, jeetje, toch maar klein theater. Lekker intiem met de mensen dichtbij.
0: Oké, mag ik jou ontzettend veel plezier toewensen?
1: Ja.
0: 14 november.
2: Dankjewel. Dat ik even gezellig mag kletsen met jullie.
0: En blijf nog even 35 jaar artiest of 40 jaar.
2: Dankjewel, dat zal ik doen.
0: En gefeliciteerd met je nieuwe single, want die hebben we zojuist gedraaid. Dag, Cilia.

0: Muziek van begin deze eeuw, Sister Sister en I Don't Feel Like Dancing. Je luistert naar radio's, dus de Bas en Bert ochtendshow. Het is vandaag de zaterdag, we zijn er tot 2 uur. Zometeen gaan we nog even bellen met Frans Bauer. We gaan even het veld in met Bart Kief, maar nu eerst het regionale nieuws op radio's. Het is pak een beet 11:55 op deze zonnige zaterdag. Tanja Reinders.
1: Ja, goedemorgen. In Beuningen is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. Daarbij raakte ook een hybride auto betrokken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Omdat er weinig brandkranen in de buurt zijn, kwamen tankwagens uit de omgeving helpen met bluswater. De auto is in een dompelbak geplaatst om hem veilig te kunnen bergen. En een fatbikeverbod in Zwolle komt steeds dichterbij. De gemeente wil nu serieus kijken naar de ervaringen in Amsterdam en Enschede, waar zo'n verbod al geldt. Ondernemers in de binnenstad klagen al langer over gevaarlijke situaties en bijna ongelukken met fatbikes. Verschillende partijen in de Zwolse gemeenteraad zijn blij met de nieuwe houding van de gemeente. En op onze website lees je een verhaal over studenten van het ROC die een opvanglocatie van asielzoekers hebben bezocht in Hengelo. En dat heeft bij een groot aantal studenten het beeld van asielzoekers wel degelijk veranderd, zeggen zij. Fotostudenten maakten er portretten van bewoners en kregen ook een rondleiding. Vooral de omstandigheden maakten indruk, want 3 mensen op een kleine kamer en weinig privacy, dat was voor sommige studenten wel anders dan ze vooraf hadden gedacht. Het project van het ROC van Twente en de gemeente Hengelo moet vooral zorgen voor meer contact en begrip tussen studenten en bewoners. Nou, het hele verhaal, dat lees je terug op oost.nl of in de app. En dan nog even wat sport, want vanavond is het zover. De handbalsters van Kwiek uit Raalte spelen voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europese thuiswedstrijd. Sporthal Teijeraan is met zo'n 700 toeschouwers helemaal uitverkocht. Tegenstander is het Bosnische Krajina Kazin. Volgens de voorzitter leeft het duel enorm in Raalte. Volgende week volgt de return in Bosnië, waar ook een flinke groep supporters mee naartoe gaat.
0: Ja, ik had er kunnen draaien. Maar ja, vanavond staan we in het theater, hè, met de Oosttribune.
2: In Goor,
0: ja. Ben je een beetje in vorm, denk je, vanavond?
2: Nou, denk ik wel. Je raakt wel in vorm door zo'n dag zo, hè?
0: Ja, er zijn nog kaarten. De Rechthof vanavond in Goor. Het is nagenoeg uitverkocht.
2: We zien elkaar heel lang vandaag, Bert.
0: Ja, nee. Ja, dat klopt. Met vanavond trouwens Jan van Staag, Gert-Jan van Beek en Tijmen van Wissing. Dus even kijken hoe hij zich thuisstaande houdt. Want er zijn heel veel mensen van de voetbalvereniging Twente die hebben een kaartje gekocht. Oh. Maar als Tijmen niet presteert, eisen ze geld terug.
2: Nou, dan kunnen ze beter al gaan vragen om dat geld.
0: De man die wel presteert bij ons is vandaag Bart Kieft, want dat is onze verslaggever. En de cross country is op dit moment bezig. De 55e military van Boekelo. En Bart, waar sta je?
3: Ja, alsof ik een wedstrijdverslag ga brengen. Nou, ik sta hier bij de pinautomaten. De pinautomaten waar vooral munten uit de muur worden getrokken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 van die automaten. Ik loop er eventjes naartoe. Vragen waar al die munten aan besteed gaan worden. Mevrouw, hoeveel munten gaat u pinnen?
4: Ik ga er nu 10 halen.
3: En wat gaat u ermee doen?
4: Ja, drankjes halen.
3: Het is een sportevenement, hè?
4: Ja, ik ben hier ook voor de paden, hè? Absoluut, absoluut. Maar een beetje bokbiertje hoort er toch bij op de middag.
3: Ja, natuurlijk. En een zonnetje op de bol, heerlijk. U heeft de hond meegenomen. Wat voor soort is het?
4: Dit is een podenco. Hij komt uit Spanje.
3: Hoe noemt u zo'n beest?
4: Een podenco.
3: Podenco. Echt een rashond?
4: Ja, echt een ras is het niet. Het is een beetje asbakkenras.
3: Ja, wat een schatje.
4: Het is een hele lief beestje, ja.
3: Hoe reageert hij op paarden? Want dat is natuurlijk de hamvraag hier.
4: Hij is een beetje bang voor paarden. Dus we blijven een beetje uit de buurt van de paarden. Dan kan ik ze mooi op afstand zo bekijken langs het parcours.
3: Alles duidelijk. U pint 10 munten, u gaat bokbier drinken en u verstopt de hond onder een tafel.
4: Ja, precies. Heel goed.
3: Dag mevrouw, hoeveel munten gaat u pinnen?
5: Ja, daar zit ik even te denken. Richard.
3: Dus de man is de baas over de portemonnee.
5: Nou, ik heb mijn man voor het eerst mee. Ik kom hier voor de paarden, maar mijn man komt voor het bier.
3: Oké, daarom moeten die munten gepind worden.
5: Ja, precies. Maar hij staat ook in de rij.
3: Nou, overleg even. Hoeveel?
5: Richard.
3: Richard. Waar is Richard?
5: Richard.
3: Richard kijkt de andere kant.
5: Nou, ik haal wel gewoon.
3: Ja. Hou maar gewoon even kijken. Kies aantal munten. 5 is 20 euro.
5: We doen 15. Ik kan er altijd bij halen, hè?
3: Voer de pas in.
5: 52,5, zag je dat?
3: Voor hoeveel munten? 15 bokbiertjes.
5: Ja.
3: Wat een feest. Meneer, hoeveel munten gaat u halen?
6: Genoeg om dronken te worden.
3: Is dat het plan vandaag?
6: Natuurlijk.
3: Ja, oké, okay, mevrouw, hoeveel munten gaat u halen?
7: Oh, ik heb geen idee.
3: Ja, maar je staat bij de pinautomaat, dan moet je toch een idee hebben?
7: Ja, maar dat bedenk ik pas ik ervoor sta. Ik heb nog geen idee.
3: Wat ziet u er mooi uit? Ja, met die witte, wat is het? Ja, mooi, bijna zijden blouse. Ja, oh. En een witte strik.
7: Ja, fantastisch.
3: En die prachtige lippenstift op.
7: Hartstikke mooi. Ja,
3: haartjes mooi.
7: Ja, haartjes mooi in de plooi.
3: Nou, wie heeft u dat gedaan? Voor mij?
7: Ja, speciaal voor u. Oh, ja, fijn hè?
3: Hoe me vereerd.
7: Ja, hè?
3: Pas je bij u zie ik.
7: Ja, dat klopt, ja.
3: Staat er nog wat op?
7: Staat er wat op. Ja, komt helemaal goed. Ja,
3: ik hoef me geen zorgen te maken.
7: Nee, geen zorgen te maken, inderdaad. Nee, helemaal goed.
3: Dan krijgt u een drankje van mij, hoor.
7: Ja, helemaal goed.
3: Okay. Maak er nog een mooie dag van.
7: Dat gaan we doen. Jij ook, hè?
3: Oké, okay, dank u. En gewoon achteraan aansluiten in de rij.
7: Ja, doe ik. Doe ik.
3: Oké, okay. Veel succes, mevrouw. Dat was het bed.
2: Ik zou geen drankjes gaan aanbieden, hoor. Ik sprak net iemand die haalde ook een bok bier. Dat was al 2 muntjes, was al 7 euro. Dus pas op wat je weggeeft.
3: Dat hakt erin hier inmiddels, ja, bij die pinautomaat. Het zijn, flinke prijzen. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Mevrouw, ja, wat zegt u?
7: Ik hoor ik in één keer best van lossen.

0: leuk, hè?
1: Ja, ook hartstikke leuk. Ja.
0: Ja. Even goed.
2: Ga maar goed gevoel. Ja. Kunnen we straks gewoon weer ergens anders gaan zitten?
3: Nee. Heerlijk gevoel of zo, hè?
2: Hé, hey, Bart, dankjewel, hè. Tot zometeen.
3: Oké, okay, yo.
2: Bas, je hebt nog een wens, hè?
3: Ja, om toch een keer het live verslag te doen straks van de Willem 3.
2: We kunnen wel even, want zometeen gaan we even bellen met Frans Bauer, dames en heren. Ja. We kunnen wel even een soort langs de lijn doen.
3: Ja, en dan hebben we Frans Bauer dan ook even daarin meenemen. Die vindt dat misschien ook wel leuk om live verslag te doen.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ik kan wel even een bruggetje maken. Welkom bij Radio Sport. Leuk dat je luistert trouwens op deze zaterdagochtend. Het is 11:30. De Cross Country, de Military van Boekelo, 55e editie. En onze verslaggever is Bas Nijhuis. Hoe ver zijn ze met de Cross Country, Bas?
3: De Cross Country, op dit moment nummer 32 deelnemer, gaat nu naar hindernis, probeert eroverheen te stappen. Gaat heel mooi links erover. Probeert de tweede hindernis te nemen. Een hele mooie galop pakt hij hem door. Volop snelheid. En je ziet het publiek ook reageren. Foutloos op hindernis 12. We gaan de link ook hier. Oh, we zien een weigering. We zien een weigering van stad nummer 33. Dit geeft problemen. Probeert nu toch. Oh nee, het is de start. Nee, hij begint nu pas. Nee, sorry dames en heren. Hij begint pas.
2: Je bent aangenomen bij deze.
3: Dank je.
2: De Bas en Bert ochtendshow. Het is 12:30. De zon schijnt. Mensen zijn vrolijk. De Military Boekelo. En wij zitten

0: Zo, wat een heerlijke nieuwe single trouwens van Frans Bauer.
1: Frans Bauer, ja.
0: Ja, vriend van de show natuurlijk.
1: Ja, en vriend van de Chinees, want ik... Het is echt een geweldige. Het is gewoon zo mooi om met iemand te praten die ook gewoon van Chinees houdt, Bert. Ik vind dat heerlijk.
0: Ik heb hem aan de telefoon voor je.
1: Frans!
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
2: Nou ja, ik begon een beetje te trillen op mijn benen. Ik hoor Chinees. Ik denk, wat is er gebeuren? Het zweet spuit uit alle kanten naar mijn poriën, vriend.
0: Zal ik even weggaan?
2: Nou, wij gaan ons wel vermaken als we over Chinees hebben.
1: Lekker hè, Frans. Oh, is zo heerlijk, hè?
2: Ja. Maar ik maak me wel zorgen, hoor, jongen. Want die Chinezen nemen allemaal die frietzaken over tegenwoordig.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat wordt wel een probleem.
2: De een naar de andere vertrekt, hè?
1: Ja. Ja, dat is wel zo. Maar over zweten gesproken vooral, want ik zag je van de week ook nog ergens voorbij komen, ook zo zweten. Hoe was het dan? Was het je zoon die in één keer zei dat hij heel de dure wind in zijn banden had laten pompen? Waar was dat dan?
2: Ja, die had premium lucht. En ik ben sinds kort weer flink aan het trainen.
1: Ja.
2: Want ja, ik ben natuurlijk in april te zien voor mijn 40-jarig jubileum in Hooi. Dus ik zat vanochtend al, of je geloof of niet, om 6 uur op de fiets, jongen.
1: Ja, ongekend.
2: Ja, dus ik probeer het lijf weer in gereel te krijgen.
1: En kun je je wel motiveren dus? Dat helpt wel, zo'n show. Dat helpt dus wel omdat...
2: Ja, dat helpt zeker. En ik moet ook zeggen, ik vind het ook echt heel bijzonder dat ik 40 jaar in het vak mag zitten. En dan wil je natuurlijk ook dat je fans, als ze straks komen, zeggen van wauw, we gaan Frans echt op zijn best zien.
1: Ja,
0: 9 en 10 april. Hè. De kaartverkoop is inmiddels al gestart. Hoe gaat het met de kaartverkoop? Gaat het goed?
2: Gelukkig, hartstikke goed. We gaan zeg maar op de eerste zaterdag zijn we al bijna vol. En zijn er wat kaarten op de zaterdag. En natuurlijk op de vrijdag. En dan gaan we daar echt een gigantisch feest van maken. Ik vind het ook wel spannend hoor. Want ik ben natuurlijk heel wat jaren daar al een keer geweest.
1: Ja.
2: En de fans weten, Ahoy is toch net even wat anders dan alle andere shows. Daar pak ik ook echt uit. Ik heb daar in het verleden al zwembaden gehad en noem alles maar op. Ja. En ja, deze editie is natuurlijk heel, heel speciaal. En ik heb ook echt een gigantisch mooie podium. Het is echt geweldig. En natuurlijk ook hele leuke gasten die we later het jaar nog gaan aankondigen. Dus het wordt voor de Frans Bauer fan echt wel een hele bijzondere avond.
1: En heb je kleding ook klaar, Frans? Want je hebt altijd wel de meest leuke pakken daarna.
2: Ben ik ook lekker druk mee. Ik moet binnenkort naar Italië. Daar gaan
0: Italië?
2: Ze mijn rompje gaan ze opmeten.
1: Je rompje dus, opmeten?
2: Dat is ook wel leuk, ja. Die willen toch even wat extra's, extra goed uitzien natuurlijk.
0: Maar Frans, in het kader van het 40-jarig jubileum van je... heb je even voor mij weer opnieuw uitgebracht in een nieuw jasje... wat ik eigenlijk een heerlijk jasje vind?
2: Ja, nou kijk, weet je, 25 jaar geleden is dat alweer... want het is ook het jubileum van Heb je even voor mij. Is dat liedje toch wel echt grensverleggend geweest... echt in de Nederlandstalige muziek zoals ik het maak... want ik was... op dat moment echt een levensliedzanger die een uitstapje maakte naar een toch wat meer dansbare plaat. En dat liedje dan zoveel jaar, zeg maar, generaties heeft verbonden, jong en oud. En nu nog steeds, kinderen die het meezingen, zalen die er plat op gaan. Vond ik het heel erg leuk om dat in een eigen tijdse jas te steken. Met de rapper en met de Afrobro's. En op dit moment hoor ik dat we in de kroeg een van de meest gedraaide plaatsen zijn. Dus dat vind ik toch ook wel weer een gigantische mooie opsteker.
0: Ja, want de videoclip heb je ergens in onze regio opgenomen, geloof ik, hè?
2: Ja, op een camping. Ja? Beetje in de trance zoals het 25 jaar geleden ook was. Maar wel het enige verschil is dat het overhemdje nu 15 maanden groot is. En het fietsje is elektrisch geworden.
1: Ja.
2: Maar het is wel ook wel weer grappig.
0: Ja. 40 jaar in het vak, wat zegt dat? Dat is wel een enorme prestatie, hoor.
2: Nou weet je, het is een rollercoaster. Hè? Laat ik nou eerlijk wezen, als ik nou echt terugkijk... denk bij mezelf, wat heb ik toch ook iets bijzonders mogen meemaken. Hè? 40 jaar, mijn eerste hit. En mijn Duitse carrière in Oostenrijk geweest. Hele grote zalen mogen doen, ook in het mooie België. De 40 jaar, het lijkt alsof het gisteren was.
1: Ja.
2: Dus ja, weet je. Daartussenin heel veel gouden platen, heel veel liefde van de fans. Ook het traan hoort er natuurlijk ook bij. Maar ik moet zeggen, ik vind het geweldig dat ik het hopelijk allemaal mag meemaken straks in april.
0: Ja, ga je ook nog iets met je zonen doen dan? Want je zoon zit natuurlijk ook.
2: Nee, het is echt een echt een one-man show. En ja. We hebben besloten, zeg maar, om echt om het 40-jarige jubileum te vieren, zeg maar, met mij als artiest. En mijn kinderen die zijn als ondersteuning bij je. Maar niet op het podium.
0: Je hebt overal opgetreden, Frans. Nu één prangende vraag, want we staan vandaag op locatie. Heb je ooit opgetreden op de Military Boogaloo?
2: Ik zou het niet durven zeggen. Want weet je, dat is ook zo gek. Ik ben eigenlijk de loop der jaren overal geweest.
0: Ja.
2: Maar dan heb ik soms wel dat ik op evenementen kom. Daar ben ik al wel eens eerder geweest. Denk ik, ik ben hier al een keer geweest. Zit ik in de auto en dan blijkt dat ik dan 30 jaar geleden een keer was.
1: Ongekend.
2: Maar
1: ja.
2: Okay.
1: Boekelo, ja. Ja,
0: military, iets met paarden.
2: Nou, laat je mijn hersenen kraken.
1: En maar, Frans, even één ding. Vanavond Chinees of wat eten? Is het zaterdagavond Chineesavond?
2: Nou jongen, ik zei een heel triest bericht even doorgeven. De Chinees is hier gesloten in China. Die is al een tijdje, is de Chinees heeft de deuren er gesloten. Die echt? Is gaan rentenieren, want ik kwam daar zo vaak. Dus ik heb het voor gezien gehouden. Nee, maar vandaag heb ik, zal ik je even vertellen, heb ik een aangepaste maaltijd.
1: Oh, wat zeg je me nou?
0: En wat eet je dan?
2: Nou ja, ik ben zeg maar bezig met zo'n heel trainingstraject voor Roy. Dus er wordt gelet op wat ik drink, er wordt gelet op wat ik eet. Oh. Ik mag geen vette worst bijvoorbeeld. Ik mag geen leverworst meer. Alles wordt zeg maar hier verboden.
1: Oh, Frans, waar ben je begonnen?
2: En ook zeg maar koolhydraten. Ja, met alle respect. Chinees. Ik moet nog even afzien.
1: Hebben we wel Frans Bauer aan de telefoon? Ik heb een idee dat iemand anders...
2: Eén ding spreek ik af. Als een hooi achter de rug is... Kom ik even met een baal Chinees richting jou.
1: Nou, geweldig.
0: Dat is afgesproken.
1: Dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen.
0: En wij komen naar de Ahoy.
1: Wij gaan zeker
0: 9 en 10
1: naartoe.
0: April.
2: Ja, we zijn allemaal van harte welkom.
0: Super hey, Frans, leuk om je even weer aan de telefoon te hebben. En tot gauw, hè.
2: Hey, groetjes, hè.
0: En succes. Doei. Frans Bauer. Doei. Dames en heren, in de Bas en Bert ochtendshow. Zometeen deel 3.
1: Ja.
0: We blijven nog even zitten, hè.
1: Ja. Dit is Ilse. Kamp komt zelfs, hè. Hey.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
13: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
15: Honda, the power of dreams.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Radio Oost. De Bas en Bert.

0: hobby's.
1: Get on your feet, hoorde je van niemand minder dan Gloria Estefan.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
3: Ja, het is wel, Bert, het is wel, is je toch vanaf de military, zijn we natuurlijk nog steeds in Boekelo. Het is wel echt leuk om te zien wat allemaal mensen er voorbij komen, hè? Bekend, onbekend, hè? Het is echt van alles, komt er langs. Leuk.
1: Ja, zeker. En een van de belangrijkste mannen van vandaag, die is bij ons aangeschoven in de studio, Robert Zandstra. Goeiedag.
4: Goeiedag.
1: Ik zag je gisteravond bij ons op tv. Dit is het meest spannende moment toch, hè? Tot de laatste ruiter over de finish
4: ja, het is... Het is natuurlijk altijd heel enerverend en ook best wel een beetje spannender. Maar aan de andere kant ook, ja, je weet dat de hele team staat klaar. Zowel in de cross als hier op het hoofdterrein, als bij de beveiliging, als bij de tv en control center. Dus ja, het loopt allemaal.
1: Wat heb je hele lieve vrijwilligers aan het werk.
4: Ja, dat klopt.
1: Heel behulpzaam, van ga hier maar parkeren, daar kun je naartoe.
4: Nou, dat is fijn om te horen. Wij zeggen altijd, zorg ervoor dat je supergoed georganiseerd bent. Dan heb je namelijk tijd over om van die wedstrijd te genieten. En als jij geniet van die wedstrijd, tover je een lach op je gezicht. En daarmee komt onze bezoeker voor het eerst mee in aanraking. En dan, ja, dan voelt iedereen zich heel welkom hier.
1: Ja, geniet jij wel eigenlijk tijdens de cross-country? Heb je al genoten van... Vanochtend, vanmiddag?
4: Ja, weet je, traditioneel ga ik altijd eventjes rustig bij het water staan om de eerste paar sprongen te zien. En groot compliment voor onze parcoursdesigner Adrian Ditchum, die ja, echt een hele mooie waterhindernis best wel ingewikkeld heeft gemaakt. En ja, wat natuurlijk de wens van elke parcoursbouwer is, is dat hij gewoon aan beide kanten, de beide routes die hij heeft gemaakt, die worden gekozen. De een duurt wat langer dan de andere, maar ja, dat is... Nou, die uitdaging, die heeft hij geprobeerd te creëren en daar wordt volop gebruik van gemaakt. En
3: je ziet ook veel mensen, want je bent gewend om een bepaalde route te lopen. De paden lopen nu andersom, hè?
4: Ja, ja. Dat klopt. Ik heb vanmorgen nog even de mensen gewaarschuwd als je nou gewend bent om tegen de stroom in te lopen. Ja, ja. Moet je dit jaar een beetje uitkijken, want je loopt er zelf mee.
3: Ja, dat is echt, maar is dat een bewuste keuze of is dat gewoon om het toch een keer wat verrassend te maken, wat nieuw?
4: Nou, weet je,
3: je wordt gebeld, het is een weigering. Het is nu een weigering van een paard. Komt er nu live binnen hier op de radio, dames en heren. We gaan even kijken.
4: Dat heb je soms.
3: Ja.
4: Nee,
3: maar dat het dus wel bewust voor is gekozen om zeg maar het parcours de andere kant op.
4: Ja, het is natuurlijk aan de ene kant zo dat het nu dan heel erg leuk is om toch eens een keer weer wat nieuws te doen. Ja. Betekent wel dat we ook wel 40-50% van onze hindernis moesten aanpassen en nieuwbouw. Ja. Maar goed, dat doen we altijd wel een beetje. En wat een groot voordeel is, is dat we nu echt een hele mooie sprong in het water maken. Omdat we het licht van achteren krijgen.
3: Ja, mooi.
4: En daarmee het vriendelijker maken voor de paden. En als je het andersom doet en dan in het water springt, dan zie je die ochtendzon, die vertroebelt soms een beetje het zicht. En nou ja, we zien hier nu hele mooie sprongen op het water.
3: En blijven hindernissen ook heel veel, bepaalde hindernissen blijven het hele jaar gewoon echt staan?
4: Ja, dat zijn complete bouwwerken. Ja. Maar we hebben ook heel veel portables in, zoals dat dan zo mooi heet. En die worden allemaal opgeslagen van het winter. En ja, ook aangepast en veranderd in het voorjaar.
3: Ja.
4: En die zetten we dan uit.
1: Is dit het beste weer wat je kan treffen op de military zaterdag?
4: Nou ja, daar wordt wisselend over gedacht. Maar ik kan wel tegen opwaaiende zomerjurken en sneakers, hoor. Dus, ja. Die modder die hoeft voor mij niet altijd.
1: Nee, maar is dit echt ideale omstandigheden voor jullie?
4: Ja, voor mij, voor ons wel, ja. Want met name ons team die zich ook wel eens met hele slechte omstandigheden helemaal uit de naad heeft moeten werken. En als we zo op een katten uit de cross komen en dan alle zeilen moeten bijzetten.
1: Ik kan me nog een keer herinneren dat die werd afgelast op het laatste moment.
4: Ja, dat klopt. Ja. En dat is al een tijdje geleden. Ja. Maar het is nu wel zo, de hele opbouw is ja, gewoon heel fijn verlopen. En dat geeft ook heel veel rust en heel veel ontspanning. En natuurlijk heb ik liever een cross die we zo op deze manier aan iedereen kunnen presenteren. Zowel aan de sporters als aan het publiek. Dan dat gebagger, zeg maar.
1: Ja, je bent verantwoordelijk voor de military. Wat doe je op zo'n dag eigenlijk? Word je heel veel aangeklampt? Moet je met Jan en Mal op de foto? Moet je met iedereen praten?
4: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Soms kruip ik ook wel even weer in het control center om te kijken hoe daar alles gaat. Want daar zit toch een team van zo'n 20 man elk hoekje en gaatje van dit evenemententrein in de gaten te houden. Even kijken hoe het daar gaat. Even bij ons in de CCI-lounge kijken en daarmee de burgemeester en natuurlijk ook de commissaris van de Koning verwelkomen. Maar die houden ook niet van een enorme toespraak, dus die gaan lekker met hun gasten meteen de cross in. En dat is ook wel een beetje typerend voor ons evenement. Je hoeft niet de hele dag aan een tafeltje te zitten. Je kunt gewoon gezellig naar buiten en genieten. En nou ja, het is wel zo, ik kom heel veel mensen tegen, ja, dat is wel waar.
1: Ja, je doet dit al sinds jaar en dag. Wat is er zo mooi aan om de Military Boekelo te organiseren?
4: Ja, ik zou wel zeggen, wat is er niet leuk aan? Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat als je in januari tot juni is mijn drukste periode. Want dan moeten alle concerten worden uitgezet en de sponsoring moet binnen worden gehaald. En als je dan ziet hoe de organisatie steeds groeiende is. En uiteindelijk doen we het met 1500 man dit weekend. Ja, dan is dat wel mooi om al die fases een beetje mee te maken. En ik zeg altijd, Maurits Hendricks die zei het vroeger als met de Olympische Spelen. Die zijn heel erg mooi, maar de weg ernaartoe is zeker net zo mooi. En dat ervaar ik ook zo. En als het dan allemaal een beetje klopt, zoals vandaag. En iedereen is straks veilig en gezond binnen. Ja, dan heb je daar wel een heel mooi gevoel bij.
1: Mag ik jou een fantastische dag toewensen vandaag?
4: Dat mag. En jullie ook. En
3: zien we jou nog op een hindernis springen? Of is dat echt uitgesloten?
4: Nou, als je goed gekeken hebt, heb ik dat vanmorgen al gedaan. Robert, om 6 uur vanmorgen.
1: Robert, dankjewel. Hè.
4: Graag gedaan.
1: En een fijne dag. En ja, succes hoor. Met de military. Ja. Je blijft er nog wel wat jaartjes doen, toch?
4: Nou, ja.
1: Want gisteren gingen ze daar heel snel overheen op tv.
4: Dat had ik ook wel een beetje bedoeld, ja. Maar weet je, ze zullen mij wel een keer wegsturen. Ik ben al zo lang aanwezig.
3: Nee, dat kan toch niet.
1: Nee. Gewoon nog jaren doorgaan.
3: Zo is het.
1: Je hebt een uniek evenement neergezet hier.
4: Ja. Ja. Dankjewel. Okay.
1: Groetjes. Dag. Hoi.
0: Het is 12:14, de Bas en Bert ochtendshow. We moeten Cor en Marjolein nog even

0: dames en heren. Het is live hier.
1: De Baas en Bert ochtendshow.
2: Ja, ik ben benieuwd wie we zo meteen... dat is wel een leuk item trouwens. Interviewen, ja. Zie wat.
0: Interviewen, zie wat.

0: Oh, wat een heerlijk. Alex Warren hoorde je op radio's in de Bas en Bert op de show. We hebben natuurlijk ook nog onze verslaggever, Bart Kiens. Waar ben jij op dit moment?
1: Ja, ik sta bij de bar, de grote bar. Het is straks een dampende disco. Goedemiddag, meneer.
2: Hey, goedendag.
1: Met de wandelstok. U bent van het paard gevallen?
2: Nee. Ik heb de knie kapot.
1: Knie kapot?
2: Ja.
1: Hoe kan dat nou?
2: Voetbal.
1: Wat voor voetbal?
2: Voetbal.
1: Ja, noem eens een club.
2: Oh, SV Lossen.
1: SV Lossen. Oh, dat is met die brekenbenen.
2: Ja.
1: U bent hier met een groepje. Wie zijn jullie?
2: Wij zijn kameraden, lossen van elkaar.
1: Ja. Allemaal voetballers?
2: Allemaal voetballers, ja.
1: Okay, maar wat doen jullie dan bij paardensportevenement?
2: Niet veel, bierring.
1: Kijk eens, is dit de eerste?
2: Ja, de tweede nou. Ja.
1: Wat voor blessure heb je?
2: Vorst kruisband, blessure.
1: Gaat het goed?
2: Nee, ja, ik moet nog geopereerd worden.
1: Dus, heftig, hè?
2: Ja, het is ellende. Ja, ja. Maar het mooie is, heb je geen cameraman bij je dan?
1: Oh, je wilt ook in beeld?
2: Nee, maar al niet. Maar,
1: laat maar niet doen.
2: Nee. Nou, mooi, man.
1: Geniet ervan. En sterkte met je kruisband.
2: Goed, dankjewel, hè.
1: Wil je het eerste trouwens?
2: Nee, vijfde.
1: Okay, nou, hou zo. Kom maar. Mannen, wie zijn jullie? Goedemiddag. Jeetje, dit is de afdeling Bokbier.
3: Ja.
1: Wie zijn jullie?
3: Sascha.
1: Wie zijn jullie, mannen?
4: Milos.
1: Waar komen jullie vandaan?
4: Enschede.
1: Oké, op fietsje?
4: Nee, met een bus.
1: Oh. Serieus?
4: Ja, met een bus.
1: Vanuit Enschede kun je kruipen hier naartoe?
3: Vanaf station.
1: Welk station?
3: Enschede. Enschede natuurlijk.
1: Oh ja. Oké, nou, lekker. Het is nog geen 1 uur. En dit zijn de hoeveelste biertjes al?
4: De eerste. We zijn net aangekomen.
1: Oh, brave jongens. Hey, geweldig, geniet ervan. En als we dan eventjes hebben over het thema opwaaiende rokken en sneakers. Ik kijk even naar jou. Opwaaiende rokken, sneakers in verband met de weersomstandigheden. Je hebt geen rok aan, hè?
5: Nee, dat mag niet.
1: Waarom niet?
5: Nou, we moeten een zwarte broek aan.
1: Een zwarte broek, ja. Van je werkgever?
5: Ja, dat moet.
1: Je werkt hier in de horeca?
5: In de horeca, ja.
1: Ben je er helemaal klaar voor?
5: Zeker.
1: Wat heb je tot nu toe het meeste getapt? Of?
5: Bokbiertjes.
1: Toch wel? Ja. Zo vroeg al?
5: Ja, heel vroeg begint het, 10 uur. Ja.
1: Schrik je daarvan?
5: Nee.
1: Maar een beetje zie ik, hè? Je bent een beetje wit rond je neus. Oké, groeten en veel succes. Meneer, mevrouw, goeiedag. Goed ingesmeerd.
6: Nee, ik ga even kijken naar mijn zoon, dat je niet erg vindt.
1: Wie is uw zoon?
6: Jordi Wilken.
1: Oké, nou, geweldig toch? Spannend, nu, mevrouw?
7: Ja, dus, altijd wel, hè?
6: Dit is hier dikke...
1: Hij moet er nu aankomen.
6: Hij is bezig.
1: Als hij net gestart is, dan komt hij meteen hier door de bakken.
6: Hij is al geweest, maar ik volg rustig vanaf hier.
1: Oké. Heeft u hem al in beeld gezien, verderop?
6: Ja. Zeker. Okay. Gaat helemaal goed.
1: Rustig aan, alles goed. Denk aan uw hart.
6: Doen we.
1: Dankjewel. Geniet ervan. Ja, fijne middag. Deze heren, mannen, goed ingesmeerd tegen de zon.
8: Wat zegt u?
1: Goed ingesmeerd tegen de zon.
8: Ja, zeker. Vanmorgen al.
1: Ja, dacht al, hè?
8: Ja.
1: Vanochtend om 6:30.
8: Zeg je?
1: Vanochtend om 6:30. Half zeven.
8: Nee, 6:30 nog niet. Nee. Ietsje later.
1: Okay. Dit is een gewoon biertje, dat kan niet, hè?
9: Waarom dan niet?
1: Het is het bokbier-evenement.
9: Ja, nee. Absoluut geen bokbier-evenement. Nee.
1: Wat is het dan?
9: Echt gewoon een evenement voor iedereen, hè? Ja. Het is niet alleen dat je bokbierlust dat je hier naartoe moet. Dat is het niet.
8: Ja, weet je wel. Je moet daar echt wel bokbier drinken, ja.
1: Een beetje vreemde een in de Bijbel.
8: Ja, dat is wel belangrijk.
1: Mannen, geniet ervan.
8: Ja, jij ook.
1: En goed. En goed is meer.
9: Jazeker, jij ook.
1: Ja, dankjewel. Even dit groepje nog. Hallo. Wie zijn jullie? Goeiedag. Mag ik even inbreken? Wie bent u?
10: Ik ben Henk.
1: Henk, waar kom je vandaan?
10: Enschede.
1: God, ben je aan thuiswedstrijden?
10: Altijd.
1: Ben je hier op de fiets?
10: Ja, zeker.
1: Wat vind jij van de military?
10: Nou, net als elk jaar. Het is een bijzonder...
1: Ja, wat doe je dan? Het klinkt zo verveeld.
10: Vind je het verveeld? Ik vind het helemaal niet verveeld. Dat denk je wel niet, hè?
1: Nou, net zoals elk jaar.
10: Ja. Nou ja, elk jaar leuk en mooi en gezellig en met vrienden en vriendinnen. Ja, dat zijn kinderen van mij, maar...
1: Die hangen er een beetje bij.
10: Ja, nee, die zijn op mijn muntjes aan het teren. Henk, dat doen ze.
11: Henk werkt tegenwoordig part-time.
1: Oké. Okay. Ja. Genieten van je pensioen?
10: Bijna.
1: Okay. Nou, hey, mannen, genieten van hier op dit plein. Ik merk dat het ongelooflijk warm wordt zo langzamerhand. Ik ga wat uitdoen, u ook?
10: Ik heb niet zoveel meer.
1: Oh ja, geen t-shirt. Ja, laat je buik maar even zien. Mannen, genieten van. In een polootje, in een t-shirtje. Ja, jij hebt nog een trui aan?
12: Ik heb nog een warme trui aan, ja. Maar die gaat denk ik ook zo uit.
1: Okay. Ik heb nog niet heel veel jurken en rokjes gezien.
12: Nee, dat wordt tijd, hè?
11: Oh, maar dan moeten we een goede bril op doen.
1: Okay. Nou, genieten van, mannen.
13: Yo.
0: Nou, dankjewel Bart. Bart Kieft was dat vanuit het veld. Dat is ook wel voor jou verslaggever.
2: Nou, ik zit ondertussen kijken, want wij kunnen live meekijken met de cross. Het is echt zo mooi. Alleen net wel even een weigering bij de waterbak. Maar ook die dronebeelden van boven. Als je het mee wil kijken, kijk gewoon op Oost, op RTVO's live mee. Wat is echt fantastische plaatjes. En met dit mooie weer. Al dat publiek. En nu ook weer, kijk, hindernissen. Hoppa! Daaroverheen. Geweldig, hè? Heerlijk om te zien.
0: Ja. Zullen we even, want je zit zo mooi te kletsen over de military. Ja. Wat hoort voor jou echt bij een dagje military?
2: De paarden.
0: De paarden.
2: Ja. Ik zou wel echt voor de paarden gaan in crosslopen. Kijk, heel veel mensen gaan ook een beetje echt om toch al die stands langs te gaan. Dat is ook mooi, maar de paarden hoort erbij.
0: Ja. Hondjes. Jij hondjes. Van jou...
7: Ik denk dat het voor paarden, hè. Maar ik vind de hondjes
0: ook
7: leuk. Ik
0: vind
7: een leuke actie
0: op even deze
7: studio.
0: Is het, ja? Nog een keertje.
7: Ik zei de paarden en de hondjes vind ik ook altijd leuk. En ik vind het al bijzonder, zoveel mensen, heerlijk even mensen kijken.
0: Nou, Hans Barends uit Hengelo, die wil graag een RTVO-spet. Nou, die gaan we weggeven voor de mooiste suggesties in het kader van... wat hoort voor jou echt bij een dagje military? Geef het even door via de radio-stap 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331.
2: Kijk even wie er binnenkomt.
0: Het directeurtje.
2: Directeurtje komt binnen. Zijn jullie

0: bij de military. De hele dag live Time of Wissing op tv. Nou. Ze zijn al 10 jaar in hetzelfde...
1: In zijn geruide jasje.
0: Ja.
1: Maar hij heeft het nog niet aan, Bert.
0: Laat het me even weten via de radio. Wat hoort bij de military? Dus wat hoort een dagje bij de military? Ja. Laat het ons even weten via de radio. We gaan naar Duitsland, naar Modern Talking nu op Radio Oost.

0: Ik weet niet hoeveel caps we weg mogen geven op de radio, maar ik ga er gewoon wat weggeven. Francis de Jong, Bert, als je nog 2 caps over hebt voor baas en de hond, hou ik me aanbevolen. Nou, dat is goed bij deze. Geregeld, Francis. Mag Francis een cap? Ja, hè?
1: Ja, de hond van Francis ook. Ja. Ja, ja.
0: Gert-Jan Knol, goedemiddag Bas en Bert. Jullie weten nog wel eens wat. Hoe heet... Even lachen. Hoe heet een arts die heel veel verstand heeft van drank?
1: Een arts die heel veel verstand heeft van drank?
0: Een bacardioloog. Die vind ik goed. Gert-Jan Knol. Ik kan het houden. Dankjewel, Gert-Jan. Ans Barends, ja, je wil graag een oosterpet. Maar ja, wat hoort voor jou echt bij een dagje military, Ans? Als je die vraag beantwoordt, krijg je van mij en van Bas een oostercap. Dus, Henk van Amerongen, net als bij de Zwarte Cross hoort ook de alcoholcontrole bij de military. Ja, dat klopt wel, ja. Dus ook een oostpet voor jou, Henk van Amerongen. Dan komt er nog eentje binnen. Koud en regen. Nou, dat is voorgaande jaren natuurlijk wel. Maar dit jaar is het zon overgoten. Maar Art, jij krijgt ook een oostcap van de Bas en Bert ochtendshow.
1: Het is even.
0: Wat zeg je?
1: Dan hebben we dus 5 stuks weggegeven.
0: Ja,
1: nou, dat fantastisch.
0: Gaat allemaal alles na 12 uur. Dus mochten ze niet bezorgd worden, komen ze bij José uit. Nee, dat gaat allemaal goed komen. Vanaf komende maandag ga ik dat even voor jullie regelen. Maar jij kan ook een oostcap krijgen als luisteraar zijnde. Gewoon even appen 0645671331. Wat past volgens jou bij de Military Boekelo? Het is 3:30. Zometeen gaan we natuurlijk even naar Bart Kief. Maar eerst het regionale nieuws op Radio Oost. Met Tanja Reinders.
2: Dankjewel. In Beuningen is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. Daarbij raakte ook een hybride auto betrokken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Omdat er weinig brandkranen in de buurt zijn, kwamen tankwagens uit de omgeving helpen met bluswater. De auto is in een dompelbak geplaatst om hem veilig te kunnen bergen. En het oude provinciehuis in de Diezenstraat in Zwolle heeft na jaren leegstand weer een nieuwe bestemming. In het monumentale pand zit sinds 2023 Grand Café en restaurant De Staatsman. De ondernemers geven toe dat het lastig is om de zaak rendabel te krijgen. Vooral de rustige avonden in de winkelstraat spelen een rol. Toch willen ze door. Volgens hen verdient de bijzondere plek een succesje. En dan een domper voor schaatsliefhebbers in Deventer, want de ijsbaan De Schecht blijft voorlopig dicht. Het koelsysteem blijkt zo ernstig beschadigd dat het niet meer te repareren is. Daardoor gaat de geplande opening van 10 oktober niet door. De Schecht onderzoekt samen met partners naar technische oplossingen. En begin volgende week moet duidelijk worden wat er mogelijk is. Wanneer wel geschaatst kan worden, dat is nog niet bekend. En dan nog een laatste bericht. Vanavond is het zover. De handbalsters van Kwiek uit Raalte spelen voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europese thuiswedstrijd. Sporthal Tijenraan is met zo'n 700 toeschouwers helemaal uitverkocht. Tegenstander is het Bosnische Krajina Kazin. Volgens de voorzitter leeft het duel enorm in Raalte. Volgende week wordt de return in Bosnië, waar ook een flinke groep supporters mee naartoe gaat. En dat was even het nieuws voor dit moment.
0: Dankjewel.
3: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Trouwens, de Oosttribune vanavond nog in het theater De Reghof in Goor met Tijn van Wissing. Die heeft er heel veel zin in, zei ze juist. Dus dat is vanavond. Er zijn nog kaarten. Reghof, Oosttribune theatertour. Natuurlijk ook met Bas Nijhuis. Dus de Bas en Bert ochtendshow. Tot 2 uur vanaf de military. En nu Survivor in de Burning Heart op Radio Oost.

0: 2024,
1: ja.
0: In de catacombe deed hij mee in het voorprogramma van de Mega Piratenfestijn.
1: Ja.
0: Rutger van Barneveld. En die wilde een interview met jou, dat weet ik.
1: Ja, dat klopt. Hij liep heel erg achter ons aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nu lopen wij...
1: Ze hebben een beetje genegeerd eigenlijk.
0: Achter hem aan. Nee, we hebben tot laatst hebben we dat keurig klopt. Uitgesproken in de Bas en Bert ochtendshow.
1: Ja,
0: het is allemaal goed gekomen.
1: Ja, en wat een hitte heeft hij nu, hè. Ah. Trouwens, even tussendoor te kijken... Max Verstappen, snelste tijd, hè? Pole position.
2: Ja.
1: Mooi weer om dat keer te zien dat Max voor Hamilton de eerste rij staat. Dus ja, ik denk even tussendoor. Ja,
0: we hebben ook een buitenmicrofoon.
1: Een buitenmicrofoon.
3: Gerard. Ik ben Gerard.
1: Dag Gerard.
0: Dag Gerard. Gerard
3: Busser.
0: Dag Gerard Busser.
1: Welkom bij het glazen huis. Nou. Wat is uw donatie?
3: Ja. Jullie zien er inderdaad glazen huis, dat klopt wel.
1: Ja, we zitten hier ongeveer 4 weken in quarantaine. Dus hoe is het daar buiten?
3: Ja, lekker.
1: Ja?
3: Ja, bier is koud.
1: Ja.
3: En een broodje knakworst, hoe heet dat broodje? Kroket, dat was zo lekker.
1: Maar ga je aan het bier of aan het bokbier?
3: Nee, geen van tweeën.
1: Geen van de twee?
3: Nee, met lopen gaat niet zo heel. Maar goed, ik ben hier voor mijn plezier.
1: En je hebt wel een leuke dame gescoord, zie ik naast je.
3: Ja, ja, ja. Maar jongens, ik probeer elke zaterdag met jullie te praten. Maar jullie zeggen nooit wat terug.
1: Echt?
3: Ja.
0: Nou, kom een keer bij ons op visite dan.
3: Nou.
1: Dat klopt. Hebben we jou weggedrukt onder niet opnemen. Dat kan wel kloppen, ja. Dat is het natuurlijk, ja.
0: Nee, maar... Vanaf volgende week zijn we weer in de studio, Gerard. Je bent van harte welkom bij Bas en Bert.
1: Ja, ja, en dan gaan we even reageren, doen we zeker. En leuk, gaan jullie echt de ronde lopen vandaag hier op de cross?
3: Ja, zeker weten. We hebben al koffie op en zo. En nu gaan
1: gezellig.
3: We beginnen.
1: Ja,
0: 6 kilometer, hè? 6 kilometer, hè?
3: Ja, en?
0: Ja, maar leuk.
3: Ja, ik weet niet of jij kunt volhouden, Bas. Ja. Maar Bas wel, die is zo fit. Maar
0: jij wou toch bij ons op visite komen, hè?
1: Ja.
0: Tot gauw.
3: Als ik nog iets anders moet doen, dan moet je het zeggen. Want
1: nou, een broodje kroket zal er wel in gaan hier.
0: Nee, geen broodje kroket, alsjeblieft.
3: Nou jongens, ik wens jullie veel succes met de uitzending.
1: Een hele fijne dag, hè?
0: Tot gauw. En veel plezier op de Minutry van
1: Veel plezier.
3: Tot ziens.
1: Doei, hè.
0: En dank voor de lieve woorden ook.
1: Ja, hartstikke leuk. Kijk, hè?
0: Ja, nee. Allemaal leuke mensen hier.
1: Nee, mensen zijn allemaal echt goed te pas. En wat echt leuk is, ze zijn ook allemaal enthousiast. Dus dat is leuk.
0: Wat past precies bij de military? Dat is de vraag die we hebben gesteld. En die, heel veel leuke herinneringen komen binnen. En wat past precies bij de military?
1: Honden hebben we al gehoord, toch?
0: Hoi Bert, een mooie wandeling met mijn Labrador Pip hoort bij de military. Helaas dit jaar niet vanwege een recent vervangen knie van de baas. Maar Pip en ik kunnen die pet volgend jaar toch ook op.
1: Ja.
0: Nou, Hans de Steeg uit Hengelo, je krijgt hem van ons. Hallo, we hebben geen hond, maar dit huisdier van ons. Knoet de ijsbeer wil ook wel een cap. Nou, bij deze Hennie.
1: Ook, stuur ook even die kant op.
0: Unison Bokbier past ook bij de military van Boekelo. Dankjewel, Beto. Dat zijn de drie die dus ook een RTVO's cap krijgen.
1: Ja, en ik denk dat we echt... De omstandigheden zijn echt ideaal. Want ik zie mensen echt voorbij lopen, echt ook in... De een heeft rokjes aan, de een heeft nog een trui. Die gaat dan al uit in die warmte. Het is echt... het is echt... Ik zie Jan Willem binnenkomen, die ook in zijn zomerse tenue is. Korte broek, petje op. Het is heerlijk, toch?
4: De tuin in met Groene Jopie.
0: Ja, Groene Jopie is er ook.
1: Ja.
0: Ik hoorde jou vanochtend bij Jan Willem. Ik sta in de auto.
1: Hoe was dat eigenlijk zo? Hij is er toch niet bij. Hoe was dat zo met Jan Willem vanmorgen?
0: Jij was ingetogen. Nee,
3: ik vond het aangenaam. Ja,
1: vond je het echt ook wel leuk? Of zeg je van, ik heb toch mijn bedenkingen erover zo in het voorprogramma?
3: Bas, ik mis jou een heel klein beetje. Echt minim klein beetje. Maar ik vond het wel heel... Nou, ik vond het super met Jan Willem.
0: Ja, want je was veel beter.
3: Ja, beter zo.
0: Ik vond je zelf beter dan bij
3: ons. Ik ga met Jan Willem overleggen, gaan we een switch maken.
0: Nou, dat is goed. Vrijdagmiddag...
3: Vrijdagmiddag, oké.
1: Okay. Nee, met Jan Willem ook wel iemand die ook wel van de tuin houdt. En met Bert is dat natuurlijk iets anders.
3: Ja, dat klopt. Ja. Jij hebt iets met tuin, Bas. Maar Bas, met Bert, die vliegt altijd gelijk naar de koffieautomaat toe. Weet ik wat.
1: Dat klopt ook. Ja. Maar je zit, Joop, even voor de mensen, die kunnen jou natuurlijk niet zien. Je hebt een compleet groen pak aan.
3: Ja, dat is mijn...
1: Maar hoe
3: mijn,
1: vind je het hier?
3: Ik kijk mijn oren uit. Al die lazen en dan kijk wat er allemaal in zit. Jongen. Fantastisch.
1: Welkom, dames en heren.
3: Prachtig, echt. Ik geniet
1: Dus jij kijkt vaak van laag naar hoog.
3: Ik begin aan de onderkant, dat klopt, ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dat mag toch ook? Maar kijk jij daar dan?
1: Nee, ik kijk met jou mee, Joop.
0: Je bent wel een echte politicus aan het worden, Joop.
3: Ja.
0: Want alle politici die lopen hier. We hebben minister gezien, wethouder.
3: Ja, ik zag Heidema net lopen. Wij zien lopen.
0: Heidema heb ik gezien, de commissaris van de Koning. En allemaal hier profileren. En dat doe jij dus ook.
3: Ik heb begrepen dat onze minister Jamie Van Essen hier ook loopt. Ik hoop dat ik hem nog even in de borden dan loop. Zeg ik hem goed onder zo'n ding pakken. Dat, dat moet echt anders. Want dit gaat niet goed in het platteland.
0: Oké.
3: En ik heb begrepen dat hij heeft een Enschede gewonnen.

0: Hij is ook een beetje, toch een beetje...
1: Ja, hij is, komt uit onze regio.
0: Ja,
1: hij
0: precies, dan moet je toch een beetje weten waar de boer leeft. Ja,
1: in Deventer wethouder geweest.
0: Ja,
1: dus,
0: nou, klaar.
1: Nou, oké.
0: Nou goed, ik hoop dat ik hem spreek. Dat ik hem zie.
1: We gaan even naar onze Bart Kieft.
0: Tuintip. Oh, niet?
1: Want Bart Kieft...
2: Ja, hallo.
1: Ja, hallo. Dag
2: Bart.
1: Hallo.
0: Waar sta je?
2: Ja, hallo, goeiedag. Nou, behalve de paarden, behalve het bier drinken, behalve de zonneschijn, wordt er ook heel veel geshopt op dit moment, als je het hebt over het stroodorp. Meneer, u heeft een tas in de handen.
3: Dat klopt.
2: Wat zit daarin?
3: Een jas.
2: Een nieuwe jas.
3: Ik hoop het wel.
2: U hoopt het, mag ik hem zien? Kijk, even kijken. De tas gaat open. Is military groen, ja, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Beetje leger groen.
3: Ja, dat klopt. En het is een beetje een combi-jas. En mijn vrouw die staat hiernaast ook nog een keer een jas te kopen. Dus we zijn voorbereid voor de winter.
2: Ja, u heeft een dikke beurs meegenomen. Of is het met korting?
3: Nee, een lening.
2: Een lening?
3: Een lening, ja.
2: Wat kost die?
3: Ik zou het niet weten. Mijn vrouw heeft hem afgerekend.
2: Oh, ja. En waar staat uw vrouw?
4: Die staat hier net om de hoek.
2: Oké, dan loop ik eventjes daarheen. Die is nog een jas aan het afrekenen. Mevrouw, hoort u bij die meneer? Van die jas?
5: Van welke jas?
2: Hij heeft zojuist een jas gekocht. Oh, dat is niet uw vrouw. Nee, sorry.
6: Nee, ik ook niet.
2: Nou ja, dan heeft u pech. Even kijken. Oh, hier. Mevrouw, heeft uw man net een nieuwe jas gekocht? Die u betaald heeft?
5: Ja, dat klopt.
2: Ja, wat kostte die jas?
5: Ja, 25 euro.
2: 25? Is niks, hè?
5: Nee.
2: Daar moet hij de hele winter mee door?
5: Jazeker. Hij gaat niet mijn jas nu betalen.
2: Okay. Dat is dan weer raar, hè?
5: Ja, dat is wel bijzonder.
2: Ja, maar je bent op koopjesjacht?
5: Nee, niet specifiek.
2: Nee, maar 25 euro voor een jas is niks natuurlijk.
5: Nee, maar daarom geeft een vrouw het bij ons uit.
2: Ja, want u komt nu met een damesblazer tweet. Dat is geen 25 euro.
5: Nee, is iets meer.
2: Is keer 10.
5: Ja, maar ik kan bijna in de erfenis.
2: Oh, okay.
5: Het blijft nog hoor.
2: Waar, niet is dat jasje dat u nu aan heeft?
5: Nee, dat is een ander jasje.
2: Oh, dat zit nu daarin.
5: Ja. Jasje zit daarin.
2: Jasje van 250 euro heb ik nog nooit gekocht.
5: Nee?
2: Nee.
5: Zou je eens moeten doen?
2: Ja. Misschien wordt het dan nog wat.
5: Ja, je weet het niet. Helemaal in stijl op de military, hè?
2: Okay. Dames, beide in deze stand, in deze kraam. Prachtig. Maar heeft u een paard gezien vandaag?
5: Nee, helaas. Dus dat is eigenlijk iets voor volgend jaar. Want andere jaren stond hier een groot scherm en konden we af en toe nog spieken. Maar daar hebben ze op bezuinigd dit jaar.
2: En u, mevrouw?
7: Ik heb al een paard gezien.
2: Ja?
7: Zeker.
2: En hoe zag het paard eruit?
7: Zwart. Ja, dat.
2: Smart. U probeert te betalen, maar volgens mij is de rekening geplunderd.
7: Nee hoor, nee.
2: Oh, komt meneer. Het lukt niet. 250 euro.
3: Is dat zo?
2: Ja.
3: Dat is nou ook wat.
2: Ja.
3: Ja. Nee, nog één keer proberen.
2: Dat jasje van mevrouw kost 250 euro.
3: Ja, dat weet ik.
2: Weet je hoe duur uw jasje was?
3: Nee.
2: 25 euro.
3: Ja, dan staan de verhoudingen weer goed, toch?
2: Ja, oké, okay, geweldig. Ja. Mooi.
3: Maar jij zegt dat jij thuis beter hebt dan ik dan?
2: Nee, ik zeg helemaal niks. Gelukt inmiddels?
7: Ja, het is gelukt. Okay. Ja.
2: Nou, veel plezier met het jasje, hè?
7: Ja, bedankt.
2: En dank u wel. Dank u wel. Ja, en ik loop weer naar buiten. Over de rode loper en door de stroom van mensen die maar blijft komen. Er is altijd een moment op de middag dat de stroom van rechts naar, wat is het nu, van links naar rechts draait. En dan wordt het van rechts naar links. Maar dat moment is nog niet aangekomen. Dat betekent dat de mensen nog niet aan het terugkeren zijn, maar nog steeds op weg naar het prachtige coulissenlandschap, op weg naar die hindernissen. Ja, mevrouw, u kijkt erbij. Zo van, wat is dat voor rare man?
8: Nou, een beetje raar is het wel, toch?
2: Ja?
8: Ja, een beetje.
2: Wat is er raar aan?
8: Nou, u praat zo in de openheid, hè? Ja. Dus, ja.
2: Ik hoopte dat u het zou horen.
8: Ja, dat dacht ik
2: ook. Ik
8: denk
2: dat ook een leuke vrouw.
8: Ja, dankjewel. Ja, ja dankjewel. Ja.
2: Nou, veel plezier nog vandaag.
8: Ja, gaat lukken. Ja.
2: Nou, en ik loop gewoon weer verder.
1: Zo, oké. Okay. Tot zo meteen, hè, Bart.
2: Ja. Die zijn tot zo meteen.
3: Tot ziens.
1: Zo. Bart, gaan we ook toevoegen aan het Bas en Bert ochtendteam, toch?
4: Ja. Nou, dan we hebben nog wel plekken vrij, toch?
1: We hebben heel veel plekken vrij om te vergeven ook. Het is 9-1, luister je naar de radio's. Leuk dat je luistert trouwens. En laat ons even weten, wat past volgens jou bij de Military Boekelo? Geef het even door via de radio's. 0645671331. En zometeen na 1 gaan we nog wat RTVO-scaps weggeven op de radio. Dat dus zometeen. The Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman nu op radio's.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken. Werken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
7: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
6: Dit jaar opent Opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
8: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio Oost. De Bas en Bert.

0: zaterdagmiddag op Radio Oost met die heerlijke van Fleetwood Mac en Go Your Own Way in de Bas en Bert Ochtendshow.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, Bert, we zitten ochtendshow. We zitten normaal tot 12. Het is nu al 7 minuten over 1. Dat betekent we gaan ons laatste uurtje in. We zitten hier tot 2 uur op de Military in Boekelo. En het is, ik moet zeggen, Bert, het is echt best wel gezellig eigenlijk.
0: Ja, ik heb even een prangende vraag aan je.
2: Oh, wat zeg maar.
0: Met hoeveel honden ben je al op de foto geweest vandaag, Bas?
2: Nou, elke keer als ik even naar buiten ga, en José regeert dat ook, doet de regie een beetje buiten. Maar dan, elke keer wel, vind ik het. Die honden zijn zo leuk. En je hebt zoveel verschillende soorten. Het gaat van tackles naar de grootste honden. Het is echt.
0: Nou, mensen kunnen dus hier een RTVO's cap bemachtigen, maar ook een cap voor de hond.
2: Voor de hond,
0: maar dan
2: ja.
0: moet je wel met de hond op de foto, hè?
2: Ja, klopt. En het zijn echt zulke leuke honden. Ja, zie je buiten ook weer een tackle met een te grote pet op. Het is echt heel erg leuk. Oh, echt. Het is zo leuk om te zien. Ja. En mensen vinden het ook leuk. En de honden vinden het ook leuk, want ze kwispelen allemaal. Ja.
0: Dus, nou, daar gaat het toch om, hè? Ja. Voordat we de Partij van de Dieren op ons dak krijgen.
2: Nee, ach, nou, hou op zich.
0: We gaan nog even naar Bart. Maar volgens mij zijn Cor en Marjolein ook gesignaleerd. Cor en Marjolein.
2: Echt?
0: Ja, volgens mij heb ik ze hier. Cor en Marjolein, hallo.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ach, goedemiddag. Dat zijn ze, ja.
0: Hebben jullie nog even tijd? We moeten even het veld in hier, Military Boekelo. Even naar Bart Kieft.
3: Ja. Is goed.
0: Oké, komen zo bij je. Bij jullie, moet ik zeggen. Want Bart Kieft is natuurlijk onze verslaggever. En Bart, waar hang je uit?
4: Ja, ik sta direct naast onze studio. Dag meneer. Goeiedag, u wilt iets zeggen?
5: Nou, ik zag u zo kijken, dus ik weet niet, was u mensen aan het scouten? Of?
4: Mensen aan het scouten?
5: Ja.
4: Nee hoor, ik ben gewoon verslag aan het doen op dit moment voor radio. U bent live op de radio. Heeft u plasje gedaan?
5: Ja, plasje gedaan.
4: Ja, want onze studio, je ziet het, is helemaal ingebouwd door de toilet unit hier.
5: Ja.
4: Is toch ook wat?
5: Ja, dat is wat, ja. Maar ja, mensen moeten ook naar de wc, hè?
4: Ja, waar komt u vandaan?
5: Ja, Rotterdam.
4: Oh, Rotterdam, joh.
5: Ja, wel een stukje
4: Rotterdam,
5: van...
4: waar ligt dat dan?
5: Ja, heel ver hier vandaan, maar...
4: Ja, wat komen jullie doen?
5: Ja, het is mijn eerste keer hier met vrienden uit Enschede. Dus ik dacht, even buurten.
4: Ja, even naar de military.
5: Ja, ik ben benieuwd.
4: Ja, wat is uw indruk?
5: Tot nu toe, het is lekker weer, de zon schijnt. Dus maak er gewoon een mooie dag van.
4: Ja, en de mensen, valt het mee?
5: Nou, ja.
4: Jullie Rotterdammers zeggen altijd, dozen alleen maar boeren.
5: Ja.
4: Ja, toch?
5: Nou, dat zeg ik niet, maar het zijn wel... lopen wel, hoe zeg ik dat? Ja, gewoon typetjes.
4: Intelligente mensen.
5: Ja,
4: slimme mensen.
5: Ja.
4: Mooie mensen.
5: Ja, heel slim. Heel mooi.
4: Hartstikke
5: ook,
4: leuk om te horen. Jullie komen ook uit Rotterdam?
6: Nee, wij komen uit Enschede.
2: Wij komen uit Enschede.
4: Je hebt Rotterdammers geïmporteerd.
6: Ja, inderdaad, helaas.
4: Oké, dames.
7: Ja, hi. Ook uit Enschede. Nee, wel echt Rotterdam hoor.
4: Oh. Ja. Kun je even in het plat Rotterdamse iets leuks zeggen? Lieve mensen, allemaal welkom op de Military in Boekelo.
7: Ja, ik kan niet echt.
4: In plat Rotterdamse. Kun jij in plat Rotterdamse? Lieve mensen, allemaal van harte welkom op de Military in Boekelo.
5: Zo.
4: Kom maar, laat hem even rollen die.
7: Ik
4: denk
7: wel het
5: ABN zeggen. ABN, wel gewoon ABN.
4: Nee,
5: maar
4: gewoon Rotterdamse.
5: Plat Rotterdam.
4: Ja, kom maar. Doe je best, nu!
5: Sorry, wat moest ik nog een keer zeggen?
4: Lieve mensen, allemaal van hartelijk welkom op de Military in Boekelo.
5: Lieve mensen, allemaal hartelijk welkom op de Military van Boekelo.
4: Oké, ik hoor het. Je komt er lekker uit. Dankjewel, veel plezier. Wat gaan jullie nu doen?
7: Bokbier!
4: Weet je wat het is, bokbier?
5: Nee. Ja, ik heb het vandaag voor het eerst gewoon...
4: Rotterdammers weten niet wat bokbier is.
6: Nee, jij moet even wat van het bokbier hebben.
4: Gooi hem vol, die jongen. Veel plezier,
5: ja, hè?
4: Heb je munten bij je?
5: Ja, net goud. Dat is er bijna
4: veel?
5: Klaar voor. 15.
4: Is dat genoeg?
6: Nou, dat hoop ik. En anders haal je meer.
7: Niet. Absoluut niet. Met z'n tweeën.
4: Oké. Veel plezier, hè? Hey. En als je een paar van die biertjes hebt gehad, dan weet je waar het toilet is, hè?
5: Ja, dat weet ik. Hoop ik.
4: Heb je wel aardig gedaan tegen de toiletdames?
5: Ja, zeker. Altijd.
4: Twee woorden spreken? Ja, mevrouw. Nee, mevrouw.
5: Oh ja, dank u wel.
4: Het was fijn, mevrouw.
5: Tot ziens.
4: Tot ziens, mevrouw. Nou, zet hem op. En ik loop nog eventjes naar die twee mevrouw. Dames! Ik zie jullie de hele ochtend al staan. Die mensen zijn zo blij met jullie, met de toiletdame.
8: Echt waar? Ja. Mooi, toch?
4: Ja.
8: Dan doen we onze werk heel goed.
4: Ja, allemaal fijne plasje doen.
8: Ja, gelukkig.
4: Handjes wassen.
8: Veel drinken en dan komen plassen. Vaker.
4: Ja. Was iedereen de handen?
8: Ja.
4: Iedereen?
8: Lukken wel, de sep is al op.
4: Ja, ook Bas en Bert ook?
8: Nee,
4: hè?
8: Nee.
4: Bas niet, hè? Bas de handjes niet, hè?
8: Nee, dat doe ik niet.
4: Viespeuk.
8: Nou, ik viespeuk.
4: Ja. Oké. Nou, goed, ik loop eventjes hier naar binnen. En dan, goeiedag.
2: Zelfs bij de toiletten hebben we hier niet een beetje privacy. Dat is ongelooflijk.
0: Was je handen niet, Bas?
2: Nou, omdat jij mij zo snel terugroept, kom ik hier gewoon heen. Het is verschrikkelijk.
0: Ja, je zat nog even aan je ballen te voelen.
2: Voor de mensen die het mogen luisteren, ik heb van het tijgerbalsem op mijn lies gesmeerd en is uitgeschoten naar mijn bal en het is een beetje warm geworden. Dus wat dat betreft was ik het nu elke keer. Ja, sorry.
1: Mogelijk weetje.
0: Even een onmogelijk weetje. Wat was er 20% van de mensen bijna nooit?
2: Nou, ik weet het nu wel.
0: Nee, 20%. Dus even voor een NTVO's cap, je krijgt er ook een sportieve waardebon bij. Wat was er 20% van de mensen nooit? Je kan het even doorgeven via 0624561113. En via de radio-stip.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor. Oh, ik heb haar zo gemist.
0: Ja.
9: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Nou. Ja, Bert, ik was er vorige week niet, maar ik moet één ding. Ik mis jou wel, Bert, maar het is niet dat je denkt van ik word de hopeloze gek van. Ja. Maar ik heb één iemand gemist. Marjolein.
10: Hallo
2: Marjolein, ik heb je echt gemist ook, zo ik je een week niet spreek.
10: Goedemiddag.
2: Cor. Ja, Cor is er ook bij natuurlijk. Ja.
0: Cor, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bas en Bert.
0: Goedemiddag.
2: Jullie zijn live te horen over het hele terrein hier bij de military. Wil je de mensen nog wat zeggen, Marjolein?
10: Nou, we wensen de mensen en de paarden natuurlijk heel veel sterkte.
2: Ja. Sterkte.
10: Want we zitten ernaar te kijken en we vinden het fantastisch.
2: Ja.
10: Want omdat ik nou mensen ook gehoord heb uit Rotterdam.
2: Ja, dat klopt.
10: Die waren ook waarschijnlijk altijd bij de Kralingse Bos, bij de Concourie Piek. Ja. Dus dat is ook altijd prachtig mooi.
0: Ja.
10: Daar woonde ik vlakbij, zeg maar, bij Kralingse Bos.
2: Woon je dicht in de buurt daar, Marjolein?
10: Ja.
2: Vertel.
10: Ja. Dus dat was altijd prachtig mooi om dat te zien. En schitterend. En ik geloof dat de dochter van Irene, van het Koninklijk Huis...
2: Die rijdt ook mee.
10: Die vindt het ook altijd prachtig mooi.
0: Maar Cor en Marjolein, jullie zijn ook wel eens een keer hier geweest, toch? Op de military, kan ik me nog herinneren.
10: We zijn van plan om waarschijnlijk volgend jaar weer te komen.
2: Oh nee, dan zijn er vast twee stoeltjes klaar voor jullie.
0: Dan doen wij, want nu kun je met de hond op de foto en geven caps weg. Maar dan doen we een meet and greet met Cor en Marjolein.
2: Nou, ik denk dat storm loopt, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Dat weet ik wel zeker. Ja.
0: Maar even te zaken komen natuurlijk. Want wie zijn er allemaal jarig op deze...
2: Ja, wie zijn er jarig?
0: 3 oktober.
10: Jij zei vanmorgen, Bert, dat Chappy Chase.
0: Chubby Checker.
10: Chubby Checker.
0: Sorry. Dat maakt niet uit.
10: 85 jaar geworden.
2: Chappy Chase, 85
0: jaar. Chubby Checker, de twist, hè?
10: Ja. Dan Zlatan Ibrahim.
2: Oh, Zlatan Ibrahim ook, ja.
0: Ja, Zlatan Ibrahimovic, de vriend van Bas Nijhuis, toch?
2: Ja, dat is wel. 45 jaar.
0: 45 al.
10: Dan rapper Snelle.
2: Snelle, ja.
0: Uit Deventer.
2: Is ook Snelle jarig, hè.
0: Ja, Snelle.
10: Dan Ashley Simpson.
0: Ashley Simpson.
2: Oh ja, van...
10: 42 jaar. Ashley Simpson. En dan Boris Tietelaar.
0: Dat is toch de man van When I Think of You?
2: Ja.
0: Ja, dat is Boris Tietelaar natuurlijk.
2: Ja, die is ook jarig.
10: En lange baanschaatster Marianne Timmer.
0: Ah, Marianne.
2: Oh, die is ook jarig. Die kunnen we nog even bellen natuurlijk, Marianne Timmer. Pak ze op, pak ze niet. 52. Oh. Marjolein, even één ding trouwens, want ik heb jou vorige week niet gesproken. Mis je mij dan ook nog wel een klein beetje?
10: Tuurlijk, Bas, tuurlijk.
2: Oh, gelukkig. Nee, dat is
10: ook niet. Bij... Wilfred
2: Genee. Ja, dat klopt. Maar er is even geen voetbal een paar weken. Hè? Dus dan ben ik er even niet.
0: Maar Marjolein, stel even een hele prangende vraag. Bas, waar was je vorige week?
2: Nou, ik kan tegen Marjolein kan ik niet liegen.
10: Oh.
2: Dus Marjolein, ik had een geheime opname voor een tv-programma.
10: Oh!
0: En Marjolein, welk programma was dat en wanneer kan ik het zien? Stel dan even die vraag, want daar krijgen wij nooit een antwoord
10: op. Make up your mind.
2: Make up your mind ben ik al wel een paar keer voor gevraagd, maar heb ik nog steeds afgewezen.
0: Nee, even een open vraag stellen, Marjolein. Stel even aan Bas, welk programma is het en wanneer zie ik je?
10: Welk programma is het en wanneer zien we jou?
2: Dat is zaterdagavond om 8:00 vanaf oktober komt hij op SBS.
10: Oh, geweldig.
2: Live. Nee, niet live, het is opgenomen. Maar... Oh, ik kan tegen jou niet liegen, Marjolein. Je mag nog niks meer vragen, hoor. Bert gaat alles nog via jou spelen, want ik zeg Bert namelijk niks.
11: Nee.
2: Nee, dus alleen jou kan ik kan tegen jou niet liegen, omdat wij zo'n mooie band hebben samen, Marjolein. Het is,
10: ja, geweldig.
2: Het is zo warm ook om jou weer te spreken.
11: Nou, tot volgende week, hè. Ja.
10: Tot volgende week,
2: Marjolein. En Cor, leuk dat je er ook bij was, hè.
11: Hey, dag, Cor.
2: Hou vol, hè. Doei.
11: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Ja. We zijn er tot 2 uur nog in.
11: Tot 2 uur. Het is wel een beetje onwennig allemaal.
2: Onwennig, zeker. Ja.

0: Zaterdag, we zijn er tot 2 uur. Zometeen gaan we bellen met Sam aan de wiel. Ah, hij doet mee aan American Idols. Tenminste, hij is jurylid. Hij is uit het ziekenhuis. Mijn grote vriend Lionel Richie.
1: Nou mensen, ga er even zitten.
0: Ah, dat is zo mooi. Dat was een van de mooiste concerten die ik ooit gezien heb. Lionel Richie.
1: Ja. De hele nacht door, hè?
0: All night long, ja. Heel goed, Bas.

0: Blinding Lights, je hoorde de Weekend op Radio Oost voorbij trekken. Even naar het onmogelijk weetje natuurlijk op Radio Oost. Kijken of dat... Zo, die doet het niet. Even kijken of ik hem nu wel heb. Nou, die werkt niet. Even kijken of ik hem hier heb. Zo, Bas.
1: Ja, Bert, ik sta buiten.
0: Jij staat buiten. Ja, ik had een jingletje klaarstaan, maar ik weet niet of die... Ja, misschien dat die nu wel werkt.
1: Ja.
2: Wie zijn er vandaag ook weer jarig?
0: Nee, die hebben we gehad. We moeten naar deze toe.
1: Kijk, dat is wel, hè.
3: Een onmogelijk weetje.
1: Een onmogelijk weetje, let op, hè.
0: Ja, ik zat even een brug te ver, hè. Dat heb je wel eens, een broodje te ver. Even naar het onmogelijk weetje. Wat was ze? 20% van ons... Bijna nooit. Nou, ik heb heel wat binnengekregen. De oren bijvoorbeeld. Miek Bruggeman uit Hengelo. Hans de Steeg uit Hengelo, die zegt hun navel.
1: Ja,
0: Toon Nijland, de auto, dat is allemaal niet goed.
1: Oh ja.
0: Misschien weten die mannen het.
1: Nou,
0: die
1: ik sta hier staan. Toevallig naast een aantal knapen die denk ik, ja, wassen jullie je wel eens? Of,
4: ja,
1: jawel. Ja, kom erbij. Maar wat was jij bijvoorbeeld, wat vergeet je wel eens om te wassen? We horen net iemand achter de oren of zijn het je tenen of...
4: Ja, mijn voeten wel eens.
1: Je voeten, die was.
4: Maar voor de rest doe ik alles.
1: Voor de rest wel?
4: Ja, natuurlijk.
1: Ik zie jou echt kijken, want ik vergeet heel veel te wassen, of niet?
5: Nee, vooral wel de voeten.
1: Je voeten, die vergeet je dus echt?
5: Ja.
1: Oh.
5: Nee, ik doe wel gewoon als ik onder de douche sta, maar niet echt...
1: Niet echt je voeten, tussen de tenen en zo, dat doe je niet. En nog één panellid even hier. Wat is bij jou?
6: Ik was eigenlijk alles wel. Alleen, ik denk ook mijn voeten dan gewoon. Voeten. Ja, ja.
0: Dat is wel een goede antwoord, Bas.
1: Voeten is het meeste wat mensen dus niet wassen.
0: Ja, 20% van de mensen was nooit de voeten.
1: Ik ken iemand, die zei dat ook altijd. Die heeft het al jaren niet gedaan. Dat is Henk Kampert, Almelo. Toevallig, die sprak ik net ook. Die zei, ik was al jaren mijn voeten niet. Maar het gaat hartstikke goed, zegt hij dus.
0: Nee, maar dus 20% van ons was dus nooit de voeten.
1: De voeten. Dus jullie hebben goed geantwoord. Dus pak even een pet hier zo.
0: Ja, want we hadden de cap ook voor Hein Scheffer. Maar ja, die pakte de telefoon niet op. Dus sorry Hein.
1: Ja.
0: We gaan hem nu weggeven hier vanaf de military. Dus de voeten, dat was...
1: De voeten, goede antwoord.
0: Dat was het goede antwoord. Tanja, wat zit er zo meteen in het nieuws bij Radio Oost?
7: Nou, er gaan meer bussen en treinen rijden in Overijssel.
0: Oh, daar zijn we blij om. Het is 3:30. Je luistert naar Radio Oost, de Bas en Bert ochtendshow. Even één keer in de middag, omdat het vandaag de military dag is. De military van Boekelo. Het is 8:20 minuten voorbij de klok van 1.

0: Later ook nog een hit voor U2. Dit was The Love Affair en The Everlasting Love op radio's. Nou, half twee precies hier op radio's. Het regionale nieuws nu met Tanja Reinders.
1: Vanaf 13 december rijden er meer bussen en treinen in Overijssel. Vooral in de spits wordt het aanbod uitgebreid. In Noordoost-Twente worden busroutes bovendien directer, waardoor reizigers minder vaak hoeven over te stappen en sneller op hun bestemming zijn. Ook komen er extra treinen tussen Emmen en Zwolle en meer intercities tussen Deventer en Amsterdam. Vanuit Enschede gaan bovendien treinen rechtstreeks naar Amsterdam Centraal rijden. Zo'n 100 kampenaren hebben hun eigen versie van een schilderij van de Hendrik Averkamp gemaakt. De werken zijn vanaf vandaag te zien in de Bovenkerk in Kampen. De deelnemers lieten zich inspireren door de bekende 17e-eeuwse schilder die in Kampen opgroeide. De kunstwerken zijn heel verschillend, van winterse taferelen tot portretten op kunstschaatsen. De tentoonstelling is tot en met 10 januari te bezoeken. En in Hellendoorn trok gisteravond een enorme trouwstoet door het dorp. Zo'n 100 voertuigen en honderden deelnemers deden mee, met duizenden toeschouwers langs de route. De trouwstoet is onderdeel van de dorpsquiz die dit jaar als thema trouwen heeft. Er waren verklede bruidsparen, versierde huizen en zelfs twee honden die met elkaar trouwden. De winnaar van de quiz die wordt eind deze maand bekendgemaakt. En dan nog eventjes naar de military, want ja, we staan hier dan toch, hè, met de studio van Radio Oost. De Partij voor de Dieren was hier gisteren ook. Ze hebben even een kijkje genomen bij de military in Boekelo. De partij is al jaren kritisch op het evenement vanwege het paardenwelzijn. Fractievoorzitter Kevin Collins zegt dat er vooral verschillend wordt gedacht over het gebruik van paarden voor sport en vermaak. Maar toch verliep de rondleiding en het gesprek met de organisatie volgens beide partijen goed. Maar of ze het ooit helemaal eens gaan worden met elkaar, ja, dat moet de toekomst uitwijzen.
0: Nou, je hoeft het ook niet altijd helemaal eens met elkaar te zijn, toch?
1: Dat denk ik ook niet. En we hebben net gehoord dat ze er alles aan doen om het welzijn van de paarden zo goed mogelijk te houden hier, toch?
0: Ja, als je maar met elkaar in gesprek blijft, dat is het allerbelangrijkste.
1: Precies. Dus vandaar dat de Partij voor de Dieren gewoon welkom was hier.
0: Zit jouw shift erop?
1: Mijn shift zit erop.
0: Oh, morgenochtend ben je hier vanaf 8 uur?
1: Zeker, zijn we weer hier. En dan hoop ik dat hier nog wat meer gezelligheid ook is. Of net zoveel als vandaag zal het niet zijn. Maar het zou wel leuk zijn als er nog wat voorbij komt.
0: 65.000 mensen verwachten ze vandaag dus hier in Boekelo bij de Military Boekelo, de 55e City.

Nou, Hein, we gaan jou ook een cap sturen, maar je nam de telefoon niet op. We kwamen niet verder dan het antwoord op praten. En we zitten ver, ver weg van de studio in Hengelo. Dus daar kun je naartoe bellen, dan kun je ons horen. Maar wij kunnen jou niet horen, want we bellen met een ander telefoonnummer. Muziek uit de jaren 80, halverwege de jaren 80 in de Bas en Bert ochtendshow. Ik heb het over Sister Sledge en Frankie.

0: aan de wiel. We hadden hem eigenlijk willen bellen. We willen hem ook bellen, maar dat gaat even niet lukken. Maar volgende week doen we dat even.
1: Heb je het warm, Bert?
0: In de Bas en Bert ochtendshow. Nou, ik heb het wel warm.
1: Het is weer warm hier in dit aquarium.
2: Moet jij even zo meteen een lekker pilsje ophalen, jong?
0: Hallo? Ja, nee. Ik drink geen alcohol.
1: Hey, is Bianca Freuling even buiten nog?
0: Nee, Debbie Gerritsen.
1: Oh, Debbie Gerritsen, sorry, Debbie.
0: Ja, niet iedereen, niet alle rugnummers door elkaar houden.
1: Nee, oké, het gaat allemaal door elkaar nu, hè. Ja.
0: Jorieke Sterke.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Maar
1: ben je een paard, want je hebt de hoed op, hè?
2: Ja, nou, ik kan wel graag mee willen rijden.
1: Ja, echt, hè?
2: Ja.
1: Maar vind je het mooi?
2: Ja,
1: paardensport,
2: mooi. Ja zeker. Maar dan kriebelt het toch wel dat je dat gewoon zelf wil.
1: Ja.
2: Maar daar had ik vroeger wat beter door moeten zetten.
1: Ja, maar je gaat vandaag echt nog wel een paard bekijken? Of ben je echt iemand die zegt van, nou, want ik zie wat je bij je hebt. Ik denk, dat gaat de kroeg in, dat ik dat zo zie.
2: Nou, we zitten al lekker aan de wijn. Maar ik heb een stok achter de deur, want ik moet vanavond nog optrainen. Dus ik
1: druk
2: allemaal. Dus ik ga een paar paardjes kijken en dan ga ik weer voort.
1: Ahoeza, ja. Ja.
0: Waar moet je optreden?
2: In Dongen.
0: Dongen, Brabant.
2: Ja.
0: Hoe kom je in godsnaam in Dongen terecht? Wat is daar te doen eigenlijk?
2: Ik heb gewoon geen idee. Ik sta zwaar in de first dog.
1: Maar laat op de avond, dan moet je beginnen al op de avond.
2: 9:30.
1: Oh, dat is lekker tijd nog, toch?
2: Ja. Ja.
1: Maar dus, dan kun je vandaag wel tot lang weven. Dat een uurtje of 6, 7?
2: Nee, wel iets eerder. Ja, kijk maar alleen.
0: Maar hoe is het met je? Want onlangs zou je bij ons te gast zijn op zaterdag. Maar op zaterdag ben je druk. Maar vandaag ben je ook druk. Maar heb je wel even tijd voor ons? Dat is mooi.
2: Ja. Want het is nou oktober. Nee, september was echt een gek nieuws. Nou, dat is de laatste dag. Ik vertrek morgen lekker een maand naar Nashville. En dan...
1: dat is lekker.
2: Wat ga je doen? In november weer terug. Ik ga een maand schrijven.
0: Maand schrijven? Ja. In Nashville. Ga je daar ook wat opnemen? Want dat is natuurlijk wel de bakermat, hè, in Nashville.
2: Ook. Ja, schrijven en opnemen.
0: En dan country liedjes.
2: Ja,
0: geen vette boeren.
2: Nee, wel in een Engelstalige versie.
0: Die
2: wordt vet, jong.
0: Ja?
2: Dat zou je straks wel doorsturen.
0: Ja, nou, dat is goed. Ja. Dat is goed.
1: Kijk, hoe klinkt dat dan, vette boeren?
2: In het Engels.
1: Ja.
2: Farmer Boys.
0: Laat eens even een stukje horen dan.
2: A cappella.
0: A cappella.
2: Met die Rokers Ria stem. Nou, leuk. Hallo. Snap je hoor? Echt waar?
0: Ja.
2: Gaan we niet uitlachen, hè?
0: Nee. We lachen je alleen maar toe.
1: Wacht even, denk je van anders.

0: Nou, ja, ja,
1: dat klinkt top, man. Ja, dit klinkt hartstikke goed, man. Is ja. Lekker, hè?
2: Is leuker dan Vette Boeren, hè?
0: Ja. Nou, nee, die vind ik ook mooi. Want die kun je op elk feestje gewoon draaien in onze regio.
2: Ja, daar is ook dus, wel weer. En dan ja, kunt ze het ook nog meezingen.
0: Ja, iedereen kent het liedje van A tot Z. En dan na een maand Amerika, dan kom je weer terug. En dan kom je bij Bas en Ben een keer aanschuiven tussen 10 en 12.
2: Ja.
0: Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en gezellig. Heb je nog meer plannen? Want je gaat ook nog een festivaletje organiseren, toch?
2: Ja, ik heb... per ongeluk eigenlijk impulsief hek een avond, toch? Ja, verschrikkelijk, hek een avond geboekt in het AFAS. Ja. En dan ga ik met dat festival idee waar ik had ja. gedaan heb vorig jaar. Welcome in the Barn, ga ik een country concert organiseren in het AFAS. Maar we moeten nog live gaan. Dus en als het allemaal niet doorgaat, heb ik toch die avond gereserveerd. Dus dan doen we gewoon karaoke box en een paar biertjes erin.

0: Dan ben je welkom.
1: Nee, maar country is nu hipper dan ooit. Want we hadden vorige week Welen aan de telefoon. En die zei ook, Ella Langley breekt door in Nederland.
0: Ik denk ook echt dat het gaat lukken. En normaal doe ik dit niet. Maar ik ga het toch doen, want ik doe het in mijn uppie. En ik weet niet of dit heel asociaal is, maar ik zoek nog sponsoren. Dus mocht iemand wil sponsoren voor het HAVAS, ik hou me graag aan bevond.
2: Nou, dat is even een oproepje. Nou, er loopt hier genoeg mensen rond op de military die denken dat we sponsoren.
1: Ik denk dat je dat hier wel voor elkaar kunt krijgen.
0: Ja? Ja, ja
2: heb je zeker. Nodig?
0: Het gaat een productie worden van 1,5 ton. Dus,
2: zo. Ja. Dan gaan we even regelen toch weer.
0: Ja, toch?
1: Ja. Jij regelt
0: gaan jullie hem in bedrijf?
1: Nee. Ik werk bij de publieke omroep. Als ik commercieel was geweest, dan...
0: Ik ben ook niet commercieel, jong.
1: Nee.
0: Daarom, ik denk ook dat we die avond, wat 24 februari... Ik denk dat het gewoon een karaokeavond wordt.
2: Oh, echt?
0: Ik jullie bij deze uit.
2: Nou, dat is gezellig. Daar komen we sowieso, toch?
1: Ik vind wel leuk dat je dat gewoon doet.
0: Jawel, hè?
1: Ja, joh.
0: Kom je dan ook?
1: Ja, wij komen sowieso.
0: Ja, echt waar?
1: Wij komen, als jij een keer op zaterdagochtend bij ons een beetje reclame loopt maken voor je avond.
0: Tweede zaterdag van november. Kiekstakjes maar even, dan ben ik erbij.
1: Tweede zaterdag van november. Nou,
0: en dan
1: deze
0: krijgen
1: gekocht...
0: jullie de voorproef van Farmer Boys.
2: Farmer Boys.
1: Tussen 10 en 12. Nou, bij deze geregeld.
0: Nou, is goed.
2: Nou, gezellig.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: We kunnen de uitzending stoppen nu. We hebben wat we willen, toch?
0: Ja.
2: We stoppen er gewoon.

0: Binnenkort dus te gast bij ons, Jorieke Sterk. En ze kwam even aanbuurten hier. Nou, zometeen José de Bruin. Veel plezier met haar. En ik weet niet waar Bart is, maar goed. Zometeen dan nog Bart Kieft hier op Radio Joost. Bas, tot volgende week, hè? Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Ja. Is het klaar nu?
0: Hoeveel handjes heb je gegeven?
1: Nou, best wel veel. Is het afgelopen nu?
0: Wat zeg je?
1: Is dat klaar?
0: Dat is ook wel heel erg professioneel. Wat wil je zeggen, Bas? Nog
1: of dat klaar is nu?
0: Ja, het is bijna klaar, ja, voor vandaag.
1: Oh, José, ja. Hey. Goh, ik zweet die weg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ja, we gaan vanavond naar het theater. Ja, toch?
1: In Goor.
0: Theater in Goor vanavond dus daar natuurlijk... De Oosterbühne Theatertour. Ja. Er zijn nog kaarten.
1: Geen toch een week.
0: We hebben nog wat relatiekaarten van Tijmen van Wissing. Dus mocht je daar naartoe willen, stuur even een appje naar de Oosterbühne. En dan zetten we je op de gastenlijst. Vanavond dus in het Reggehof Theater. Ik zie je vanavond, Bas.
1: Tot vanavond.
0: En volgende week zaterdag vanaf 8 uur de nieuwe Bas en Bert ochtendshow. Vanaf de Military wens ik jullie nog ontzettend veel plezier. Met Radio Oost en zometeen José de Bruin. En dit is Queen. The show must go on. Dat geldt ook voor Radio Oost. Want ook Oost wacht op niemand.

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Let's go! Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode. Meer Roetgerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: de cruise.
1: De Military Boekelo.
0: Hey hallo, goedemiddag. Het is 2:08, live vanaf de Military in Boekelo. Gezellig dat je er bent. Leuk als je luistert. Ja, misschien ben je wel onderweg. Baal je nu als een gek omdat het Rutbeek vol staat? Ja, moet je gewoon ergens anders even parkeren. Ze wijzen hier de weg. Het is ongelooflijk druk hier op het Military terrein in Boekelo. Maar ook gezellig om wat van jou te horen, hè? Via de Oost-app. Laat even weten, als je niet op de Military bent, en er zijn hier een hoop mensen, wat je dan aan het doen bent. Ja, ik vind het best wel gezellig om bijvoorbeeld nog zo'n hondenpet weg te geven. Want hier echt voor de studio gaan zoveel mensen met een hondje op de foto. Het is echt ongelooflijk leuk om te zien. En die hondjes kwispelen ook allemaal. Veel mensen vinden het toch een beetje zielig. Maar dat is het niet. Het is niet zielig. Nee, alle honden zijn heel blij dat ze een petje op krijgen. En als je die mooie foto even deelt met hashtag RTV Oost, ja, dan kunnen wij ze ook allemaal zien en krijg je zelf ook zo'n petje. Wil je nou ook een petje? Dan heb ik een goede deal voor jou. Als je luistert naar de andere kant van de radio, app dan eventjes een foto van je hond. En wie weet stuur ik jou dan ook zo'n petje toe.

06-4567-1331. Daar mag je foto van je hond naartoe. Stuur ik jou misschien zo'n pet op. Hey, deze man, die staat hier vanavond gewoon op te treden, hè? Ik heb hem afgelopen woensdag nog gezien.

0: Radio House met This Is My Life. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Gezellig om wat van je te horen. En via de Oost-app komen echt heel veel leuke foto's al binnen.
1: De Military Boekeloof.
0: Van hondjes die een petje op hebben. Of hondjes zonder pet. Heb jij nou nog geen pet van Oost en wil je er eentje opdoen bij je hond? App dan even een foto van je hond naar de studio. Wie weet mag ik jou dan heel blij maken met zo'n petje. Ja, het is echt ongelooflijk schattig. Ik krijg bijvoorbeeld een fotootje van Moos. Die zit op de achterbank onderweg naar de Spaanse zon. Nou, voor de Spaanse zon hoef je niet heel ver te rijden. Want in Boekelo is het ook bloedheet. Even kijken hoe het
2: natuurlijk
0: bij onze Bart Kieft is.
2: Hey Bart. Hoe het weer hier is in Boekelo.
3: Hey José, Twente zonnetje op de bol, zo kan ik het het best omschrijven. Het zonnetje dat een warmte, een kracht heeft, denk ik, van 21, misschien zelfs wel 22 graden. En je ziet dus ook redelijk veel korte mouwen, t-shirts, de jassen, de lange jassen, de lange regenjassen, die je anders altijd ziet hier bij de military, die zijn er vrijwel niet te ontwaren. Nee, dat heeft alles te maken met de temperatuur. Topsport, business en pleasure. Op de achtergrond hoor je het topsportelement. Even meeluisteren met de speaker.
2: Sarah Tindall, Great Britain.
3: Oh, die valt nu even stil.
2: Uit Frankrijk. Clear at 70.
3: Kijk eens aan, nou, deelnemers uit Frankrijk. Er zijn ook deelnemers van dichterbij. En ik tref hier de trotse ouders van...
4: Jordi Wilken.
3: Kijk aan.
4: Ja.
3: En hoe gaat het met hem?
4: Ja, het, ondanks de weigering op 10 gaat het heel goed. Want verder heeft hij super gereden. Het was een prachtig parcours, heel mooi gebouwd. En ja, wat wil je nou mooier als met dit weer, deze entourage en alles eromheen. Dit is gewoon zo'n mooi gebeuren voor de hele sport.
3: Dit is Twente, dit is de military, dit is Boekelo. Maar ik kan me voorstellen dat jullie toch met een iets wat ander gevoel hier naartoe kwamen.
4: Ja, we
3: gingen die weigering.
4: We gingen voor de winst. Maar dat is de sportman aan zich. En dat zit in het bloed. Daar kun je niks aan doen. En ja, daar groei je mee op en daar word je mee besmet.
3: Dat hoort er ook bij. En ze zeggen ook, daar kunt er ook gewoon beter van worden.
4: Absoluut. Het is een motivator. Altijd het willen winnen is de grootste en mooiste motivator die er is.
3: Hoe ga je daar straks dan mee om als ouders? Hoe vang je hem op?
4: We gaan ermee om door natuurlijk hem te steunen waar we kunnen. En ja, verder is het gewoon niet achteruit kijken, vooruit kijken. En weer door.
3: Ja, geldt ook voor u?
5: Ja, we zijn ook altijd weer blij dat hij heel huids weer terug is. Hè?
3: Dat hè?
5: Ja, dat is ook wel even een dingetje voor ouders natuurlijk.
3: Ja, want de palpartij zit in een klein hoekje.
4: Ja, hij is hier ooit een keer goed gevallen. En maar ja, vandaag lekker niet.
3: Nee.
4: En ja, dat is nooit het uitgangsgebeuren. Maar net wat mevrouw zegt, we zijn altijd weer heel erg blij als de hele combinatie weer fit en gezond aan de finish is.
3: Okay, nou goed, en dat is gebeurd, dat mogen we toch concluderen.
4: Ja, ja, ja.
5: We hebben allemaal heel veel plezier natuurlijk vandaag.
3: Ja. Het is een prachtige dag en,
4: We zijn apen
3: het is een enorm, het is een apentrots. Hartstikke mooi dat u dat nog zegt, maar het is een enorm cliché, maar dit is het leven, het hoort erbij.
4: Nou, mooiere dagen in het leven als dit kun je haast niet wensen.
3: Kijk eens, de ultieme relativering. Dank u wel, u drinkt nog lekker uw biertje. Wat drinkt u nog, mevrouw?
5: Ik heb even een watertje.
3: Oh, even een watertje, dat betekent dat u al een hele fles wijn op heeft.
5: Nee hoor, dankjewel. Met die zon lijkt me niet verstandig. Nee,
3: dank voor dit gesprek. Zet hem op. En volgend jaar
4: zijn we er zeker weer.
3: Podium.
4: Ja, ja, 100%.
3: Okay. Dank jullie wel.
4: Okay, jij bedankt voor het interview.
3: Yo. Groetjes, hè. Doeg. Dag. Ik loop eventjes verder. De ouders dus van die Nederlandse deelnemer. Geweldig om even met hun gesproken te hebben. Hier aan de rand van de bak. Een biertje drinken, relativeren. Ja, hoort er allemaal bij.
0: Nou, zeker zeg. Bart, we spreken je zometeen weer. Dankjewel, hè, voor nu.

Radio Oost, live vanaf de military. Wil jij een petje voor je hond? Stuur dan even een foto van je hond. Ja, dat klinkt heel raar. Het is ook niet iets wat ik normaal gesproken zeg. Hallo, José hier. Je mag het doen via de Oost-app. En wie weet, stuur ik hem dan naar je toe. Dit is...

0: En met z'n allen. Marco Bussato, hey yo. Niet naar huis vannacht. Hey, hallo, goedemiddag. José hier, live vanaf de Military. Het is Radio Oost waar je naar luistert. En ik vroeg net, ja, je kan natuurlijk hier op de Military zijn. En dat is superleuk als je bijvoorbeeld je hond bij je hebt. Ja hoor, ik zie je volgens slachtoffer een prachtige bruine labrador. Een petje die gaat dan op het hoofd van de labrador. De eigenaar krijgt dan ook een petje. Ik weet niet of de labrador... Oh, die is wel heel enthousiast. Nou, leuk. Je kunt het meekijken via TV Oost. Maar ja, als je thuis zit, dan heb je er niks aan. En dan wil je misschien morgen, dierendag, ook wel zo'n petje in de wacht slepen. Vroeg je net, stuur even een foto van jouw hond. Dat mag je doen via de app. Even kijken of ik ook iemand aan de telefoon krijg. Niet opnemen is ook niet winnen. Ik ben heel streng in. Het is een prachtige Duitse staander.
1: Meijer.
0: Hey Bert, met José van Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hey Bert, wat heb jij een mooie hond.
1: Ja, dat zeggen er meer.
0: Ja, hè? Ja, over de hond, hè, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, maar...
1: Nee, dat klopt. Ik zit naar je te luisteren op de radio.
0: Oh ja, nou, ik bel met jou, dus dat vind ik heel leuk, Bert. Ik denk ook, want ze heet Douchie. En ik zie een foto van een, nou, van een palapa en een strand wat ik herken. Is die foto van Curaçao?
1: Dat klopt.
0: Nou ja, ik zag het al. Ik denk Douchie. Nee, Douchie nee. Betekent schatje, hè?
1: Nee, dat is maar gek, hè. De naam is van Curaçao, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Is het dan ook echt zo'n schatje?
1: Ja, een hele lieve hond.
0: Maar een Duitse staander. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
1: Nee, een pointer.
0: Een pointer is het. Ja, een beetje omschrijven aan de mensen die luisteren. Het is bruin,
1: hè? Een jachthond.
0: Een jachthond. Ga je dat dan ook echt mee jagen of dat niet?
1: Nee, dat niet. Nee,
0: dat is misschien ook een beetje gek. Kan Douchie wel iets op haar hoofd hebben, denk jij?
1: Tuurlijk kan het.
0: Nou, dan maak ik jou blij, denk ik. Want jij mag zo'n petje van RTV Oost.
1: Hartstikke leuk.
0: Zullen we ook eentje erbij doen voor jou? Dat is dan eentje met een... Nou, dat is gewoon een pet. Dat is niet van die uitkepertjes.
1: Altijd goed.
0: Mooi. Doen we die er ook bij. Blijf nog even aan de telefoon. Dan noteer ik nog even je adres.
1: Oké, dankjewel.
0: Mooie zaterdag, hè?
1: Ja, succes met je programma.
0: Dankjewel. Doei. Altijd gezellig om wat van je te horen. En ja, het kan je dus zomaar een prijsje opleveren. Zoals Bert, die dus twee petjes krijgt. Eentje voor de hond en eentje voor hemzelf. Zometeen hoor je Jamai. Step Right Up heb ik voor je klaarstaan. Dat was mijn eerste singeltje ooit. Maar ja, mocht je nou op de Military rondlopen... of ergens gewoon aanwezig zijn en denken... ik heb toch nog ergens wat Fries bloed in mij... dan is nu meezingen met de kast op Radio Oost. En in een naaie die.

0: Het was mijn allereerste single.
1: The Military Boogaloo.
0: Jamai en Step Right Up. En dat zeg ik zonder schaamte. Hey hallo, José hier live vanaf The Military op radio. Oh, is het gezellig dat jij er ook bij bent. De app stroomt over van leuke hondjes. En dat vind ik echt heel leuk om een kijkje te krijgen in jouw leven. Weet je nou niet het appnummer van RTV Oost? Doe dan even.

0: Ja, ja. Je ziet er heel mooi uit. Ja, kun je omschrijven hoe je eruit ziet?
1: Ja, zeker. Wij verkopen cashmere kleding, Italiaanse wollen hoeden, sjaals. Ja, dat eigenlijk.
0: Cashmere.
1: Cashmere kleding, ja.
0: Dat is kwaliteit, dat is prijzig. Dat is
1: dat hoort hier.
0: Flinke portemonnee meenemen.
1: Nou, het valt wel mee. Maar ja, goed, je krijgt er wel goede kwaliteit voor terug. En we staan hier al voor het 15 jaar, dus we horen er eigenlijk een beetje bij.
0: Okay. En wij kennen elkaar al sinds vanochtend 8 uur.
1: Ja, wij zien elkaar al vanaf 8 uur inderdaad vandaag. Een lange dag.
0: Ja, want ik kwam hier al voorbij lopen. En u stond hier ook al.
1: Ja.
0: Wat we inmiddels zien, is dat er steeds meer mensen met een glaasje in de hand voorbij komen.
1: Ja, klopt, dat klopt. Heel gezellig natuurlijk. Zolang er geen bakje friet bij is, ben je hier gewoon welkom bij ons in de stand. Ja. Maar er wordt altijd wel een borreltje gedronken hier in Boekelo.
0: Ja, maar dat is wel een dingetje natuurlijk. Hè? Als je toch al die nette kleding, nieuwe kleding hier hebt.
1: Klopt.
0: En dan komen de vette vingers dan eventjes daartussen pluizen.
1: Ja, op zich, dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Ik moet zeggen, de mensen zijn hier altijd heel netjes en vriendelijk. En vaak wordt het glaasje wel even aan de kant gezet.
0: Ja, hoe belangrijk is zo'n evenement als dit voor jullie?
1: Ja, wel belangrijk, denk ik. Ik denk dat Boekelo altijd bij ons vast op de kalender staat, in de agenda. En het is wel, mag ik bijna wel zeggen, ons publiek ook een beetje. Ja. Hè, de hoeden, de sjaals, de luxe, ja.
0: Ja, en ook nieuwe mensen die je dan binnenkrijgt, die dan klant blijven.
1: Ja, zeker. En ook heel leuk is de terugkomende equipe, de buitenlandse ruiters, die eigenlijk elk jaar met aanhang hier weer vertegenwoordigd zijn bij ons in de stand. Dus wij hebben eigenlijk al een beetje vaste klanten hier in Boekelo.
0: Oké, hartstikke mooi. Het is inmiddels, ik ben de tijd een beetje kwijt. Ik denk 14:45 zo'n beetje.
1: Kwart voor drie.
0: Oké, hoe lang gaan we het volhouden vanochtend?
1: Ja, een uurtje of zes staan we hier vandaag nog wel, denk ik.
0: Vanavond 8 uur, zullen we dat afspreken?
1: Ja, dan zie ik je 8 uur weer.
0: Dan maken we er 12 uur om.
1: Gezellig.
0: Oké, dankjewel. Ik loop nog even verder. Succes met de verkoop. Met de verkoop van die cashmere hoeden onder meer. Kun je allemaal vinden hier op in het Stroodorp. In al die stands die hier staan, 100 in totaal geloof ik. Poffertjeskraam is er ook. Ordinaire poffertjeskraam, heerlijk. Hamburgers kun je scoren, verse friet. Kan allemaal hier. Ik zie ook stroopwafels. Dus wat dat betreft kom ik ook wel aan mijn trekker zometeen.
2: Heerlijk zeg, eet smakelijk alvast.
0: Dankjewel.

was kind of.

0: Dimitri Boekelo.
1: En ik moet even naar buiten, want daar staat Joost. Hey Joost.
2: Hey.
1: Hey, weet je wie ik hier bij mij heb zitten? Hier in de studio, moet je even naar binnen kijken. Weet je wie dat is?
2: Nee.
1: Oh, nou, dat gaat lekker. Ja, Jordi, heb je het vaker dat je niet per se herkend wordt?
3: Ja, ik moet zeggen, als je dan na die tijd omkleedt en in je gewone kleren komt, dan zonder cap, ja, word je toch minder snel herkend. Dus voor ons ook wel relaxed met zoveel mensen.
1: Nou, dat snap ik. Joost?
2: Ja?
1: Ja, dit is Jordi, die heeft net gereden.
2: Oh!
1: Oh, hoe denk je dat hij het heeft gedaan? Hij reed op Cham.
2: Ging het goed?
1: Ging het goed, wordt gevraagd.
3: Ja, eigenlijk ging het heel goed. Cham deed super. Kreeg één keer een miscommunicatie bij de waterbak. Maar hij was verder super snel onderweg. Dus ik was een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik had het anders kunnen doen. Hij had kunnen springen, maar dat is altijd een spelletje. Het zit dicht bij elkaar, maar uiteindelijk heel tevreden. En hij heeft het super aangepakt.
1: Ja, maar jij hebt het ook heel goed gedaan. Maar ik hoorde wel van je ouders dat je volgend jaar het podium op moet.
3: Oei.
1: Ja, die hebben echt de lat heel hoog.
3: Ja. Volgend jaar hebben we een ander paard en daar hebben we zelf ook wel iets meer verwachtingen van. Dus dat zou kunnen. Mm-hmm. Maar het podium is gelijk wel heel veel druk.
1: Nee, ja, je ouders die leggen lekker de druk erop in elk geval. Wat maakt het nou dat dit zo bijzonder is? Military Boekelo, dus het thuiswedstrijd, je komt uit Lemmingerveld. Hoor je dat publiek dan ook helemaal jouw naam roepen?
3: Ja, dat is echt heel gaaf. Je wordt helemaal opgezweept door het publiek. Maar dat de business en de paardensport zo samenkomt om zo'n evenement is gewoon heel uniek. We zeggen altijd, het is toch een beetje de mekka van de paardensport voor ons. Dat geeft toch een kippenvel momentje. En dat geeft ook iets extra adrenaline nog tijdens de cross. Dus dat is enorm genieten. En dat is echt uniek. Heel gaaf.
1: Ja, dat is echt uniek. En wij vinden het allemaal heel leuk om jou dan in actie te zien. Ik besluit me eigenlijk wel een beetje aan bij je ouders. Dat je volgend jaar een ander paard dus. Want dit was het derde jaar toch dat je op Champ reed.
3: Ja,
1: maar dat is dan einde Champ nu?
3: Nou, voor Champ hebben we als goed is een andere ruiter gevonden die daar heel veel plezier van gaat hebben.
1: Mm-hmm.
3: En we hebben een aantal andere paarden staan die klaar zijn voor het hoogste niveau, dus waar we mee verder willen.
1: Fijn, toch?
3: Ja.
1: Kan je iets meer vertellen over het nieuwe paard? Of ga je, ja, want er luistert natuurlijk nu best wel veel concurrentie. Ik snap ook wel dat je denkt, nou weet je wat, laat ze lekker
3: ja,
1: stikken.
3: Ja, wij zeggen altijd con-collega's. Hè? We doen allemaal ons best hier en we willen met z'n allen het beste van de paardensport. En we moeten in Nederland denk ik juist met z'n allen elkaar stimuleren om de sport naar een hoger platform te krijgen. Dus ik zie dat niet echt als concurrenten. Maar ik heb een heel goed 8-jarige Diarado. Die heeft dit jaar al een aantal 3-sterrenwedstrijden gewonnen.
1: Oh,
3: dit is
1: wow.
3: Natuurlijk 4-ster.
1: Ja.
3: Dus die willen we in de rust opleiden en hopelijk volgend jaar aan de start brengen. En daarnaast hebben we samen een paard met Michael Jung. Drievoudig Olympisch kampioen, wereldkampioen, noem maar op.
1: Mm-hmm.
3: Dus ja, dat is ook gewoon een heel goed paard waar Michael Jung en wij vertrouwen in hebben. En die hopen we volgend jaar hier te brengen.
1: Nou,
3: dus,
1: mooi.
3: Ja.
1: Gaan we even naar Joost van Oost. Hallo Joost.
2: Hoi.
1: Oh, je hebt een hele microfoon ook meteen even op je eigen hoogte gezet.
2: Ja, ik had nog een vraagje aan...
1: Jordi heet hij.
2: Ja, Jordi.
1: Ja, vertel.
2: Heb je stabiel gelopen?
1: Nee,
3: ja, zeker.
2: Op een paard gereden.
1: Ja, wij snappen je.
3: Ja, nee, ik heb heel stabiel gereden en een hele fijne steady ronde gehad. Dus ik was daar heel tevreden en blij over.
1: Hij is tevreden en blij. Heb je nog een vraag?
2: Nee.
1: Nee.
2: Tijd voor het liedje, denk ik.
1: Nou, heel goed, Jordi. Joost, jij wil een liedje horen. Welk moet dat zijn?
2: Moet dat nou?
1: Doen we die voor jou, ja? Doei, Joost.
2: Doei.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
8: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Radio Oost. Weekend.

0: zeggen tegen het hele Stroodorp: hallo Stroodorp!
1: De Military Boekelo.
0: Want ook daar zijn we heel hard te horen. Natuurlijk bij jou thuis ook, in de auto of onderweg. Maar dus ook live vanaf het military terrein in Boekelo. En ik kan me best wel voorstellen als je lekker daar staat, aan een bokbiertje, dat je mij er eentje wil brengen. Nee, doe ook eentje voor Maureen. Nee, grapje. Oh, voor Justin ook. Nee. Ik snap best wel dat het dan veel moeite kost om een plaatje aan te vragen. Of dat je eigenlijk niet zoveel zin hebt om hier naar de microfoon te komen. Je mag het ook sturen via een appje naar Radio Oost. Dan download je de Radio Oost, de RTW Oost app. En dan komt je verzoekje vanzelf binnen. Je mag dat natuurlijk ook doen via een DM'tje op Instagram. Ik heet José de Bruin. Gezellig dat jij erbij bent. Even kijken hoe onze Bart Kieft zometeen uithangt. Hij gaat iets doen met padvinders. Of met de scouting. Nou, of daar een verschil tussen zit, dat hoor je zometeen van Bart. Eerst maar even een plonsje maken met Mart Hoogkamer.

0: laatste, die was van mij, hè.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Dus deze week de nieuwe Oogst. Muziek die we in het zonnetje zetten. Edwin Evers, vaste grond.
1: De Military Boekelo.
0: We zijn live vanaf de Military op Boekelo. In Boekelo moet ik zeggen, geloof ik. Op, in, achter. Goed. Snel naar Bart Kieft. Hey Bart. Oh, wauw. Ik hoor
2: mezelf
0: hallo.
2: Ja, je komt ze in allerlei soorten en maten tegen. Oh, je hoort jezelf in echo. Nou, ja. Hoe bijzonder is dat? Wat ik wilde zeggen, je komt ze in alle soorten en maten tegen. De bezoekers hier op de Military in Boekelo. Ik heb er misschien al wel 100 gesproken vanochtend vanaf 8 uur. Maar deze exemplaren die nu bij mij staan, die we nog niet eerder tegengekomen. Wie zijn jullie?
3: Ik ben David.
4: Jasper.
5: Ik ben Maarten.
6: Ik ben Kobe.
2: En jullie zien eruit als padvinders, scouts, verkenners. Give it a name. Wat zijn jullie?
3: Ik zou scouts zeggen. Dat is wel de beste.
4: Geen padvinders, echt scouts.
5: De scouting. Scouting.
2: Is padvinder een scheldwoord?
4: Nee, maar tenminste, ik weet, is dat zo? Volgens mij niet per se, maar het klopt niet, nee. Vind ik.
2: Nee, wat is het verschil dan?
3: Ik weet niet, padvinders is het algemeen. Scouts is echt wat wij doen.
2: Ja, en wat doen jullie dan hier op de Military?
3: Wij zijn hier om te helpen het terrein schoon te houden. Onder andere auto's naar de afval brengen, blikjes oprapen. En vooral veel auto's rondleggen.
2: Oké, nou, padvinders hebben we gehad, scouts hebben we gehad. Maar verkenners, zo worden jullie ook wel eens genoemd.
3: Ik ben zelf explorer. Verkenner is, volgens mij vroeger was dat een groep. Maar nu ben ik explorer en nu zijn echt scouts.
2: Oké, explorer.
3: Ja.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Klinkt dat, man?
3: Het is best wel vet.
2: Oké. Nou ja, je hebt ook een mobiele foon aan je broek gegespt. Ja. Zit daar geluid in?
3: Ja, zeker.
2: Laat eens even wat horen.
3: Zeker. Je kan het beter bij hem luisteren.
2: Oh, oké. Okay. Luister even mee met de mobiele foon van de buurman. Oké, breaky breaky.
3: Ja, breaky breaky.
2: Oké, waarom hebben jullie dat nodig?
3: Omdat het nogal groot is hier op de Military. En dan splitten we op in groepen en dan moet ik weten wat hun aan het doen zijn. Dus dan loopt hij helemaal aan de andere kant en dan sta ik hier. Kan ik vragen wat hij aan het doen is. Is heel handig.
2: Beetje controle.
3: Zekers, ja.
2: Oh!
4: Ja.
2: Zeker. Grote baas.
4: Ja, wij samen denk ik een beetje van deze twee.
2: Oh, dit zijn de twee ukkies.
5: Ja. Ja.
2: Ja en ja. Wat hebben jullie vandaag al gedaan?
5: Hetzelfde als hun, opruimen het terrein, rondlopen met de auto's.
2: Wat is er zo leuk aan scout zijn?
6: Ja, ik weet niet. Je doet heel veel van alles. Spellen.
2: Heb je al een paard gezien?
6: Ja.
2: Okay, hoe ziet een paard eruit?
6: 4 poten.
2: Poten?
6: Ja, benen.
2: 4 benen. Alsjeblieft, dankjewel. Dan moet je niet. Ja, strafpunten voor deze scouts hier. Dan noem ik jou vanaf nu een padvinder.
6: Ja.
2: Ja. Oké, okay. Mannen, bedankt. Nog één keer die mobiele phone van jullie. Ja. Alsjeblieft, dankjewel. Laat me nog eens even horen. Brik, mag ik iets inspreken?
4: Jazeker.
2: Via de mobiele. Waar?
7: Ja, zullen we. Hallo, hallo. Brik, Brik. Van de radio.
4: Oh, piept een beetje.
2: Maar ging die goed? Ging die...
4: Ja, piept een beetje. Maar...
2: Oh, piept een beetje. Ja, hoort er allemaal bij. Mannen! Geen land bier zo?
4: Ah, misschien vanavond, hè.
2: Niet aan je moeder vertellen?
4: Nee, kom goed.
2: Aju.
4: Aju.
2: Doei. Doei.
0: Dankjewel, Bart. Tot strakjes. Ja, een paard heeft geen poten. Nee, een paard heeft benen. Dat weet ik wel.

0: jij erbij bent. Ook leuk om wat van je te horen via de Oost-app. Er worden veel verzoekjes gedaan en dat vind ik heel erg leuk. Ja, die verzoekjes die zijn dan niet alleen te horen op je radio, maar die zijn dus ook gewoon te horen in het Schrodorp.
1: Weekend Overijssel.
0: En dat betekent dat de sfeer er wel een klein beetje in mag. Ik draai alleen maar nummers die leuk zijn, iets gezelligs bij je opwekken. Dat mag dus via de Oost-app, mag je het laten weten. Download even die Oost-app. Dan stuur je een appje naar de studio. En voor je het weet, zit jij dan in de appbox. Je mag me ook een DM'tje sturen. José de Bruin op Instagram. Of je even melden bij de microfoon. Hallo meiden.
2: Hi.
0: Hi, je moet wel even dichterbij komen. Hoi. Wie zijn jullie?
2: Bodien. Noor en Vee.
0: Hi, en jullie willen heel graag een liedje horen.
2: Ja.
0: Ja, waarom?
2: Omdat het daar een dansje bij is. En...
3: Ja. Ja, en die kennen wij.
0: Dat dansje ken je heel goed. Het gaat over Roxy Dekker. Gaan jullie ook naar dat hele grote concert van haar?
3: Nee.
0: Oh, dat is balen. Wel naar de Military, maar niet naar haar concert.
2: Ja.
0: Oké, je moet kiezen. Military of een concert van Roxy Dekker?
3: Military.
0: Wat? Waarom?
3: Ja, ik ben niet super fan van Roxy Dekker.
0: Oh.
3: Maar ik vind dit lied wel leuk.
2: Ja, ik ook wel.
0: Oh, oké, met andere woorden. Nou, dit doet het dan nog net goed. Welke willen jullie horen?
2: Superstar!
0: Ga ik die voor je draaien. Veel plezier nog, hè?
3: Dank je!

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart, Military Boekelo. We zijn live vanaf de Military in Boekelo. Hey, hallo, goedemiddag. Het is bijna 3:30. Ja, en als je hier rondloopt, als je hier rondkijkt, dan zie je een hoop bekende Overijsselenaars rondlopen. Hoog, laag en Bas Nijhuis, zie je natuurlijk ook. Wie daar ook rondloopt is het Tweede Kamerlid volgens mij. Esther, die sprak even met haar.
1: Hanneke Steen, jij mag natuurlijk niet ontbreken, zeker nu niet meer op dit evenement.
2: Het is ontzettend leuk om hier te zijn. Ik kom hier eigenlijk al jaren. Ook toen ik wethouder was al. Het is zo fijn om mensen hier te spreken en natuurlijk ook nu van het mooie weer te genieten.
1: Ben je een paardenmeisje?
2: Ja, ik ben echt wel een paardenmeisje. Ja. Toen ik jong was heb ik veel paard gereden. Op een gegeven moment was dat wel klaar, maar ik heb elke keer, joh, als ik die paarden zie en ik ruik dat, dan gaat er iets aan. Dus,
1: wat is dat dan?
2: Ja, weet ik niet. Het is gewoon een gevoel. Het gevoel van vrijheid en die beesten die je zo goed aanvoelen. En ik hou er gewoon van.
1: Nu niet meer paardrijden, maar wielrennen zag ik.
2: Ja, dat klopt. Een stalen
1: ros. Je kan het overal doen, hè?
2: Het is een stalen ros geworden nu. En het is wel fijn, want ook dan ben je gewoon lekker buiten en een beetje in beweging. En ik moest even iets nieuws en ik kan het samen doen met mijn man. Zien we elkaar ook nog eens een keer in het weekend. Dus hartstikke leuk.
1: Tweede Kamerlid, CDA, bevalt het?
2: Ja, het bevalt heel goed. Het is natuurlijk wel een end weg. Dus ik kom lekker elk weekend terug hier en ik heb daar een appartement. Maar het is heel mooi werk. Het is echt mooi ook om de regio daar een stem te kunnen geven. En dat lukt ook wel aardig goed. Iedereen hoort aan mij dat ik hier vandaan kom. Dus daar hebben we veel het gesprek over. En dat is ook een hele mooie gespreksopener, ja.
1: Vind jij dit evenement belangrijk voor Overijssel?
2: Het evenement is heel erg belangrijk voor Overijssel. Want mensen komen van heinde en verre hier naartoe. In Den Haag wisten ze precies waar ik naartoe ging toen ik zei dat ik naar de Military in Boekelo ging. Dus wat dat betreft super belangrijk, want hier en je ontmoet mensen. We kunnen laten zien wat de regio allemaal te bieden heeft. Al die tenten die hier staan van die bedrijven die Twente zo groot maken. Dus het is hartstikke goed om dit in de benen te houden. Beeldbepalend evenementen, dat is ook niet voor niks.
1: Is wel eens een beetje discussie, hè? Is de verhouding nog goed? Sport, netwerken, business. Zouden niet meer evenementen meer business moeten hebben?
2: Nou, ik denk het moet er ook wel een beetje bij passen. We hebben hier in Twente natuurlijk echt wel een aantal evenementen waar dat ook bij is. Hè. Kijk naar de marathon en de FPK Games. Daar, ja, weet je, het gaat natuurlijk om de sport. En ja, je ontmoet ook mensen. En ik denk dat de combinatie echt prima is. En ik denk dat die evenementen die we hier hebben dat echt wel heel goed met elkaar doen.
1: Wie wil jij vandaag nog ontmoeten?
2: Oh, ik ben eigenlijk al helemaal rond, joh.
1: Oh, echt?
2: Ik ben echt al helemaal rond. Dus ik heb al een hele hoop mensen gesproken. Ik heb een aantal ontwikkelaars gesproken. Ik heb woningbouw in mijn portefeuille. Dus het is fijn om dat even te hebben kunnen doen. Een aantal bestuurders gesproken. Ik wilde nog één oud collega spreken. Die ga ik zo nog even opzoeken. En dan heb ik het rondje in ieder geval gemaakt. En dan gaan we eventjes lekker wat eten, denk ik.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel, hè.
0: Nou, lekker. Hanneke Steen die gewoon lekker wat gaat eten. Ja, vinden jullie ook heel belangrijk, hè, mannen?
3: Eten is hartstikke belangrijk.
0: Hallo, wie zijn jullie?
3: Ik ben Maurits van de Nieuwboer.
4: Ik ben Seb Bax.
0: Hallo, Maurits. En Sam was het, hè?
3: Seb.
0: Maurits.
4: Dubbel P.
0: Doe maar duur. Je bent de dure variant. Hey, wat doen jullie vandaag op de Military?
3: Wij genieten.
0: Je geniet. Waar geniet je dan van?
3: Van het weer, van de gezelligheid.
4: Van de mensen,
3: van het drinken. We genieten van alles.
0: Hey, het klinkt een beetje alsof je schorrig bent. Klopt dat?
3: Ik niet, hoor.
0: Nee, praat je altijd zo. Ik dacht dat jij vet hard eruit is wat aangemoedigd, Maurits.
4: Ja, dat is vraag aan jou, hè.
3: Ik, hè?
0: Ja.
3: Met mij is niks aan de hand, hoor.
0: Zo ziet het er ook wel uit. Hey, Seb, hou je hem nog een beetje onder controle, of niet?
4: Ja, tuurlijk. Altijd.
0: Heel goed. Hey, mannen, ik wens jullie super veel plezier. Jullie hadden verstand van alles, dus ik vind het heel fijn dat we even kennis gemaakt
3: hebben. Super bedankt. Ik vond het super gezellig. Jij ook?
4: Heel gezellig.
3: Nou, iedereen moet ik veel plezier wensen, dus dat doe ik nu ook.
0: Ja.
3: Veel plezier iedereen en tot snel, hè?
0: Ja, en groetjes aan je moeder.
3: Okay, groetjes aan mijn moeder, dat zou ik nu doen, ja?
0: Doe maar.
3: Komt goed.
0: Doei.
3: Groetjes aan Marcia Baas. Doei.

0: Kijk, in mijn tijd had je dan nog MTV en TMF. En zag ik haar achter een hele grote piano. En dat was in mijn tijd super tof. Want dan zag je haar, zeg maar, rondreizen over de hele wereld.
1: De Military Boekeloof.
0: En als ik het aan mijn dochters vertelde, denk ik ze echt, mam, hou op, je doet echt super ongemakkelijk. Nou, jullie zijn niet bij dochters, maar wel ongeveer net hoe het eraan toe ging. Hallo, wie zijn er in de studio?
2: Hallo, ik ben Sophie.
0: Hey Sophie.
3: Hoi, ik ben Meerte.
0: Hey Meerte.
4: Hey guys, ik ben Bobby.
0: Hey guys, hi Bobby. Ja, jullie hebben denk ik ongeveer 5 minuten besloten wat jullie willen gaan doen. Zijn jullie eruit? Willen jullie wat zeggen? Willen jullie de groetjes doen?
5: Bobby wil wat zeggen.
6: Ik wil helemaal niks zeggen.
0: Je wilt niks zeggen. Dit was het gewoon.
7: Nee, koop een smoothie.
0: Koop een smoothie? Koop een smoothie.
7: Ja.
0: Nou, weet ik wie jouw moeder is. Ik stuur wel even een tikkie. Nou, dag dames.
7: Jojo.
0: Dat is echt het beste interview wat ik echt ooit heb gedaan.
8: Oh, nee.

0: Dit is Radio Oost. Het is 3:15. Gezellig dat je erbij bent. Eet smakelijk. Het zijn wel mensen die lekker aan het eten zijn. Hier voorbij shocken. Misschien wel de hele route hebben gelopen.
1: De Military Boekelo.
0: We zijn live vanaf de Military in Boekelo. En onze eigen Bart Kieft is ook de hele dag al op pad en in touw. En je staat nu ergens waar onderhandeld wordt, of Bart?
2: Doe maar even open.
3: Ja, dat klopt helemaal. Onderhandeld wordt. Nee, er wordt gekeken naar de prijs. Er wordt gekeken naar hoeden. Deze jongeman die zei, ja, ik wil die hoed, maar...
4: Hij is hartstikke mooi.
3: Maar wat is het probleem dan?
4: Ja, de outfit is er niet na, toch?
3: Nou ja, goed, het was wel af zojuist toen jij die hoed opzette.
4: Nou, vind je deze mooi dan?
3: Dacht ik, ja, die is groen. Het, ja? Ja, het is een beetje, dat is een beetje een jagershoedje.
4: Jagershoedje, ja, maar ik ben ook wel een jagertje.
3: Ja, waar jag jij op dan?
4: Ah, ja. Op de vrouwtjes natuurlijk.
3: Oh, kijk aan. Oh, dames, hoor je wat hij zei?
5: Ja, ik hoorde het al.
3: Hij jaagt op de vrouwtjes.
5: Ja, maar dat is niet aan ons, hè?
3: Nee.
5: Wij zijn vrienden.
3: Oh, vrienden. Of vrienden. Verder niks.
5: Nee.
3: Vrienden with benefits, zeg
5: maar. Nee, ook niet.
3: Ook niet.
5: Nee, ook echt burenvrienden.
3: Maar die is gaan er komen, hè?
5: Oh, maar ook, het komt ook echt niet.
3: Oh, nee, het komt ook echt niet. Nou, wat vind je van de hoeden?
5: Ja, het stond er fantastisch natuurlijk.
3: Ja,
5: het stond er fantastisch.
3: Maar €25 vond hij te duur.
5: Nee, maar wij wilden meebetalen, hè? Allemaal €5. Maar...
3: Je vrienden willen meebetalen.
4: Nou, dan laat ik
3: gokje alles, in het leven, man. Ja, gewoon lekker kopen, staat je goed. En wie weet, hè?
4: Ja, daar regel ik het wel mee, toch?
3: Okay. Jagershoedje en blijf lekker jagen.
4: Daar komt
3: het. Dankjewel. Eventjes verder gelopen. Nou weet ik als fietser dat het heel belangrijk is om een goed zadel op je fiets te hebben. Maar een goed zadel op een goed paard. Dames en heren, jongens en meisjes, goeiedag. Waar moet een goed zadel aan voldoen?
6: Nou, het maakt natuurlijk heel veel verschil. Maar ik denk dat een juist zadel... Nou, we staan nu bij Dave Koel. Dat een juist zadel zeker voor balans van de ruiten, balans van het paard, heel veel verschil maakt. Ja. En het ene ruiter zit liever wat losser in het zadel, de andere liever wat steviger. En daar moet je je zadel op aanpassen, naar zowel je paard.
3: Ja, mensen kunnen hier zelfs een test doen, hè?
7: Zeker, en ze kunnen hem ook afrekenen ook als ze willen. Dan mag hij mee naar huis.
3: Oké, kijk aan. Zit er ook beweging in dat testmodel?
7: Zeker.
3: Mag ik erop gaan zitten? Oh. Dan ga ik er eventjes op zitten. Op deze, op dit zadel. Het is een beetje... Het is rawhide. Nee, hij beweegt niet. Nee, jij beweegt niet. Ik word hier in de maling genomen. Oh. Maar hij zat wel lekker. Zo eentje wil ik er ook wel op mijn fiets.
7: Ja, dat kan ook. Ja. Dat kunnen we wel proberen om dat een keer voor elkaar te krijgen.
3: Ja? Ja. Je hebt monteurs die daar die ook dit soort zadels op fietsen monteren.
7: Daar verzinnen we wel iets op. Okay. Als je het graag wil, dan...
3: Zonder extra kosten?
7: Dat weet ik nog niet.
3: Oh, dat weet jij nog niet. Heb je veel verkocht vandaag?
7: Over de week al voldoende, ja. Er zijn een aantal mensen die wat tweedehands mee willen nemen. Vooral afspraken inplannen natuurlijk en wat nieuwe zadels verkocht. Dus
3: ja, dat is niet zomaar iets, hè? Zo'n zadel kopen, dat is maatwerk.
7: Absoluut, ja. Er zijn ook allemaal klanten waar ik nog langs ga om echt checks te doen voordat er iets definitiefs komt.
3: Ja, maar blaren op je kont, dat wil niemand.
7: Ik het niet.
3: Ik ook niet.
7: Daarom.
3: Okay. Dankjewel. Je hebt zelf ook een mooi zadel.
6: Ja, maar inderdaad, bij Dave Koel om eens te kijken.
3: Ja. Oké, hartstikke mooi, hè. Dank jullie wel. Hoort die hond bij jullie?
8: Ja, zeker.
3: Oké. Blaft hij ook?
8: Bijt wel.
3: Oh, hij bijt wel. Nou, hey, de groeten. Succes met je zadels. En over die fiets, daar hebben we het nog over, hè? Fietszadel. Yo!
0: Ik dacht, je gaat er echt op zitten, Bart.
3: Ja, ik zat er ook op, maar hij bewoog niet.
0: Jammer. Nou, draai ik toch voor jou, cowboy.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8:00 vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
16: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Gun jezelf. jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Voordat ik R.E.M. draai en Losing My Religion heel even naar de weg. Dat is namelijk echt knettertje druk op de N342 Hengelo richting Noordhoorn. Tussen Denenkamp en de Duitse grens staat meer dan een kwartier vertraging. 2 kilometer lang is de file daar. Ik snap het wel. Je kan nu heel goedkoop tanken in Duitsland.
20: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: R.E.M. op Radio Oostend, Losing My Religion. Gezellig dat je erbij bent. Het wordt er ook steeds leuker op het military-terrein. En dat heeft ook te maken met het aantal biertjes wat erin gaat, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan is die microfoon ineens buiten niet meer zo heel erg eng. Het is 4:09.
1: De military boekeloof.
0: Ik kijk wel uit, hè, want overal hier om het hele terrein heen staan allemaal politiecontroles. Dus doe het verantwoord of rij met iemand mee, zei deze wijze oude vrouw. Hey mannen!
2: Verzoeknummertje!
0: Verzoeknummertje?
2: Ja, ja. Je
0: nou eerst eens even netjes voorstellen. Hallo, ik ben José de Bruin en wie ben jij?
2: Ik ben Ties.
0: Hallo
2: en,
0: Ties.
2: Oké, allemaal even voorstellen.
0: Oh ja, weet jij het?
3: Ik ben Finn.
2: Hallo. Ik ben Jurrien.
4: Hi. Ik ben Huip.
0: En dat was het.
2: Ja, ja, ja, ja, we wonen mee, we wonen mee.
4: En Giorgio.
0: Nou, ik ben al jullie namen meteen alweer vergeten. Dat is heel fijn. Terwijl ik de vrolijkste burgemeester... Kennen jullie de vrolijkste burgemeester van Overijssel?
2: Ja, die kennen we wel, ja.
0: Ik moet nog een beetje werken aan uw populariteit. Nou, handtekeningen, alles wordt dit. Dat doet u niet. Nou, dag, veel plezier, meneer de burgemeester. Dag. Oh, mooie hond heeft de burgemeester ook bij zich. Dat was meneer Seibel.
2: Oh, ja, die ken ik niet.
0: Nou ja, vaker luisteren naar Radio Oost, dan hoor je me wel eens in de burgemeester van de dag.
2: Maar mogen we even verzoeknummertje doen?
0: Ja, hangt er vanaf wat.
2: Bella Boekelo.
0: Bella Boekelo?
2: Ja?
0: Is het heel raar als ik dat niet ken?
2: Kent u dat niet?
0: Zeg je nou u tegen mij? Nee, dat ken ik niet.
2: Nee?
0: Nee. Ik ga het zo meteen wel even opzoeken, maar je wilde ook nog een shout-out doen.
2: Ja, een shout-out naar Rutger.
3: En wat is achteraan?
5: Rutger, hij woont op de stoomblekerij.
0: Ja, Oké, Rutger van de stoomblekerij. Shout-out van deze mannen. Dan ga ik zo meteen even Bella van Boekelo voor jullie zoeken. Goed, mannen?
2: Ja, Bella Boekelo.
0: Ja, joe, fijne middentwee.
2: Joe.
0: Eerst eventjes naar een ander verzoekje wat ik ook kreeg via de buitenmicrofoon. Ach, dat was zo lief van je en wilde heel graag namelijk Golden horen. Je weet wel dat super populaire nummer wat lang in de top 40 heeft gestaan van Hun Tricks. Ze durft het alleen niet zelf te vertellen, maar goed. Dankjewel, Fayen. Ze zei dat ik goed bezig was. Jij ook, Fayen?

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: De Military Boekelo.
0: Terwijl ik echt, dit vind ik zo super lief. Maureen, weet je van wie we dit hebben gekregen eigenlijk? Ik heb een gelukshangertje gekregen van iemand. Het is een lieve heersbeestje. Ja, dat vind ik echt heel erg lief. Dankjewel. Het geluk heb ik misschien ook wel een beetje nodig. Toch? Ja. Ik weet niet of... Oh, zo Bart, het is heel erg lawaaierig bij jou. Waar sta jij?
2: Zoveel paniek in jouw lijf.
3: Oh, ja, heel erg lawaaierig, ja?
0: Ja, dat nee, zijn bij mij veel niet. Mensen om je heen, lijkt het.
4: Televisie?
3: Ja, je bent nu live op televisie.
4: Oh, ja, mag ik wat zeggen?
3: Ja, zeg maar wat.
4: Ja, ik heb mijn buren.
3: Ja.
4: Ik woon op stal. Daar woont Margot.
3: Ja?
4: Ja, die ken ik. Die woont naast mij.
3: Ja, de buren wonen meestal naast je.
4: Ja, klopt.
3: Ja, maar dat is je verhaal?
4: Ja. En het vindt heel leuk hier.
3: Oh ja, je vindt het heel leuk. Waarom lach jij zo dan?
4: Ik vind haar heel grappig.
3: Oh, je vindt haar heel grappig?
4: Ja.
3: Ik ook wel eigenlijk. Hey, hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
4: Ja, ik denk wel 11 of zo.
3: Nee, dat kan niet. Het parcours is 6 kilometer lang.
4: Ja, maar ik heb wel 2 keer heen en weer of zo gelopen, hè?
3: Dat is niet zo slim.
4: Nee.
3: Je kunt beter gewoon 1 keer een rondje lopen.
4: Ja.
3: Ja. Hey, en wie was je favoriete paard?
4: Favoriete paard? Ik denk die volgens mij... De allerlaatste vind ik altijd het leukst.
3: Oh, de allerlaatste vind je het leukst, ja. En waarom?
4: Omdat die dan meestal het allerlaatst gaan en het goed. En op het eind kijken de minste mensen, vind ik. Omdat we dan heel veel mensen al hebben gekeken en dan, ja.
3: Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Ja. Hoe heet je trouwens?
4: Sophie.
3: En waar kom je vandaan, Sophie?
4: Uit Enschede.
3: Uit Enschede.
4: Ja.
3: Ja, nou, je glundert ervan. Hé, ga je nu lekker naar huis?
4: Nee.
3: Ik of ga je een bok bier?
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Oh ja, weet ik niet. Hoe oud ben je dan?
4: Het zie je nog maar, hè?
3: Oh nee.
4: Ja.
3: Dat kan niet, hè?
4: Nee.
3: Dat moeten we maar niet doen.
4: Nee.
3: Nee, nou goed. Jij loopt weer verder met je vriendin en blijf maar grappen maken, hè?
4: Ja, is goed.
3: Over de buren.
4: Ja.
3: Nou,
4: ik ga... Groetjes aan Mago.
3: Groetjes aan Mago. Nou, geweldig. Dames, hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
5: Hoeveel kilometer hebben we gelopen?
3: Hoeveel kilometer?
5: 15?
3: Niet zo. Echt zoveel?
5: Tuurlijk.
3: Heen en terug en nog een keer heen en terug. Verdwaald?
5: En naar de auto toe. Ja.
3: Verdwaald?
5: Nee, dat niet. Nee.
3: Oh, dat niet. Wel leuk gehad.
5: Ja, nee, met een drankje op.
3: Oh, ja.
5: Dus het ging ook niet terecht, maar het ging al slingeren en zo.
3: Oh, ja, was het een lekker drankje?
5: Heerlijk.
3: Ja, wat voor drankje?
5: Koffie.
3: Oh, oké. Nou, veel plezier verderop. Deze dames, eventjes kijken wat hier nog meer voor volk voorbij komt. Deze dames, hoeveel kilometer hebben jullie gelopen?
6: Heel veel.
3: Vertel.
6: Ja, heel veel gewoon. Ja,
3: oké. Nou, dames, blaren op de voeten.
7: Oh, echt heel erg, ja.
3: Hoeveel kilometer was het?
7: 6.
3: Ja, wel leuk.
7: Ja, wel leuk. Druk, maar leuk.
3: Ja, te druk?
7: Ah, wel gezellig. Gezellig druk.
3: Ja, wat drinkt u?
7: Wijntje.
3: Wijntje. Wat drinkt u?
7: Een wijntje.
3: Oh, wat drinken jullie?
7: Niks.
3: Wat hebben jullie mooie petjes?
7: Ja, dankjewel.
3: Waar zijn die van?
7: Van RTO's.
3: Ja, geweldig. Iedereen het pet van RTO's.
7: Oké, en ik heb hem net opgeworpen.
3: Oh, nog eentje. Geweldig. Lekker uitrusten zometeen?
7: Zeker. We gaan daar nog eventjes wat drinken.
3: Oh, ja, maar je staat hier ook al met een borreltje.
8: Tuurlijk.
3: Overal een borreltje.
8: Dat hoort er gewoon bij.
7: Ja.
3: Nou, geweldig. En vanavond met de voetjes omhoog.
7: Heerlijk. Ja, zeker. Ja.
3: Met ijsblokjes.
7: Ja, nou, nee, dat niet.
3: Dankjewel, tot ziens. Hoi, hoi. Deze mensen gaan dus verderop nog even een borreltje drinken. En die massa, die enorme massa die wij vanochtend in de richting van het weideveld zagen gaan, in de richting van de hindernissen, die komt nu helemaal terug. En dat gaat niet met tientallen tegelijk, dat gaat met honderden.
7: Precies.
3: En als wij echt gaan tellen, dan zijn het er duizenden. 60.000 mensen was de piek van de military. Ik zou niet verbaasd zijn als we daar vandaag overheen gaan.
0: Ik ook niet. Dankjewel voor nu. Tot zakjes. Ach ja, het is heel druk. Het is heel gezellig hier bij de military. En als je nou langs loopt, zou ik het wel gezellig vinden als je even zwaait of zo.
9: Knallen maar in je zee.

0: Hij bent zo op Radio Oost. Ja, ik moest even zoeken. Het was echt heel erg zoeken. Maar uiteindelijk heb ik hem gevonden. Terwijl echt, ja, hiervoor, als je nu meekijkt via TV-Oost, dan zie je het ook. We staan hier hangjongeren. Zijn het hangjongeren? Ik vind dat het hangjongeren zijn. Oh god, als ik je microfoon nu openschuif. Hallo?
1: Hallo.
0: Hi. Wie ben jij?
1: Ik ben Giorgio.
0: Hi, Giorgio. Hallo. Hey, waar is die kerel die net Bella Boekelo heeft aangevraagd?
1: Ties, hier komen.
0: Ties, ik heb hem gevonden. Ja? Maar het is natuurlijk wel echt een piratenknijter.
1: Ja.
0: Dus ik zou wel graag willen dat jij hem dan op zijn piraat een beetje aankondigt.
1: Ja, kom goed.
0: Oké, nou, wacht even. Ik doe alles uit. Zo.
2: Oh, ja, hoor.
0: Het is helemaal voor jou. Geen gang.
1: S'avonds event, 's ochtends absent, Bella Boekelo, klanderen Rodney. Adjo.
0: Nee, sorry, is niet goed.
1: Hoezo is dat niet goed?
0: Hallo, waar praat je in? Dit is toch Radio Oost? Je moet Radio Oost nog even bijzeggen.
1: Oh ja, dankjewel voor Radio Oost dat ze deze voor mij willen draaien.
0: Hey.

0: ik zing hem nu al mee. Dat scheelt.
1: De Military Boekelo.
0: Bella Boekelo van John Enter op Radio Oost. Ja, we zijn hier live vanaf de Military. Het meest spectaculaire onderdeel cross country op de Military Boekelo zit er ook op. Ja, ik heb er heel weinig van gezien, want ik was gewoon hier. Ja, waar anders ook, zou ik bijna zeggen. Maar ja, wie het wel helemaal heeft gezien, is onze sportcommentator Dirk Stuyp. Hey Dirk.
2: Hoi.
0: Hi, leef je nog?
2: Jazeker.
0: Ja, er zijn wel lange dagen dit, hè, voor jou.
2: Ja, maar het is zo energizing, het is geweldig. Dus dat kan niet lang genoeg duren.
0: Nou, mooi. Hoe is het gegaan? Want de top 3 bestaat ook echt uit wereldtoppers. Heb ik me laten vertellen.
2: Je bent goed op de hoogte. Ja, ja, ik zie dat je zelfs het in je handen hebt. Ja, ja, nee, de top 3 is absoluut de wereldtop. Ja, dat is echt heel mooi om te zien. Dus ja, we hebben een topwedstrijd met wereldtoppers die dan ook boven komen drijven. Dus ja, dat is wel heel erg leuk.
0: En voor het eerst in tegengestelde richting?
2: Ja, dat verhaal is een beetje anders.
0: Oh.
2: Voor het eerst sinds jaren in tegengestelde richting. Het is, ik had iemand aan de microfoon en zei, ja, ik verraad misschien dat ik al wat ouder ben. Maar de laatste keer dat ik hier mee reed, was het ook in deze richting. Dus het is geloof ik 8 of 9 jaar geleden de laatste keer dat het gewisseld is. En nu is het weer terug.
0: Ja, precies. Ja. Is dat dan spectaculairder?
2: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Het is anders. Ja,
0: ja, het is gewoon anders.
2: Gewoon anders.
0: Hoe hebben de Overijsselaars het eigenlijk gedaan? We hadden Jordi al eventjes in de studio. Hij baalde echt van de weigering.
2: Ja.
0: Vindt hij echt zuur.
2: Ja.
0: Voor de rest was hij best wel tevreden. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk dat zijn analyse... Jordi is een vakman en die zegt van ja, die weigering was waarschijnlijk gewoon mijn eigen schuld. Ik had die wending wat beter moeten uitrijden. Nou, ik denk dat zijn analyse de beste is en dat dat zo is. En dat dat hij dan voor de rest een paar deed super. En hij was hoog op snelheid. Dat was voor hem de uitdaging op voorhand. Daar heeft hij goed naar gereden. Ja, en dan kan het ook niet lukken. Sterren daarentegen, die reed foutloos en reed goed. Die had wel ietsje tijd, maar die heeft ook super goed gedaan.
0: Ja,
2: dus,
0: goed.
2: Overijssel goed bezig.
0: Ja, ik weet nog van vorig jaar dat je zei Sterren moeten we in de gaten houden.
2: Ja.
0: Jij vindt echt Sterren een toptalent. Dat weet ik nog van vorig jaar. Ik onthoud wel wat, Dirk.
2: Heel goed.
0: Ja,
2: heel
0: ik
2: goed.
0: Heb probeer alles bij te houden wat jij mij vertelt. Je deed volgens mij ook de interviews toch na afloop met de Ruiters?
2: Zeker.
0: Welk gesprek bleef je het beste bij?
2: Nou, ik had een vent die ik helemaal niet kende.
0: Oh, en
2: had
0: super.
2: Het eerlijke antwoord is, ik dacht ik moet hem interviewen, want zijn achternaam is Beer. Hij heet Cameron Beer. En ja, in deze situatie denk je toch aan een biertje.
0: Mm-hmm.
2: Die jongen die was zo enthousiast. Zijn volume was gewoon 6. Hij straalde, hij was zoveel energie. Hij was zo trots. Hij was echt, ja, ik denk, ja, dit is echt wat de sport is.
0: Ja, fantastisch toch?
2: Ja.
0: En nu, wat ga je nu doen? Want je hebt best wel een druk schema, volgens mij.
2: Ik moet misschien nog een keer terug naar Tijmen, dat weet ik niet.
0: Ja.
2: Daar wacht ik eigenlijk op een berichtje of niet.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet ik langs het perscentrum, want we moeten nog wat voorbereiden voor morgen.
0: Ja.
2: En dan is mijn dag klaar.
0: En dan ga jij naar een bokbiertje?
2: Ja.
0: Oh,
2: nou, misschien een gewoon biertje. Het is best warm vandaag.
0: Ja, het is echt bloedheet. Eigenlijk
2: hier binnen is het helemaal
0: zo. Ja, het is echt niet normaal hier. Heerlijk. En morgen, dan horen we je bij Paul, geloof ik.
2: Ja, morgen. Nou, ook morgenochtend. Morgenochtend is de veterinaire keuring. Dan worden de paarden beoordeeld. Zijn ze fit na de cross van vandaag? En als die klaar is, kom ik hier ook even langs. En dan in de middag, dan met Paul samen maken we de sportuitzending.
0: Heerlijk. Heel veel plezier en dan zie ik je morgen.
2: Dankjewel, tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Doei.

0: te doen. Dit is Radio Oost op je zaterdagmiddag. Het is bijna 4:15. En dat betekent dat we naar de disco gaan. Tenminste, onze eigen Bart Kieft. Bart is in de disco.
1: Hier het gekke, dappendolle disco hier. De afterparty van de military. Gaat het goed, dames?
2: Ja, zeker.
3: Helder.
2: Ja.
1: Nog paarden gezien vandaag?
2: Ja.
3: Oh. Ja,
2: mooi. Maar daarvoor komen wij eigenlijk niet, hè?
1: Nee, want jullie komen voor deze afterparty.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
1: Met een DJ en dit is het pleintje met alle shops eigenlijk. Rondplein, boven een overkapping. Nog gezellig.
2: Ja, super gezellig.

0: komen jullie vandaan?
1: Hengelo.
2: Hengelo.
0: Op het fietsje?
1: Op de scooter. We zijn met de scooter.
0: Oh, op de scooter.
1: Ja.
0: Mag ik ook mee achterop straks?
3: Oh, zeker. Er is wel plek voor.
1: Okay. Mag je in het midden? Goed.
0: Dankjewel. Succes met de Sina's nu. Heel verstandig. Hallo. Dag mevrouw.
4: Dit is de afterparty, hè?
5: Zeker.
4: Ja.
5: We hebben afterparty hier. Ja.
4: Wat vind je van het feest?
5: Geweldig.
4: Ja, in de military?
5: Altijd. Al 31 jaar. Samen met onze vrienden.
4: 50 jaar. Oh, ja.
6: Al 50 jaar kom ik hier.
4: Oké. Okay. Oh, was dit, deze dampende disco, was dat 50 jaar geleden ook?
6: Nee. Nou, gelukkig niet.
3: Ik was 12 toen ik hier voor het eerst liep. 12 jaar. Dus dat is 40 jaar terug. Ja, toen was het lang niet zo spectaculair als nou. Toen was het eigenlijk leuker.
4: Ja, oh ja, waarom?
3: Nou is het zo'n, het is zo massaal, zo groot.
4: Vindt u dat ook?
6: Nou ja, ik vind die hartstikke leuk. Alleen, ik vind wel, er komt een uur of vier, smiddags, komt allemaal van een hele jonge volk hier. Dat moeten ze niet doen.
4: U ziet er ook nog zo jong uit.
6: Dankjewel. Maar ja.
4: De windjes van de vloer.
5: Ah, supergezellig.
4: Ja, ja.
5: Op naar volgend jaar.
4: Ah, lekker dag.
7: Dat is een stoppaardje, hoor.
4: Ja.
7: Gewoon niet naar luisteren.
4: U heeft het heel leuk, hè?
7: Nou, dit en Koningsdag, dat is de hoogtepunt van het jaar.
4: Oké, nou, hartstikke mooi toch.
7: Vinden wij.
4: Ja. Hoe oud bent u?
7: Moet dat zeggen?
4: Hoe jong bent u?
7: 68.
4: Okay. En u bent nog steeds dol op deze gekke...
7: Heerlijk, altijd
4: natuurlijk. Dampende disco.
7: Ja, is altijd leuk. Maak het uit. Maar gewoon het leven moet je feest van maken.
4: Hè? Dames, op tijd naar bed, hè?
5: Maar waar gaat het over? Op tijd naar bed?
8: Als we naar bed gaan? Nee.
4: Hoe lang gaan jullie door?
5: Nee.
3: Nou, heel lang nog.
4: We gaan nog niet naar bed.
5: Nog langer niet.
4: Nou, geniet van het wijntje. Weet je wie er gewonnen heeft? De military?
5: Geen idee.
4: Wie heeft er gewonnen, de military?
3: Ook geen idee, maar we hebben heel veel paarden gezien.
4: Heel veel paarden gezien. Wie heeft er gewonnen, de military?
6: Wat zegt u?
4: Wie heeft de military gewonnen?
6: Wie heeft
4: de military gewonnen?
6: Of sla je me dood?
3: Ja, en moeilijke naam, hele moeilijke naam, maar ik weet het wel. Zeg eens.
4: Nee. Wie heeft de military gewonnen?
7: Sorry?
4: Wie heeft de military gewonnen?
7: Of sla je me dood? Wij komen.
4: Nee, dat ga ik niet doen.
7: We zijn al blij dat we een paard zien. We komen voor de gezelligheid.
4: Hele fijne middag, fijne avond nog. Doe voorzichtig en veilig thuis.
6: Dank je wel, gezellig hier.
4: Zeker weten. Dank je wel. De gierende gekken, dampende disco.
9: Disco Stamper.

0: Het is Meatloaf op Radio Oost.
1: No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that.
0: But I do anything for love, live vanaf de Military in Boekelo. Heel even naar buiten, want daar staan twee super knappe dames.
2: De Military Boekelo.
0: Is toch zo? Jullie zien er super goed uit. Jullie waren niet blij met de Military Boekelo. Tenminste, dat ik niet loof te rijden. En I'll do anything for you. Wat wil je dan wel horen?
3: Ja, wat willen wij?
4: Ja, wat willen wij?
0: Ja, dan moet je wel een idee hebben wat je wel wil horen.
3: Oh, ding! Van die nieuwe van Flair. Hoe heet je ook weer?
0: De nieuwe van Flair. Oh, Flair, ja.
3: Ja.
0: Ja, ik heb dus gehoord dat Flair laatst in Staphorst heeft opgetreden.
3: Oh, zonder mij!
0: Zonder jou. Ze zijn jou gewoon vergeten. Ja, dat is dus een superbekende boyband eigenlijk, toch?
3: Ja.
0: Ja, wie vind je het leukste?
4: Wie vind je het leukste? Ja, die ene blonde.
0: Die ene blonde.
3: Die knappe blonde.
4: Die knappe blonde.
0: Die met de krullen. Ja, ik vind die met de krullen ook heel leuk.
4: Ja, die is ook wel leuk.
3: Ja, allemaal leuk.
0: Ja, oké, dan maar alle drie. Maar goed, wat hebben we? Door het oog van de nacht?
4: Ja, die! Ja, die!
0: Okay.
4: Ja, die.
0: Helemaal goed. Ga ik die zo voor jullie opzetten, meiden? Dan moeten we eerst even naar de reclame en het nieuws.
3: Echt waar?
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
12: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperex Odelia.
13: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
12: Dit jaar opent opperex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB... En gaan.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op Holland-Amerika.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Oh, dit is zo gaaf. Als je zeg maar nu op het military terrein bent, hè, en even stopt voor de studio en dan heel even zo ertussendoor kijkt, ja, dan zie je wat. Dat is echt ongelooflijk. Je ziet daar onze andersom. Jullie moeten omdraaien, omdraaien, die kant op kijken. Andere kant, nou, die meneer die kijkt me aan. Je hoort dan en ziet dan een joekel van een luchtballon. Oh, daar gaat hij ook. Ja, ik vind het toch, ik vind het dus echt heel tof. De Oostluchtballon, weet je wel, daar waar jij, hallo, een ritje in kon maken. Een tochtje heet dat dan, hè. Daar kon je dan gewoon in. En dan stijg je dus zo meteen op vanuit de paardenbak. Heel tof. Oh, jullie hebben echt lang gewacht, hè. Wat een lief hartje, dankjewel. Jullie hebben echt lang gewacht. Maar kijk, het wachten is het wel waard. Je wilt Flair horen, toch?
8: Ja, ja, ja.
7: Met?
8: Met?
7: Ja, welk nummer?
9: Door het oog van de
7: Dag van de nacht, yes, komt eraan.
8: Zo hard.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

Stamhorst, Flair en Door het Oog van de Nacht op Radio Oost. Zometeen even checken hoe het gaat in Raalte. Daar zijn ze heel druk en heel spannend.

0: like Jagger. Terwijl ik even twee dingen probeer te doen. Ik zag net iemand die ik ken, die in die luchtballon. Die ken jij ook. Zeker weten. Hi, je luistert naar Radio Oost. Even kijken, als ik dit doe, dan hoop ik dat ze ook een telefoon oppakt. Ja, het is niet normaal. Het is een beetje alsof de koningin zelf, zeg maar, gewoon erin zit. En ik maar gewoon hard werken, hè? Ik hoop echt dat ze opneemt.
1: Hallo.
0: Paula Keizer?
1: Ja.
0: Zit jij nou toch gewoon met een partijtje in een luchtballon te zitten?
1: Ja, ik zit in een luchtballon.
0: Oh, ik hoor het! Holy shit, ik zag je gewoon weg. Ik zag je wuiven naar de mensen, hoor.
1: Ja, bizar, hè?
0: Wat is er mis? Waarom zit ik hier? Waarom zit jij in een luchtballon?
1: Nou, ik denk dat jij niet hebt opgegeven.
0: Nee, ik durf het helemaal niet, joh. Ik vind het echt dood. Oké, maar vertel even. Doe even sfeerverslag, jij radiovrouw.
1: Nou ja, het is echt fantastisch. Ik kan het hele militairterrein nu zien. Ik zie hieronder een parkeerplaats. Het staat helemaal vol met auto's. Ik zie nog net een piepklein blauw stipje. Dat is de O-studio's. Ik zal even zwaaien.
0: Oh ja, wuif even naar de mensen. Dan wuiven, wij zwaaien terug. Hallo. Oh, ik zie je echt. Oh my god, ja, Paula.
1: Het is zo bizar mooi. De zon die is echt flink zijn best aan het doen. Ik zie ontzettend veel bomen, want het is hier natuurlijk een heel mooi bosrijk gebied. Maar tegelijkertijd ook de bierbrouwerij bijvoorbeeld hiernaast. En de ring van de military waar we net uit opstegen. Dat was zo bizar, José. En ook het publiek wat er natuurlijk allemaal omheen stond. Opeens werd het allemaal heel snel. En werden jullie allemaal hele kleine poppenhuismensjes.
0: Oh, ik vind het zo... Ja, echt, je bent dapper dat je dit ook gewoon doet. Ik vind het zo tof. Maar het is echt ook heel gaaf om te zien dat jij gewoon zo een beetje weg... Je zweeft een beetje weg. Ik zie je zo'n beetje de verte nog. Wat goed zeg. Oké, mevrouw de DJ Paula Keizer. Wat wil je dan horen? Wil je dan de luchtballon van Frans Bauer? Of ga jij voor 10.000 luchtballonnen van K3?
1: En wat nou als ik voor Thomas Berger ga?
0: Voor Thomas Berger mag ook. Lekker.
1: Mijn luchtballon vliegt naar de zon. Dat luisterde ik vroeger altijd. Ja.
0: Okay,
1: ja, dat had ik echt als singeltje.
0: Ja, als een singeltje. Goh, nou, ik leer je ineens van een hele andere kant kennen. Nou, ga jij lekker zweven door de lucht en dan draai ik voor jou mijn luchtballon van Thomas Bergen.
1: Dan zwaai ik nog een keer.
0: Oh, doei. Doe maar, doei!

0: dit moment boven Enschede en boekeloos ziet, zit gewoon Paul Keijzer.
1: Weekend Overijssel.
0: Vind ik zo grappig. Zijn hele grote RTV Oost luchtballon. En Paula die hangt daaronder in een mandje. Het is heel leuk. Ze vond het zelf ook heel erg leuk. Ja, hier zijn we natuurlijk druk bezig. Gezellig op de military. Bezoekers zitten ondertussen lekker aan de borrel. Na een dag paardensport op topniveau. Maar niet alleen hier in Boekelo krijg je topsport te zien. In Raalte spelen de handbalsters van Kwik vanavond hun eerste Europese wedstrijd in de historie. Tegenstander is het Bosnische. Ja, en dan ga ik heel erg mijn best doen. Michel gaat me echt uitlachen. Krajina Sasin. Zeg het goed, Michel, zo?
2: Dat heb je aardig goed gezegd.
0: Ja, oh ja.
2: Nee, klopt. Ja, je hebt goed geoefend.
0: Ik heb echt, dit is ingedrild. Nou, die sportshal is helemaal uitverkocht, hè? 5 uur speciale fanplein opengegaan. Hoe is het daar?
2: Ja, het begint nu mooi druk. Het wordt nu mooi druk. Het begint vol te lopen. Dus de foodtrucks hebben de kraampjes zijn geopend. En er is de merchandising en springkussens. Alles begint nu te lopen. Mm-hmm. En naast mij staat dus Vaan al druk de eerste handtekeningen uit te delen. Dus dat gaat al mooi.
0: Mooi, ja. Zeg. Michel, dit is toch ook wel gewoon te gek, lijkt me. Ben je zenuwachtig?
2: Normaal ben ik niet echt zenuwachtig, maar nu een heel klein beetje wel. Het is natuurlijk de allereerste keer Europa Cup. Dus, maar goed... We gaan ons wel redden. We hebben ons ontzettend goed voorbereid met de hele commissie. Dus hartstikke mooi.
0: Ja, dat is ook. Ja, gelukkig. Ja, ik weet, normaal gesproken ben je heel enthousiast te spreken, maar ik voel toch een beetje zenuw op je stem.
2: Ja, die zitten er ook wel. Hoor. Ja, die zitten er ook wel. Ja. Uiteindelijk zometeen over een uurtje, dan staat hier 800-900 man.
0: Ja.
2: En dan hoop je wel dat het allemaal soepel verloopt.
0: Precies. Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Verliezen, lijkt mij.
2: Nou, weet ik niet of verliezen. Natuurlijk wil je niet verliezen. Je wil zo eerst de Europa Cup wedstrijd wil je altijd winnen. Maar ik werd vannacht wel een keer wakker en ik dacht nou compleet de stroom uitgevat.
0: Hou op. Nee, daar moet je niet over nadenken. Precies. Mag iedereen volgens mij ook gewoon naar het fanplein komen, toch? Waarom zou iedereen dat moeten doen?
2: Omdat onder andere Estavana hier is, natuurlijk. En het is hier gewoon gezellig en je krijgt een sfeertje mee. En na de wedstrijd hebben we natuurlijk ook de DJ van alles en nog wat om te doen.
0: Oh ja, dus, snap ik. Ja. Is Estefana Poelman een beetje in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen van jou?
2: Ja, zeker. Ik ga mijn telefoon doorgeven.
0: Oh, heel goed. Haar. Ja, heel goed.
2: Ja, oké.
3: Hallo.
0: Estefana, hallo. Goedenavond. Wat doe jij nou toch in hemelsnaam in Raalte?
3: Ja, dat is toch wel weer eventjes back to de vroeger. Ik ben hier heel vaak geweest, hoor.
0: Echt waar? Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat deed je daar dan altijd al jaren?
3: Met de Selectie Oost. Selectie Oost kwamen natuurlijk hier in de buurt. Veel Raalte, veel in Haarle, Willem-Bijen. Alles wat hier in de buurt ligt, zal ik maar zeggen. We zijn hier vaak geweest.
0: Wat te gek. Is het dan ook bijzonder dat jij vanavond gewoon bij die eerste Europese wedstrijd bent?
3: Nou ja, dat vind ik wel. En helemaal leuk ook voor een Nederlandse ploeg dat ze Europa spelen.
0: Ja.
3: Ik snap de zenuwen naast de man naast me wel.
0: Hij is echt serieus zenuwachtig, hè?
3: Nee, hij schrijft tegen zijn broek. Jawel, echt wel. Nee.
0: Maar hij zegt tegen mij, hij is echt super zenuwachtig.
3: Jij
0: bent niet meer zenuwachtig voor dit soort dingen, denk ik, hè?
3: Nee. Ik heb er vol vertrouwen in. Ze gaan gewoon winnen. En ik denk wel dat die meiden zenuwachtig zijn als het volle bak wordt vanavond.
0: Ja.
3: Ik heb wel een andere wedstrijd.
0: Mm-hmm.
3: En dat moet je natuurlijk niet onderschatten. Maar ik denk dat ze gewoon volle bak. Het geeft ook weer wat extra's.
0: Zeker.
3: En ik denk dat ze gewoon... die punten hier houden. In Raalte.
0: Ik denk het ook. Dat blijft gewoon in Raalte. Dat lijkt me heel mooi. En mensen mogen dus even met jou een fotootje maken. Je bent een soort van de publiekstrekker vandaag.
3: Ja, een soort van. Dus superleuk. Ja, er staan al wat meisjes voor me. Dus dan ga ik zo rustig een handtekening en fotootje maken. Superleuk.
0: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Estefana. Maar ik vind dat super bijzonder. Als iemand naar me toe komt en zegt... ik wil door jou radio-dj worden. Is dat hetzelfde effect als wat jij hebt nu ook?
3: Ja, dat is altijd leuk. En als je ziet ook vroeger nog de rugnummers, als er dan 79 voorbij kwam lopen, dacht ik wel, jezus, dat is wel mijn nummer, ja.
0: Ja, dat is
3: is heel bijzonder en heel gek nog steeds. Nog steeds, hoor, nog steeds.
0: Ik vind het echt heel erg tof. Ik denk dat het ook, hoeveel zullen we zeggen, hoeveel wordt het? Wat denk jij?
3: Hoeveel wordt het? Ik denk als we dan een beetje de zenuwen, dan gok ik op. Nou, Kwik die rent wel veel. Ik denk 32-25.
0: Hou ik je aan, hè?
3: Ja.
0: Schrijf me
3: op.
0: Heel goed. Dankjewel, Estefana. Veel plezier vanavond, hè?
3: Graag gedaan.
0: Doei.
3: Helemaal goed hier. Doei.
0: Vanavond om 8 uur kun je de wedstrijd volgen van Kwik in de Raalte via RTV.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: time.
1: MC Hammer en You Can Touch Me. The Military Boekelo. Dit is Radio Oost live vanaf The Military in Boekelo. Het is bijna 6:30. En je zou met al die gezelligheid bijna vergeten dat het ook gaat om paardensport vandaag. Er zijn 2 sterren die meedoen uit Overijssel. Waaronder Jordi, die hoorde je net al op Radio Oost. Maar ook een sterren doet mee en die spraken we even na haar rit.
2: Dames en heren, ik sta hier naast de Nederlandse Amazone die zojuist een heerlijke ronde heeft en ook een big smile heeft. Sterren van Houten, dat was lekker. Vertel eens even.
3: Ja, heel fijn. Ik ben zo blij op dit moment. Even een hele oplichting en heel blij hoe die ging. Controle, inderdaad, wat je zei. Hij was gewoon bij mij en hij luisterde en hij deed fantastisch. Ja.
2: Dat was zeker. Dat was mooi om te zien. Je had natuurlijk op het WK net even die tegenvallen. Toen ging het eigenlijk ook super. En wat was dan nu het verschil met die wedstrijd in Aken?
3: Toch de controle, denk ik, in het begin van de rit. Dat ik voelde, hij is bij mij. En toen dacht ik, oh lekker, nu kunnen we ook verder, weet je wel. En toch zat het wel ergens in mijn achterhoofd nog van het WK van tevoren. Maar ik ben heel blij dat we hier staan. Om vertrouwen weer terug te winnen. Dus super blij. Ja.
2: Hey, je bent tegenwoordig echt de Twentse dame, hè? Je bent hier uit de buurt ondertussen. Maakt dat het nog extra speciaal?
3: Er zijn mensen kijken, dat is echt superleuk. De sfeer hier, dat maakt het al speciaal. Ik ben natuurlijk ik kom niet echt uit Twente, maar het voelt wel steeds een beetje meer alsof ik hier vandaan kom. Dus dat is superleuk, ja.
2: Ja, mooi. Hey, je bent in ieder geval vandaag nog en een stukje van morgen zeker de Nederlands kampioene. In de top 3 sta je nog wel. Je staat nu voorlopig op brons na deze crossronde. Springen met Radar Love is ook een goed onderdeel, hè?
3: Ja, normaal gesproken springt hij heel fijn, dus laten we daarop hopen morgen. Ja. Ja.
2: Je bent er klaar voor, zie ik.
3: Ja, ik ben gewoon super blij hiermee. Ik helemaal een opluchting.
1: The Military Boekelo. Vandaag en morgen op Radio Oost.

André Hazes is de basis. Er is zeg maar niks meer op Radio Oost. Hey, we zijn in afwachting. Want als je nou op het military-terrein loopt... Ja, dan zie je de man die afgelopen woensdag in het Cultuurcafé te gast was. De man die, overal een feestje van weet te maken. Een feestje, wel te verstaan. Mede blauwvinger Fons Feurink. Eens even kijken of hij het nog redt om naar de studio te komen. Eerst naar de Hummus House Band.

Ik krijg echt heel veel foto's binnen van Paula. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar Paula die zit in de Oostluchtballon. Die zweeft ergens boven onze provincie. En in dit geval is het boven Stadsveld, krijg ik binnen van Ries. En die vraagt, hey José, win je dan ook nog iets als je hem spot? Nou, de eer. Bij deze, de eer gaat aan jou, Ries. Dit is Whitney Houston op je zaterdagmiddag met I Wanna Dance With Somebody.

0: Shakira samen met Burna Boy, Die Die op Radio Oost. Ja, ik ben een soort van nieuw gebakken hoofd van de fanclub, geloof ik.
1: Weekend Overijssel.
0: Want overal waar ik ben, daar verschijnt hij ook ineens. Fons Furink, hallo.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat doe jij nou op de military in hemelsnaam?
2: Ja, een feestje bouwen natuurlijk. voor wat anders.
0: Ja, dat is ook zo. Hé, maar ja. Ik heb hier een man in de studio. Hallo mannen. Hi. Pak eentje waar een rood lampje aangaat, zou ik zeggen. Je hebt Fons, ik heb Fons aan de telefoon, maar je hebt Fons helemaal gemist, hè? Hoe kan dat nou?
3: Ja, ik heb Fons helemaal gemist.
0: Ja, Fons, waar stond
2: jij?
3: Ja, ik heb jou gemist.
2: Ik stond bij Cross & Connect. Dat is een, volgens mij een soort businessclub-achtig iets, wel met jonge mensen.
0: Ja.
2: Maar een soort gram, ja, besloten feest eigenlijk.
0: Oh, het was besloten. Dus
2: ja, besloten.
0: Wij, het plebs, mochten daar niet bij zijn, Fons.
2: Nee, dus dat was exclusief is dat.
0: Het was exclusief, maar hoe was het dan?
2: Ja, het was geweldig.
0: Ja?
2: Zeker, ja.
0: Ik wilde
2: op een gegeven moment was wel grappig, halverwege mijn laatste nummer met Facey.
0: Ja.
2: En toen kwam iemand het podium op en die pakte de microfoon en die zegt, jongens, muziek uit, we gaan hem gewoon nog een keer opnieuw doen, iedereen naar binnen, we moeten met z'n allen helemaal gek gaan. En toen iedereen kwam, er stonden nog een aantal mensen buiten, die kwamen naar binnen toe.
0: Heel leuk.
2: Toen opnieuw feestje aangezet, toen ging ik nog veel gekker, dus dat was wel superleuk.
0: Ja, dat is toch te gek, Fons. Ja, weet je wat ik nou zo tof vind? Het maakt niet uit, jij komt overal. Of jij nou zeg maar op de military in een of andere chique besloten tent staat, ja, of je staat gewoon op het plein, weet je wel, dat vind ik zo tof.
2: Dankjewel.
0: Ja, heel tof.
2: Ik vind het allebei ook echt heel leuk. Dus,
0: mooi. Ik vraag nog even aan je grote fan. Ik heb eigenlijk geen idee hoe je heet. Hoe heet je eigenlijk?
3: Ja, ik heet Nick.
0: Hi Nick. Heb jij nog een... dit is zeg maar je kans, hè? Om een vraag te stellen aan Fons.
3: Blijkbaar is dit mijn kans, ja. Ja, Fons, je hebt gewoon ontzettend goede nummers. En die laatste is gewoon ontzettend weer goed. Dus ontzettend goed nummer weer.
2: Weet je de nieuwste bedoel je? Polonaise door de nacht?
3: Ja, Polonaise door de nacht. Of in de nacht.
0: Door de nacht.
3: Oh ja, dan heb ik het wel goed inderdaad.
0: En nu komt de vraag.
3: Ja, nou ja, kijk. Ja. Je bent hier nu toch. En ja, ik snap wel dat je een ontzettend druk programma hebt. Maar we zitten hier in de Strodoop. En kijk, we hebben hier een DJ. En die DJ die heeft vast wel een microfoon. Dus zou jij niet even een klein beetje in jouw schema door kunnen zetten? Dat je nog één nummertje hier om jouw single te promoten. Want hij is gisteren is die uitgekomen.
0: Ja, dat is
3: dus
0: waar.
2: Ja. Ik had het met alle liefde gedaan, Nick. Maar ik moet door naar Leiden.
3: Ja, dat snap ik.
2: En dat is... Twee uur en een kwartier rijden, dus we moeten wel redelijk...
3: Ik snap het. Ik dacht misschien dat er een opening was, maar weet je, ik snap het ook helemaal. Weet je, je bent artiest en je hebt ontzettend veel drukte in je agenda.
0: Waar moet jij in de provincie binnenkort weer optreden dan, Fons? Weet je dat zo?
2: Weet ik niet uit mijn hoofd eigenlijk.
0: Zo druk is deze man.
3: Zo druk.
0: Hey, maar Fons, ik kan het wel zeg maar goed maken toch met Nick, om gewoon Polonaise door de nacht even te draaien.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dat lijkt me super.
0: Ja, dat lijkt me ook super. Want ik zie ook weer dat deze helemaal gek gaat. Dan spreek je gewoon snel weer, Fons, oké?
2: Helemaal leuk. Kom er nog gezellig hier langs, lijkt me leuk.
0: Ja, we hebben wel die deal, hè, met die gouden plaat. Als jij die gouden plaat pint, dan kom je terug in het cultuurcafé, hè?
2: Dat, 100%, dat hebben we afgesproken.
0: Heel goed.
2: Dat gaan we doen.
0: Doei, Fons. Veel plezier, hè?
2: Dankjewel, succes vandaag.

0: van Fons Veurink heet Polonaise door de nacht. Ik ben er gewoon morgen weer. Ja, elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Weekend Overijssel en daar ben ik ook weer mee. Ik kan deze rappen, ik weet ook niet wat. Geef me nog maar een bokbiertje. Hey, ik spreek je morgen weer tussen 12 en 2.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft.
3: Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Radio Oost.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans wonen en slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans wonen en slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

0: Oost. Radio Oost.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet, omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten, omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voor de grootste keuze.

0: Met nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. Vaste
1: grond. Deze week Edwin Evers. Vaste grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl. Ja,

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Voor de grootste

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
3: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
2: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
4: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
3: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze anderhalve week geleden bekend maakten dat ze gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer, in het noorden kan een bui vallen, verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De EO stopt na 25 jaar met het programma Het Familiediner, waarin ruziënde familieleden met elkaar aan tafel gaan. Maar gelukkig hebben we daar altijd ook gewoon nog het gewone kerstdiner voor. En iets zegt me dat de EO voorlopig de stekker niet uit Kerstmis trekt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De aanvallen van Rusland op Kiev nemen toe. Straks Michiel Driebergen, die dat zelf ook merkte toen hij in de Oekraïnse hoofdstad was. Verder neemt de zoon van de veroordeelde oud-president Bolsonaro het morgen in Brazilië op tegen president Lula bij de verkiezingen. Oud-correspondent Garry van Pinksteren schreef een persoonlijk boek over haar 40 jaar in China. En Erik van Muiswinkel komt vertellen over zijn grote liefde voor het beroemde kinderboek De Kleine Prins. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht.
2: Zaterdag 3 oktober.
1: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw nijpend. Het Rode Kruis heeft noodopvang opgezet en dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie.
3: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten.
1: Minister Van den Brink geeft toe dat er weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel.
4: Wat we in het voorjaar hadden en door de zomer heen iets minder leken te hebben, is nu weer terug.
1: Het Rode Kruis vraagt aan de minister om de druk op gemeenten te verhogen.
3: We zijn op zoek naar 2 à 3 locaties in het land waar dag- en nachtopvang is, zodat mensen niet de hele tijd op en neer gesleept worden. En wij kunnen dat samen als Rode Kruis met gemeentes doen.
1: De IJsselcup, de start van het schaatsseizoen, kan mogelijk niet doorgaan. De schaatsbaan in Deventer heeft te maken met een
5: lekkage in het koelsysteem. Ja, dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
1: En in Tilburg zou vandaag de schaatsbaan opengaan, maar helaas.
6: We hebben half jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen. En ja, dan sta je toch voor een dichte deur.
1: Ook daar problemen met de koeling.
7: Dat vinden wij ook heel jammer.
1: Het ijs is veranderd in een hele grote plas water.
7: We kunnen misschien gaan zwemmen, maar het, helaas niet schaats, ben ik bang.
1: Ja, en van de ijsbaan naar het natuurijs, want een van de schaatsiconen uit de jaren 70 en 80 is overleden. Jan Roelof Kruithof, hij werd 89 jaar.
8: Ja, hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Maar hij heeft veel in Finland en overal heeft hij gereden.
1: Kruithof won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
9: De wind is bar en boos. Het ijs hard als graniet. De temperatuur nog steeds 15 graden onder nul.
1: Ook was de sfeer anders. Er stonden volgens Kruithof geen duizenden mensen langs de kant. En er waren ook geen dwelorkesten.
10: In Finland, daar was het allemaal zo nu dan een keer een ijsbeer, of je zag iemand een visser daar. En verder zag je daar niets.
1: Bij de Friese Elfstedentocht in 1985 ging het mis bij het klunen.
10: Ik ben daar 2 keer gevallen en heb daar dus kramp gekregen. En daar moest ik dus de kopgroep laten gaan.
1: In 1994 verbeterde Kruithof het 24-uursrecord. In 1 dag reed hij ruim 655 kilometer zonder te stoppen.
11: Plassen, eten en alles deed dus tijdens het rijden. Want anders zouden er weer een aantal meters schelen.
1: En dat record bleef 31 jaar lang staan. Volgens oud-collega's was Jan Roelof Kruithof een harde.
12: Ik heb moeten leren afzien met hem en hij wacht niet op je.
1: En presentator Bert van Leeuwen kwam met
13: goed en slecht nieuws.
1: Want
13: het familiediner stopt, echt waar.
1: Ja, de EO zegt dat het na 25 jaar tijd is voor nieuwe concepten. Maar Van Leeuwen vertelde er wel bij dat er nog 1 laatste seizoen komt vol met ruziënde familieleden.
14: Als ik op mijn sterfbed ligt, hoef jij niet te komen.
13: Maar dat zei je bij volle bewustzijn.
15: Ja.
14: Die is er wel 5 of 6 keer gezegd. Een week of 2 weken later was het zover.
15: Ja, ik ben 2 keer bijna dood geweest dus.
14: Maar ik ben niet gegaan.
13: En als eerste is de limo langs geweest bij jouw moeder, eens die vader Serge.
14: Ik blijf ophouden.
13: Jij komt er maar uit.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Laten we dan het beste nog maken.
1: Rusland voert het aantal drone-aanvallen op Oekraïne steeds verder op. Zo waren vandaag de bruggen over de rivier de Dnipro opnieuw het doelwit, waardoor het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kiev wordt ontwricht. Wat is het doel van die nieuwe Russische aanvalsgolf? En hoe kwetsbaar is de hoofdstad nu na ruim 4 jaar oorlog? Contact met correspondent Michiel Driebergen vanuit Polen dit keer. Goedenavond.
16: Goedenavond, Elisabeth.
1: Ja, is dit nou inderdaad die escalatie zoals die door Poetin begin september werd aangekondigd?
16: Ja, zeker. Dat kun je denk ik wel zeggen. Vorig jaar ging het vooral over de energievoorziening. Hè. Zat natuurlijk Kiev ook in de kou. Dat hebben we toen gezien en dat hebben de bewoners gevoeld. Ja, en nu raken de Russen eigenlijk alles in Kiev wat met de economie te maken heeft. Eigenlijk ook wat, ja, hoe zeg je dat, hè? De samenleving aan de gang houdt. Dus pakhuizen, distributiecentra, tankstations. Ik zag gisteren werd er weer een faciliteit voor medicijnproductie in opslag geraakt. Dat ook dus, maar ook datacentra. Allerlei infrastructuur. Dus ja, wat de stad aan de gang houdt.
1: Ja, en dus die bruggen, die zijn heel belangrijk.
16: Ja. Ja, die bruggen. Kijk, Kiev bestaat uit 2 delen. Het is een miljoenenstad. Hè? Zo'n 4 miljoen mensen leven daar. Er is een linker- en een rechteroever. Op de rechteroever is het oude centrum. Daar werken veel mensen. 100.000 mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Ja, goed. Kijk, die bruggen die zijn heel erg lastig te verwoesten, hoor, zeggen experts. Maar goed, elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld. Het is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug. En daar dus niet onder de rivier. Hierdoor, maar eroverheen. Die metro moet bij elk luchtalarm worden stilgelegd. En dan, ja, dat is eigenlijk al weken zo. Er zijn dus tienduizenden mensen staan dan te wachten. Ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
1: Ja, en lukt dat ook? Want er wordt al steeds gezegd, het is heel ontwrichtend. Maar wat betekent het in de praktijk voor de mensen?
16: Nou ja, dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kunt 's ochtends, terwijl je er wel natuurlijk behoort te verschijnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld niet naar school kunt. De universiteiten in Kiev die waren tot voor kort functioneerden die gewoon. De scholen ook. Er staan heel veel mensen stil. En dat gaat dus niet om werk, maar ook om kinderen. Dus Kiev lag ver genoeg van het front. Hè? Daar kon je tenminste nog naar school. Maar dat is dus tegenwoordig steeds lastiger. Ik sprak een vrouw die op een muziekschool werkt. Nou ja, die kinderen waren al dagen niet op school geweest. Uiteindelijk waren ze op school, maar het was telkens luchtalarm. Zaten ze weer uren in de kelder, maar in die kelder was geen piano, dus ze konden gewoon geen muziekles krijgen. Ja, dat is echt, dat is ontwrichtend.
1: En nou is het niet voor het eerst dat Rusland Oekraïne bestookt met drones. En toch wordt er dan nu gesproken over dat het een andere fase is. En dat zou dan komen omdat het type drones anders is. Wat maakt deze nieuwe drones zo gevaarlijk?
16: Kijk, die aanval op die brug, dat kon tot voor kort niet. Dat konden de Russen niet, want die drones waren er niet geschikt voor. Die waren niet precies genoeg en die waren vooral niet snel genoeg. Die werden telkens neergehaald. Dus is een nieuwe soort drones. Het is eigenlijk al een aantal weken teisteren die de stad, maar eigenlijk het hele land. Het zijn Geran-drones. Je had vroeger de Iraanse Shahed-drones. Ja, die hoorde je aankomen. Dan hoor je brrrr in de verte. En dan wist je, ik moet misschien even wat dekking zoeken. Ik moet misschien even opletten waar ik ben. En die hoorde je aankomen. Maar die tegenwoordig hebben die drones, die Geran-drones, heten ze straalmotoren in plaats van propellermotoren. Ja, die hoor je pas op het laatste moment. Dan hoor je een soort van zoef. En dan hoor je eigenlijk meteen de klap. En die vrouw, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van je hoort ze, dan zijn ze er al. Dan slaan ze al in. Dan brengen ze ook meteen de dood. Ik sprak haar naast naast de Academie voor Wetenschappen. Een heel mooi oud gebouw in het centrum, wat dus een dag of 4 geleden geraakt is. Mm. Helemaal uitgebrand, waar ook 2 doden vielen. Zij was daarbij, zij had het gezien. En dat was voor haar toch echt wel een schok geweest. En vervolgens 5 minuten later kwam de volgende drone ook weer vlak naast haar huis terecht. En dat is eigenlijk de realiteit nu in Kiev. De dood ligt eigenlijk op de loer.
1: Ja, en je was er dus heel kort geleden, vorige week. Heb je het zelf ook meegemaakt?
16: Ja, zeker. Je hoort ze eigenlijk telkens inslaan. Je hoort klappen en dat is dan gelukkig meestal ver weg. Maar het is tegenwoordig niet alleen 's nachts, maar het is ook overdag. Ik was in een wijk, daar ben ik heen gegaan toen ik hoorde dat er een drone was neergeslagen naast een Ja, een speelplaats eigenlijk voor kinderen. Die drone had overigens geen explosief. Dat was een soort afleidende drone, zeg maar. Maar ook zo'n Garand-drone die heel erg snel aankwam, maar gelukkig niet explodeerde. Ja, daar waren de buurtbewoners, die waren eigenlijk een beetje die drone aan het bekijken en de restant aan het bestuderen van, goh, hoe ziet zo'n ding eruit? En er zaten ook allerlei onderdelen in uit het buitenland. Je zag een tekst met Italiaans erop, maar ook een tekst met Chinees. Op die plaatjes, die onderdelen die gevonden werden. Ja, dus die drones die worden ook in elkaar gezet door allerlei onderdelen uit allerlei landen afkomstig. Mm. Die sancties werken dan ook niet. Hè? En die Garand-drones die worden dus steeds beter. En dat merk je dus.
1: Ja, en zeg Michiel, het is dan nu oktober. De winter staat alweer voor de deur. De vijfde winter sinds de start van de oorlog in 2022. Wat betekent deze escalatie nou voor de maanden die Oekraïners nu te wachten staan?
16: Ja, het kan wel eens een hele grote humanitaire ramp worden. We weten natuurlijk niet wat de Oekraïners uit de hoge hoed toveren. Misschien komen ze toch nog met afweer voor die drones. Dat moeten ze dan zelf produceren. Maar er is echt een angst, hoor. Ook bijvoorbeeld voor het platleggen van internet en telefonie. Russen zijn ook datacentra aan het raken. Nou ja, ik noem net al die medicijnfabrikanten die geraakt worden. En die distributiecentra. Dat leidt ook tot lege schappen af en toe hier en daar in de ziekenhuizen. Of in de supermarkten, excuus. Maar ja, het is vooral ook weer het warmtesysteem, hè, de energievoorziening die getroffen zal worden. Er is afgelopen week zo'n schema ingegaan dat je een aantal uur per dag geen elektriciteit hebt, maar ook geen water. Ik zat zelf ook een aantal uur zonder water. Dat is tot nu toe eigenlijk vooral alleen vervelend. Het is nog een graad of 17, een graad of 19. Het zonnetje schijnt nog. Maar er is echt heel erg veel angst voor de komende winter.
1: Ja, dus ja, als ik dan vraag hoe zit het met het moreel in Oekraïne. Dat is trouwens sowieso misschien een woord wat een beetje aan inflatie onderhevig is. Maar is daar nog wel wat van over?
16: Ja, kijk, het moreel is natuurlijk, kijk, er is heel erg veel angst, zei ik al. Vooral in Kiev, hè, want dit is echt een nieuwe realiteit. Het is echt weer een andere werkelijkheid, een escalerende werkelijkheid. Ja, wat je toch merkt als je met mensen spreekt, ze geloven ook niet dat opgeven, dat hen iets geeft. Hè. Kijk, opgeven betekent bezetting door de Russen uiteindelijk. Die vrouw bijvoorbeeld, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, ik geef het liefst les aan mijn kinderen, dan maar in de kelder. Maar wellicht online, zoals ook in de COVID-tijd. Er is een soort acceptatie van de nabijheid van de dood.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat die nabijheid van de dood misschien mensen ertoe aanzet om te vertrekken. Dat er misschien dat er toch wel eens een vluchtelingenstroom op gang komt of iets dergelijks. Ja.
16: En dat kan. Je hoort dat mensen dat overwegen. Er is een tussenstap daarin. Vorige winter zag je ook dat veel mensen in Kiev, dat is natuurlijk een grote stad, maar dan ook naar de datsja gingen, naar de buitenhuizen. Daar konden ze dan in elk geval nog een houtkachel aanmaken. Alleen daar zijn de internetverbindingen heel erg slecht. Dus kinderen zaten dan wekenlang zonder stroom, zonder internet, zonder school. Dus uiteindelijk zonder hun dagelijks leven, zonder hun vriendjes. Maar goed, dit is natuurlijk de vrees dat als zo'n grote miljoenenstad, maar ook andere miljoenensteden, ja, echt volledig zonder warmte of volledig zonder stroom, ook volledig zonder telefonie en internet zitten, ja, dan kan het niet anders als dat ook nieuwe vluchtelingen oplevert. En dan moet Europa zich daar schrap voor gaan zetten.
1: Ja. Michiel Driebergen, dankjewel voor dit gesprek.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. En die Michael McDonald die was vandaag in het nieuws omdat de zoon die hij op zijn 14e afstond ter adoptie hem weer gevonden heeft. Dus dat was mooi nieuws. We gaan naar Brazilië. Dat gaat morgen naar de stembus en kiest onder andere een nieuwe president. De keuze gaat tussen de sociaal-democratische zittend president Lula en de radicaal-rechtse Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En als we de peilingen mogen geloven, dan gaat het heel erg spannend worden. Correspondent Nina Jurna, jij werkt en woont in Brazilië. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heerst er al verkiezingskoorts daaronder de Brazilianen?
1: Ja, absoluut. Het is een ontzettende gepolariseerde strijd. Ook echt in families waar mensen, nou ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Nou ja, het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat, maar eigenlijk ook voor de hele regio. Ja.
0: En het gaat dus tussen Lula en Bolsonaro. En kan ik zeggen dat zij allebei niet onomstreden zijn?
1: Ja, als je het vraagt inderdaad aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, dan als Flávio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug. En dan laat hij zijn vader waarschijnlijk vrij. Dat heeft hij ook al gezegd, dat hij die amnestie dan gaat geven. En we weten natuurlijk dat ex-president Bolsonaro, die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022, die hij toen op het nippertje verloor. Ja. Dus ja, het is maar net aan wie je het vraagt.
0: Het zijn in ieder geval heel verschillende kandidaten. Al was het alleen omdat Lula ongeveer 2 keer zo oud is als Bolsonaro. Hij wordt deze maand 81, ja, zag ik. Speelt dat nog een rol voor kiezers?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Kijk, het is ook wel ergens een zwakte, hè, vindt men, dat Lula in al die jaren, want hij is natuurlijk al vanaf 2002, dat was toen werd hij voor het eerst gekozen, dat hij eigenlijk nooit echt voor een goede opvolger heeft gezorgd. Hij, het is echt, zijn partij, de Arbeiderspartij, dat draait echt om hem. En aan de andere kant, ja, je ziet dus in de campagne van Flávio Bolsonaro dat hij zich daar ook echt wel op beroept. Hij zegt, ik ben de nieuwe generatie, ik ben de jonge generatie en die wil verandering. Dus het wordt in ieder geval in de campagne heel erg ingezet. Maar ja, Lula heeft toch nog een sterke aanhang die hem juist ook vanwege zijn imago, hè, iemand die zelf uit de armoede ooit opklom, heel veel doet voor met gezinsuitkeringen. De Bolsa Familia heet dat hier. Nou ja, voor de armen zich inzet. Tegelijkertijd, ja, de prijzen zijn hier wel gestegen. De kosten voor het levensonderhoud is voor heel veel mensen ontzettend zwaar. Criminaliteit is toegenomen. En daar heeft hij toch ook niet echt een antwoord op kunnen bieden.
0: En zijn dat
1: jaar
0: dan ook meteen de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen?
1: Ja, dat zijn absoluut de thema's. Zeker als het ook gaat om veiligheid. De macht van de drugskartels is toegenomen. Maar ook gewoon, ja, de criminaliteit van mensen op straat, berovingen en zo. En dan zie je dat rechts, radicaal rechts, echt zegt van, nee, we moeten keihard worden opgetreden. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Harder gestraft worden, politieacties. En nou ja, als daar doden bij vallen, dan ook onschuldigen, dan is het maar zo. En Lula aan de andere kant heeft veel meer zijn inzetten op preventie. Zorgen dat mensen niet uit armoede hoeven te belanden in de criminaliteit. Maar ja, de realiteit is toch ook dat, dat het land er in die zin niet veiliger op geworden is. En als we naar de economie kijken, dan zie je wel dat er hele lage werkloosheid eigenlijk is. Laagst, historisch laag. Tegelijkertijd, de prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook wat er in de hele wereld gebeurt met de olieprijzen. Daar heeft Brazilië ook last van. Dus ja, dat zijn toch wel de belangrijkste thema's hier.
0: En over Bolsonaro, en je zei net al, van zijn vader zit dus vast, kreeg 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. En uit het onderzoek bleek toen trouwens ook dat hij plannen had om Lula te laten vermoorden.
1: Ja.
0: Kan het nou dat zijn zoon, die daar verder ook allemaal geen afstand van neemt, dus deze Bolsonaro junior, dan toch zo populair is?
1: Ja, dat zegt vooral iets over die hele stroming, die Bolsonaro, het bolsonarismo, wat hier echt wortel heeft geschoten. En daar is ook de naam Bolsonaro aan verbonden. Het is een conservatieve stroming, een stroming die heel erg ook samengaat met de groei van de evangelisch-christelijke kerken hier. Ook een hele een conservatieve kerk die ook heel erg groeit. En Bolsonaro staat daar ook symbool voor die stroming. En daarom was het ook zo belangrijk voor zijn partij om iemand uit de familie met de achternaam Bolsonaro op de lijst te krijgen. Ja. Want er waren misschien wel betere kandidaten.
0: Hij lijkt ook fysiek op zijn vader. Hè? Ik zag hem in het journaal en ik dacht, het is gewoon een kopie.
1: Het is kopie, alle zonen lijken op vader. En dat heeft in die zin gewerkt. Want wie was hij nou eigenlijk? Hij was senator. Was niet iemand die een hele enorme track record heeft. Maar vanaf het moment dat hij zich heeft kandidaat gesteld, groeide hij in de peilingen. En het wordt echt een nek-aan-nek race met Lula. Dus dat zegt ook iets over dat mensen echt een Bolsonaro willen. Althans zijn aanhangers dus. Ja,
0: iemand die ook een Bolsonaro wil, dat is president Trump in Amerika. Die hoopt dat hij wint. En ik las dat zelfs de Braziliaanse geheime dienst ook heeft gewaarschuwd voor inmenging vanuit Washington. Ja. Welke belangen spelen er voor Trump? Waarom wil hij dat zo graag?
1: Nou, Trump heeft vanaf dat hij weer in het Witte Huis zit duidelijk gemaakt dat hij Latijns-Amerika echt als zijn achtertuin ziet. Hij wil hier invloed. Dat gaat hem ook goed af, want er zijn heel veel landen de afgelopen tijd naar rechts opgeschoven, die voorheen linkse regeringen hadden. Het gaat hier vaak in golven. Dan is er weer een conservatieve golf wind aan macht en dan weer links. Nou, nu zitten we in die conservatieve rechtse golf. Trump die wil Brazilië heel graag ook bij dat rechtse kamp. Het is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Het land met na China, en dat is voor Trump belangrijk, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen, waar hij heel graag toegang toe wil. En als Flavio Bolsonaro hier aan de macht is, die wil daarin dat wel verkopen aan Amerika. Dat heeft hij al gezegd. Terwijl Lula heel duidelijk heeft gemaakt van, ik ga Brazilië niet in de uitverkoop doen. Als wij dat gaan ontwikkelen, dan gaan wij dat zelf doen, en dan moet het ook ten gunste komen van Brazilië. En niet dat dit weer een kolonie wordt van een andere grootmacht. Die tijd is voorbij. En daarin zie je ook heel duidelijk een groot verschil tussen Lula en Flavio. En Trump, die heeft er dus heel veel belang bij dat hier een rechts regime komt met een Bolsonaro aan de macht.
0: Ja, er staat veel op het spel met twee van die diametraal verschillende verhalen. Morgen is dan die eerste stemronde. Wanneer weten we wie de nieuwe president wordt?
1: Nou, we weten morgenavond, denk ik, rond deze tijd misschien al wel, hebben we in ieder geval wel een eerste indicatie. De stembussen die gaan om 10:00 Nederlandse tijd dicht. Mijn ervaring is dat er dan al vrij snel een exit poll komt. Dus het kan zomaar zijn dat we morgen al wel een beeld hebben van die eerste ronde in ieder geval. Ja. Het is wel zo dat de kandidaat, de winnaar, moet 50% van de stemmen plus 1 halen. De kans dat dat gebeurt is klein. Als dat niet gebeurt, dan is er 25 oktober een tweede ronde. Maar sowieso hebben we morgen een goed beeld van hoe de kaarten geschud zijn.
0: Gaan we horen dan. Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna.

0: Buffalo Springfield met For What It's Worth. Oud-correspondent Garry van Pinksteren woonde en werkte 40 jaar lang in China en schreef daar het deze week verschenen boek Control and Delete over. Daarin schrijft ze over de geschiedenis van dit heel snel veranderende land aan de hand van haar eigen verhaal. En dat levert een opvallend persoonlijk boek op. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jarenlang verslag zien doen van nieuws in China. Objectief als journalist. Maar in dit boek vertel je dus ook je persoonlijke verhaal. Had je daar zin in of waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had er inderdaad wel zin in gekregen. Omdat ik een afscheidsverhaal heb geschreven bij de NRC toen ik daar wegging. Dat is altijd een meer persoonlijk verhaal. En dat verhaal merkte ik, dat sloeg goed aan. Dat sloeg heel erg aan. Kreeg ik meer reacties op eigenlijk dan ik kreeg op mijn verslaggeving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier zit. Dit is een vorm of een manier om over China te vertellen die aan twee kanten prettig is. Ik denk dat het prettig is voor mijzelf. Een hele prettige vorm is geweest om te kunnen associëren. Dingen te kunnen vertellen die je als je meer afstand neemt misschien niet makkelijk vertelt, maar die toch heel illustratief zijn voor wat er in China gebeurt en gebeurde. En de andere kant is dat ik dacht van ja, dit is ook een manier om mensen dichter bij een verhaal te halen bij een land wat voor veel mensen toch heel erg ver weg voelt en duister en gesloten en moeilijk doordringbaar.
0: Ja, dus die vorm die voelde goed voor jou. En hoe was het dan om die film eigenlijk van 40 jaar weer terug te spoelen en terug in de tijd te gaan? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt, ook over misschien over jezelf?
1: Ja, nee, het was echt wel inderdaad ook voor mij een soort verwerken zou je kunnen zeggen van die laatste. Ja, het is inmiddels 45 jaar. Ik heb er ook niet de hele tijd gewoond hoor in die tijd. Maar ben
0: je
1: er wel de hele tijd geweest.
0: Ja.
1: Maar dat het een manier is om inderdaad ja, een soort ordening aan te brengen en een soort verbanden te leggen die je niet ziet als je er midden tussenin zit. Als je het leeft, zeg maar. Maar als je, het was voor mij eigenlijk ook niet heel zwaar schrijven. Hè. Dat hoor je wel eens een boek schrijven. Nou, een heel, maar ik vond het in dit geval eigenlijk een plezier om dat te doen, omdat het voor mijzelf ook een soort ja, ordening aanbracht in mijn ervaringen en ook een gelegenheid gaf om dingen te zeggen die ik nog heel graag wilde zeggen.
0: En ik stel me voor, dan ga je terug in foto's van vroeger zoeken en misschien aantekeningen of artikelen die je geschreven hebt. Is er van die hele lange periode een tijd die er uitspreekt voor je?
1: Nou, het hele gekke is dat het vooral het begin. Toen ik in 1982 als student naar China kwam en het jaar daarna, de twee jaar zeg maar dat ik als student daar heb gezeten, die bleken me nog heel helder voor de geest te staan en ook heel licht te voelen, heel kleurig, heel zonnig, heel ik denk dat ik dat een hele leuke tijd heb gevonden als ik achteraf zo terugkijk. Een tijd waarin ik, wat voor mij een ontdekken was van China, het maken van eerste, sluiten van eerste vriendschappen. Mm-hmm. En het diep China ingaan, wat je denk ik makkelijker doet als je jong bent. En dat merkte ik toen ik daaraan terug zat. Dat ik dacht, daar weet ik nog heel veel details van. Dat staat me nog heel glashelder
0: voor
1: de geest.
0: Ja, ik vond dat ook heel leuk om te lezen. Want het leest eigenlijk zoals als een tijdreis ook. Dat China was natuurlijk toen ook zo anders. Heel arm. Leefde op de bon, jij ook zelf.
1: Ja.
0: Huh? Ja, en over die vriendschappen die sloot, daarvan had ik het gevoel, maar je kan me corrigeren als het niet goed is, dat het best even heeft geduurd voordat dat lukte om echt vriendschappen te sluiten met Chinezen. Hoe kwam dat?
1: Ja, dat klopt. Dat eerste jaar zat ik in Shanghai. En eigenlijk heb ik toen misschien een gemakkelijke weg gekozen. Namelijk toen ging ik vooral met andere buitenlanders om. Ik denk dat veel buitenlanders in China dat overigens doen en daar ook in blijven zitten. Maar het kwam ook wel omdat er van Chinese kant de mensen die je benaderden, die je actief benaderden, die wilden eigenlijk altijd iets van je. Want het was vrij riskant. Het was niet per se goed voor mensen of gewenst voor Chinezen om contact te hebben met buitenlanders. Dus ze namen een zeker risico. En dat deden ze dan vaak om er iets uit te krijgen. Dus om bijvoorbeeld, wij hadden een ander soort geld waarmee we filmrolletjes en koffie konden kopen. En dan had je een leuk gesprek gehad en dan zei ze, by the way, kan je soms dit of dat voor me kopen? Ja. Of kan je dit of dat voor me doen? En ik denk dat een tijdje duurde ook voor mijzelf om mensen een beetje te kunnen onderscheiden van elkaar, een beetje te kunnen inschatten. Maar ook, ik ben heel toevallig eigenlijk, doordat ik contact kreeg met een lerares op de theaterschool waar ik in het tweede jaar zat, dat ik daar contact mee kreeg en dat die mij binnenbracht bij haar vrienden.
0: Dat werd jouw vriendin?
1: Dat werd mijn vriendin.
0: Ja.
1: Tenminste, in mijn ogen. Zij later zei, dat was eigenlijk niet het geval. Maar zo herinner ik het me wel. En zij had zelf een groep vrienden om zich heen. Die eigenlijk geen enkele reden hadden om per se met mij om te gaan.
0: Dus dat werden echte vrienden. En via die weg kon je ook eigenlijk doordringen tot het echte China.
1: En dat gevoel kreeg ik toen zeker. Ik dacht, nu ben ik binnen.
0: Ja.
1: Nu kijk ik niet meer alleen maar van buitenaf. Maar nu kijk ik ook, nu kan ik binnenin dingen horen en zien.
0: Ja. Over die relatie die je kreeg met deze lerares. Dat was dus een vrouw en dat was in een tijd dat in China homoseksualiteit verboden was. Je wijdt er zelfs in je boek een heel hoofdstuk aan dat onderwerp. Homoseksualiteit en dictatuur gaat niet goed samen, heet dat. Maar hoe heb jij dat beleefd? Toch ook gewoon een jonge vrouw die zelf misschien de vrijheid van Amsterdam in Nederland gewend was.
1: Ja, het was in China niet helemaal per se verboden bij wet. Zeker niet voor vrouwen, want voor vrouwen bestond homoseksualiteit niet. Net als in Engeland eigenlijk lange tijd zo was, in Victoriaans Engeland. Maar het was natuurlijk voor mij wel een enorme overgang als je kijkt naar wat ik in Amsterdam net had meegemaakt. Inderdaad, en de scene waar je dan in zit. En je komt in China, dan kom je eigenlijk van Amsterdam in een heel, alsof je naar een gereformeerde gemeenschap gaat. Een kleine gereformeerde gemeenschap waar niks kan en niks mag. Het was wel.
0: Stond je er niet tegen? Waarom wilde je daar
1: stond
0: zijn?
1: Omdat ik heel nieuwsgierig was. Omdat ik heel graag wilde weten hoe het in een land zou zijn dat zo ontzettend verschilt van, en zeker toen nog steeds meer verschilde van Nederland, heel anders was dan alles wat ik kende. Het had een ander. Mensen hadden een andere geschiedenis, ze hadden een andere cultuur, waren van een ander ras. Ik vond dat fascinerend. Ik dacht, ik wil gewoon die wereld leren kennen.
0: Ja. Ik vond best wel. Kijk, ik blijf hier een beetje bij stilstaan, want ik vond dat een aangrijpende passage die je schreef over deze vriendin. Want je beschrijft hoe jullie relatie uiteindelijk stuk liep. Jij hoopte dat jullie samen in Nederland dan een echte, gewoon relatie konden hebben. En je hielp haar om hierheen te komen. Maar zij was eigenlijk ergens anders op uit.
1: Ja, zij was. Ik denk dat haar voornaamste drijfveer toch wel was dat ze naar het buitenland wilde, hoe dan ook. En daar was ik denk ik zelf nog te jong voor om te begrijpen hoe sterk die wil kan zijn en hoe dat iemand kan brengen tot hoe dat iemand kan motiveren, denk ik. Hè? Ik was denk ik vrij naïef. En zij was niet per se doortrapt, maar ik denk wel dat zij heel bewust of onbewust heel duidelijk dacht van, ik moet hier weg.
0: Ja.
1: Ik moet uit dit land weg. Ik wil hier weg.
0: En dat woord naïef, dat gebruik je verderop ook. Dan zeg je van, ja, ik heb misschien naïeve gedachten gehad over China en over hoe mensen daar redeneren en handelen. En dat ging dan over bijvoorbeeld na de studentenprotesten op het plein voor de Hemelse Vrede. Dan schrijf je van, ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het goed niet uiteindelijk zou winnen van het kwaad. En daar ben ik naïef in geweest.
1: Ja, ik ben bang dat het. Dat is wel erg om dat zo achteraf te zeggen, hè, maar ik ben bang dat het inderdaad. Ik weet niet of ik dat nog ook zo hard geloof, dat het goede altijd wint van het kwade.
0: Nu niet meer.
1: Nu niet meer. Als je om je heen. Ik weet het niet. Hè, als je nu om je heen kijkt, zijn er ook heel veel aanwijzingen dat dat misschien wel niet zo is. En zeker als je kijkt naar wat er in China ook gebeurd is en nog gebeurt, dat je denkt van ja, zo'n dictatuur. Het was minder dictatoriaal begin jaren 2000. Het was ook minder dictatoriaal in de jaren 80, eigenlijk voordat die opstanden er waren. Nu is het onder Xi Jinping weer steeds dictatorialer geworden. En het werkt wel. Het is effectief. En China is niet. De Communistische Partij in China is niet gevallen.
0: Nee. En die geschiedenis hetzelfde. Van wat daar gebeurd is, die is gewoon gewist in China.
1: Die is gewist. Ik heb ook met een jongen gesproken van 20 jaar. Die vertelde hoe kwaad hij was toen hij er op een gegeven moment achterkwam, maar het was dus pas heel laat, dat die opstanden er waren geweest. Want hij had het nooit. Hij wist daar niets van. En hij zegt, ik ben niet kwaad om hoe die opstanden eventueel zijn gegaan of wat daar precies in de hand was. Ik ben kwaad dat ik in een land leef waar ik dus mijn leven lang kan opgroeien zonder dat ik zo'n belangrijke gebeurtenis daar iets van weet.
0: Dat is denk ik ook meteen de titelverklaring, control en delete. Hè? Dat grote vergeten van dit soort momenten in de geschiedenis.
1: Ja, dat is het grote onderliggende thema. Het grote vergeten en ook waarom dat nodig is. Wat voor nut het heeft voor de partij om dat zo aan te pakken. Waarom ze dat zo doen.
0: Ja, maar als je dan de geschiedenis op zo'n manier uitwist, als de geschiedenis in feite niet bestaat, dan kan je er dus ook geen lessen uit trekken. Of dan kan er nooit wat veranderen.
1: Nee, en dat is ook het interessante. Ik heb gesproken met een vrouw die documentaires maakt over een periode van grote hongersnood. Heeft gesproken met de mensen die dat nog overleefd hebben. Was eind jaren 50, begin jaren 60. En zij zegt, ja, ik maak die films, ik weet dat ze in China niet te zien zijn voorlopig. Maar ik moet die films maken om vast te leggen wat er in die geschiedenis is gebeurd, zodat wij er lessen uit kunnen trekken. Ja. En nu is de tijd nog niet rijp, maar dat moet in de toekomst gebeuren. Als je niet naar je verleden kijkt, als je daar niet eerlijk naar wil kijken naar wat daar mis is gegaan, dan kun je de toekomst niet beter maken.
0: Hoe heb jij nou die 40 jaar afgesloten? Met welk gemoed? Toch ook misschien wel een beetje gedesillusioneerd?
1: Misschien op een bepaalde manier wel, ja. Ik bedoel, ik ben er altijd graag geweest. Hè? En ik ben er nu weer geweest. Ik kom er ook nog steeds graag. Maar het is wel zo. Het is niet de maatschappij geworden waarvan ik de potentie zag dat die er zou kunnen komen. Toen ik daar in de jaren 80 kwam. En ook niet wat ik zag begin jaren 2000. Daar was een potentie voor een maatschappij die wel degelijk opener zou worden, gevarieerder. Dat is die ook wel geworden, maar politiek gezien helemaal niet. En dat is, ja, dat ik denk dat ik dat me zeker aan mijn hart gaat, ja.
0: Ik dank je heel hartelijk, Garry van Pinksteren. Fijn dat je hier over je boek wilde vertellen. Dus een heel openhartig en mooi boek wat mij betreft. Control and Delete. En dat ligt nu in de winkels, neem ik aan, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou goed, dat kunnen we eens allemaal kopen. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Regina Spektor met Baobabs. En dat is een liedje vol met verwijzingen naar De Kleine Prins. En daar gaan we het ook over hebben, over Die Kleine Prins. Dat sprookje van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry is oneindig vaak vertaald. Er zijn dus ook liedjes, maar ook films en theatervoorstellingen over gemaakt. En morgen gaat er in Nederland een kindermusical in première. Maar wat maakt deze klassieker nou zo tijdloos? Hier in de studio is Erik van Muiswinkel te gast, die de boeken verzamelt en ook een eigen vertaling maakte. Welkom.
1: Ja, ja, eigen, in opdracht van de uitgever. Ja. Ja. Ik heb hem, de vertaling was 70 jaar oud en toen waren ze toe aan een nieuwe. Ja. Een APK-keuring een beetje van die vertaling. En dat mocht ik toen doen. Dat was een grote eer.
0: Ja, en dat mocht jij doen omdat jij een groot fan bent.
1: Ja.
0: Of liefhebber van het boek.
1: Inmiddels was ik dat, ja. Ik had een stuk in mijn eigen voorstellingen uit De Kleine Prins gehaald. En daarbij verteld dat het inmiddels in meer dan 500 talen vertaald was. Inmiddels zitten we op 650 talen en dialecten.
0: Maar hoe kan dat? Er zitten ook dialecten. En, ja. Want ik dacht, hoeveel talen?
1: Er zijn 6.500 talen, dus we kunnen nog wel even. en de Bijbel staat nog steeds bovenaan. Die is dan 2000 talen vertaald. Maar De Kleine Prins, idioot veel, 650.
0: Ja. Je hebt ook heel veel van die vertalingen. Je hebt ook een stapeltje boeken meegenomen.
1: Daar begon het mee voor mij. Een jaar of 25 geleden zag ik in een Franse etalage dat er zoveel merkwaardige vertalingen waren in het Provençaals en zo. En ik ben heel erg in taal geïnteresseerd. Dus toen ben ik die gaan verzamelen. Het is een leuk verzamelobject. Vooral als mensen, weet ik veel, naar Finland.

0: En hij was aan de alcohol en zijn vrouw, dat wou allemaal maar niet goed. Dus zijn uitgever zei, schrijf nou voor ons een kinderboek voor de kerst. Nou, toen ging hij meteen al 4 maanden over de deadline heen, dus die hele kerst was al voorbij. En toen kwam hij met dit verhaal. Ja, die uitgevers, het is dat hij zo wereldberoemd was toen al, maar die vonden het helemaal niks. Want ja, die kleine prins die gaat dood op het einde.
1: Ja, vertel eens, want misschien, nou, het is moeilijk na het vertellen dus.
0: Het is,
1: maar
0: het is heel lastig
1: jij kan
0: na
1: dat wel.
0: Ook. Jawel.
1: In een paar zinnen.
0: Nou, het bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het begint wel als een kinderboek. Die verteller, die piloot, daar gaat de musical, begint daar ook altijd over. Ook deze versie, die morgen in première gaat. De piloot strandt in de woestijn en opeens staat de kleine prins voor hem. Dus je mag best aannemen dat het een hallucinatie is, of een droom, of wat dan ook. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk.
1: Of dat hij dood is?
0: Ja, of dat hij al... Maar goed, de piloot overleeft het zeker, want hij heeft een soort naschrift.
1: Oh.
0: Maar de kleine prins, ja, dat is toch uiteindelijk een visioen van zijn eigen jeugd. Als je zijn leven nagaat, dat was gewoon dat mannetje. Hij werd het zonnekoninkje genoemd. Hij was de enige jongetje op een gegeven moment tussen allemaal meiden. En hij heeft een heleboel ellende van zich afgeschreven in dat sprookje.
1: Maar dat prinsje in het boek, die komt van een andere planeet.
0: Ja, ja.
1: En die is dan allerlei andere planeten al langs gereisd en die komt dan op aarde aan.
0: Het tweede deel van het boek bestaat eigenlijk, na die inleiding, bestaat uit al die planeetjes. Dat zijn er 7. En de 7e is de aarde. En die planeetjes, ja, dat is gewoon cabaret, dat is Monty Python. Daar neemt die zakenman in de zeik, de businessman en de kamergeleerden en de dronkaards en de ijdeltuiten. Kortom, hij rekent af met alle volwassenen waar hij een hekel aan heeft. En dan is hij op aarde. En dan begint er bijna mysterieus filosofisch verhaal. En ze komen in grote nood in die woestijn. En de kleine prins wordt uiteindelijk door een slang gebeten. Heeft hij al overlegd met de slang, want er is een gesprek met de slang. Dan wordt het erg bijbels allemaal en erg filosofisch. Maar hij blijft wel die kindertoon houden. Volgens mij wist hij helemaal niet precies zelf wat hij geschreven had.
1: Het is dus best wel abstract. Laat ik eerst vragen, wat lees jij daarin? Waar gaat het wat jou betreft over?
0: Het is een biecht en een aflaat, een gebed en een wanhoopskreet van een man die inmiddels totaal in de war was. Hij zat daar in New York en alles was eigenlijk tegen hem. Hij was heel erg tegen de Gaulle ook, waardoor hij met alle Fransen ruzie kreeg in Frankrijk. Hij mocht niet meer piloot zijn, want daar was hij eigenlijk te oud en te dik voor. Hij wilde vechten. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn beste vriend, die zaten in Frankrijk onder de Duitse ondergedoken. Vooral die vriend aan wie het boek is opgedragen. En hij wist totaal niet wat daar allemaal mee aan de hand was, want je kon niet even bellen toen over de oceaan. Hij was echt wanhopig. En dit was zijn afleiding. En hij had wel heel veel lol in het schrijven. Dat wel. Dat is inmiddels bekend, want er waren allemaal vrienden die bij ze logeerden en die hoorden hem dan 's nachts hardop lachen om zijn eigen geintjes. En hij heeft heel veel lol gehad in die tekeningetjes. Want die tekeningen zijn natuurlijk aan de ene kant onbeholpen, maar tegelijk daardoor ook zo prachtig en naïef. En dat is hem gelukt. En hij heeft dat achtergelaten. Hij is naar Noord-Afrika vertrokken. Is hij toch nog weer gaan vliegen en aan het eind van de oorlog neergestort om onbekende redenen. En heeft nooit meer iets kunnen vertellen over wat hij hiermee bedoeld heeft.
1: Ja, dus heeft dat ook nooit kunnen uitleggen. Waar
0: Nee. En dat is denk ik hartstikke goed. Want hij heeft het niet kunnen verpesten door precies uit te leggen waar het om ging. Het is halverwege een sprookje een allegorie. Hè, dus een soort bijbelverhaal wat eigenlijk iets anders betekent. Daar zit het allemaal tussenin, maar het is heel fantasierijk. En die karakters, die vos en die slang en dat jochie zelf, die zijn blijkbaar, het is ongelooflijk, maar in Japan, in Rusland, in Argentinië,
1: in Finland,
0: overal vinden.
1: Waarom is het nou zo dat iedereen daarop aanslaat? Ik heb jou ook ergens horen zeggen dat het bijvoorbeeld het lievelingsboek van Poetin ook is.
0: Ja.
1: Maar hoe kan het nou dat wij dit allemaal prachtig vinden? Dat iedereen dit mooi vindt.
0: Ja, het stijgt wel. Het is een soort humanisme wat boven alles uit. Het is opvallenderwijs helemaal niet religieus. Terwijl hij komt uit katholieke kringen, maar had een hekel aan die kerk gekregen. Het is niet religieus in de normale zin van het woord. Maar het stijgt wel filosofisch religieus een beetje erbovenuit. Exupéry had heel hooggestemde ideeën over de mensheid. En vooral ook over wat jouw taak als intellectueel was. Terwijl hij ook piloot was. De echte intellectuelen namen hem eigenlijk namelijk serieus. Dus dat was ook zijn hele leven lang een strijd. Maar wat je taak was om de wereld beter te maken, dat nam hij heel hoog op. En hij was vooral een enorm nationalistische Fransman. En hij hield zijn hart vast over wat er na de oorlog zou gebeuren. Omdat hij een bloedhekel aan de Gaulle had. Nou, draai net ook films over de Gaulle. En dat is uiteindelijk een onomstreden.

0: held geworden van de oorlog. En Excuperie heeft ook een helden. Plaketten ja. In de Dom des Invalides. Maar het is toch wel een beetje omstreden. Ja, hij was niet voor de goal.
1: Nee. Maar goed, dat heeft hij is dus in zee gestort.
0: Ja,
1: met zijn vliegtuig.
0: En hij was 44.
1: Ja, en dat is eigenlijk ergens ook wel mooi. Want in dat boekje verdwijnt die kleine prins ook op een goed moment. Hè?
0: Het drong langzaam door tot Frankrijk. Want het boekje kwam uit in New York. En dan heeft het even tijd nodig. Ja, het hele Europa lag in puin. En in Frankrijk hadden ze een afschuwelijke oorlog beleefd met dat verdeelde land met Vichy. Dus het duurde nog 2-3 jaar voor ze door hadden dat boekje er eigenlijk was.
1: Ja.
0: En toen heel langzaam drong tot ze door hoe mooi dat was. Ja. En toen werd het vertaald.
1: En dan heeft dat hele grote succes heeft hij dus zelf helaas niet kunnen meemaken.
0: Een soort Vincent van Gogh. Ja. En dat is een foute vergelijking, want hij was wel wereldberoemd door die eerdere romans.
1: Dat wel. Nou, een heel mooi boekje, ook voor het slapen gaan misschien, voor de mensen om er nog even bij te pakken. Ik dank je wel voor je komst.
0: En op het toneel ziet het er natuurlijk allemaal waanzinnig mooi uit. Ja.
1: We zijn aan het einde gekomen van Dit Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio verder op deze zender. En dan wens ik u en alle kleine prinsjes een hele fijne nacht.
2: NPO Radio 1. We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
3: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
2: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.